0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een hantapatiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben ertegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden.

0: met het nieuws. Het is 4:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.

0: Dit is Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer een vergeten klappenzegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.
3: Yo, remember back?

0: Wij zijn jouw vriend op de radio.
1: Het is mijn club.
2: Het gevoel dat blijft.
3: Join the club.
0: Radio Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
0: Is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica. Ado. Ado. Ado. Ado. Ado. Ado. Ado.

0: Comunica.
1: Join the club.
2: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
3: Lekkere muziek erbij.
0: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is nu weg van Tenerife. De twee laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 12:30 geland in Eindhoven. En daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken daar. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of daar losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruiken willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik, vlakbij Utrecht, staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is niet meer zo heftig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald en daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. En Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix beweerde altijd dat ze dat niet deden. In de aanklacht staat ook dat ze bewust verslavend zijn door bijvoorbeeld automatisch nieuwe afleveringen te starten. Het weer nog, te trekken buien over het land. Het waait stevig, 7 graden is het. Nou, later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wel wisselvallig, maar ook af en toe de zon. En het wordt vandaag maximaal 12 graden.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op 1 plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Radio Veronica.

0: nummer is net alsof je een duimpje stuurt in een WhatsApp naar een Gen Z'er. Beetje... Het is lekker weer! En het is prachtig! Terwijl het echt buiten koud toestanden helemaal geen mei is, maar toch. We're walking on sunshine. Dat was Katrina met High Waves. En daarmee openen wij een nieuwe ochtendshow.
1: Gerard Ekdom.
0: Goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Ja hoor. Kijk aan de agenda, we zien de dinsdag is aangebroken. 12 mei 2026 en over aangebroken gesproken. Het is een kleine stap naar band, maar vooral break. Keen bij Veronica.

0: vervelend. Een hoge Rolling Stones gehaald had het. Maar dat vonden we helemaal niet erg. We waren fan en nog steeds van Carl Wallinger. Hij is een eenmansorkest eigenlijk. Multi-instrumentalist. Zat ooit bij de Waterboys. En daarna ging hij op solo en dat deed hij zeer succesvol. Nou, hij is niet meer trouwens. Een paar jaar geleden is hij overleden. Carl Wallinger. Maar elke keer als ik hem hoor, dan heb ik weer een wereldfeestje. Ook al is het een in mijn eentje. Ook niet erg. World Party en Way Down Now. Lekker daarvoor Keen. Bend and Break. Het is dinsdagochtend. Goedemorgen. Je hebt ons weer gevonden. Het is Radio Veronica. Op 12 mei.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hoe is het weer, jongens?
1: Ja, ik zit er lekker in, hoor.
2: Ja, je hebt een lekker shirtje aan, hè?
1: Heb ik een shirtje? Een mooi shirtje aan?
0: Op ketting ook. Ja. Je krijgt steeds meer ketting. Je bent een beetje de B.A. Barrackers van nu ben jij aan het worden.
1: Ja, het gaat heel goed met Veronica. En dat moet je ook aan de buitenkant een beetje laten zien.
0: Maar hoeveel kettingen komen er nog bij?
1: Want, ik heb er nu 2. Dat blijft het wel voorlopig, denk ik. Ja.
0: En waar staan ze voor? Hebben ze nog iets symbolisch?
1: Nou, nee, niet echt eigenlijk. Nee, ik werd die lange ketting die je ziet. Daar zit een soort klein oogje aan. Dat is een steentje. Daar zit goud omheen. En die kreeg ik van Dagmar voor mijn 30ste. Die zijn we echt zelf samen gaan uitzoeken.
0: Ja, jij wilde een ketting ook?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het wel, dat wel mooi. Ik hou wel van een glimmetje.
0: Hoe zou die mij staan?
1: Zullen we het proberen?
0: Ik ben een ketting.
1: Ja?
0: Dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Ja, je hebt nu ook een vrij grote trui aan. Ik weet niet of het daar heel goed bij past. Maar
0: het klinkt heel gek, maar ik had het zo koud dat ik vandaag dacht, weet je wat ik doe? Ik doe een trui aan.
2: Ik snap het wel.
0: Ik ga nu de ketting van Maxim krijgen.
3: Heel intiem dat ik jou dit geef, zo.
0: Dat dit gebeurt, dames en heren.
2: Het is met die trui, weet ik niet zo. Kijk, je hebt best wel, het is een vrij lange ketting. Goud is hier met het oogje eraan. Dan hebben we nu over jouw sweater heen gehangen.
0: Ja, het is een... Oké, misschien had ik een overhemd aan moeten doen met niks daaronder.
1: Oh, ik vind het wel cool, weet je dat?
0: Wat, echt?
1: Ja.
0: Papa heeft een ketting van jou om. En...
1: Ja, maar als je dit nou doet bij je optredens als DJ, ik zie dit helemaal gebeuren.
0: Wat vind
1: jij,
0: Marijke? Maar moet ook een knot dan, hè? Want mannen met een knot, dat is... ik ben erachter gekomen waarom ze dat doen.
2: Oh?
0: Om een kaalheid te verbergen.
1: Ja, denk je dat?
0: Ja. Het wordt namelijk één grote brei hierboven en dan zie je dat niet meer.
2: Oh. Dus maar ik denk niet dat dat goed is voor je haar, want dat is hoe strakker, hoe kaler je.
0: Maar het is toch al... De weg naar beneden is al ingezet.
2: Ja,
0: dus er is toch geen weg meer terug. Maak geen reden meer uit wat er dan gebeurt. Dus doe maar een knotje.
1: Dus maar jij zegt eigenlijk, die zijflappen die worden zo lang dat je die op een gegeven moment zo naar boven kan binden.
0: Ja, dan zie je het niet meer.
1: Ja. Nou, ik denk dat jij nog wel even moet sparen voordat je dat helemaal naar boven kan klappen.
2: Dus jij moet bakkenbaard extensions nemen.
0: Maar goed, jongens, in ieder geval, ik heb de ketting van Max even om. Hoe lang, wanneer wil je hem weer terug?
1: Nee, je mag hem de hele uitzending houden.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Staat je goed?
0: Als ik nu een foto maken en naar mijn vader sturen, dan lacht hij zich helemaal kapot. Wat heb jij nou om? Doe even normaal, man. Maar goed, vandaag hebben wij weer een bommetjevolle show. Los van het feit dat het ijskoud is buiten, hebben wij natuurlijk ook wel iets om heel erg warm voor te lopen. Namelijk kaarten voor Douwpop.
2: Oh.
0: Ik zeg het er even bij, die geven wij de hele week weg hier op Radio Veronica. En dan kun je bij zijn. Ik vind het zo grappig. Vorig jaar was het ook al zo. Het was ook verwarrend, want mensen dachten dat ze kaart hadden gewonnen voor Douwpop. Maar hij staat daar dus weer.
1: Oh, dus het is allebei waar.
0: Dus je gaat en naar Douwpop en naar Douwpop.
1: Ja.
0: Dat is toch top, prima. En we hebben ook natuurlijk het woordenboekspel. Moet ik even zeggen, want ik kreeg namelijk heel veel mail erover. Omdat we gisteren even een tijdelijke andere quiz in het leven hadden geroepen. Omdat allerlei nieuwe pandemieën worden verwacht. En dus dachten we even, hoe zat dat ook allemaal weer met... we hebben gisteren een kleine refreshing memory gedaan.
1: En ja, we deden de quiz als er een viruscrisis.
0: Ja.
1: Snapt u thuis?
0: Dus dat was eigenlijk wat er is gebeurd. Dus dat was eenmalig. Maar vandaag gaan we weer gewoon ouderwets het woordenboekspel spelen natuurlijk. En dus we moeten nog heel even hebben over de... De bezuinigingen bij de publieke omroep.
1: Nou, die beginnen zich nu wel echt aan te tekenen, hè?
0: Er was gisteren een fragment bij Eva Hinek. Jij zat er ook naar te kijken.
1: Zeker.
0: Voor de audiofielen onder ons, en vooral mensen... We hebben natuurlijk best een aantal luisteraars... en misschien zit er wel iemand met tinnitus tussen. Die gaan hier heel erg last van krijgen. Er was namelijk een verbinding met iemand... en dat ging niet helemaal goed.
1: Nee, er ging inderdaad een soort microfoon langs het publiek. De NOS Stories die had de zilveren Nipkoff-schijf gewonnen. En die kregen even de vraag... in het publiek wat ze daarvan vonden. Nou, dat ging dus zo.
4: Nou, laat me heel even binnenkomen. Even, dankjewel.
0: Dit ging nog goed.
4: Heel mooi dat ons programma, waar wij allemaal zo keihard voor werken...
0: Hier gaat het mis.
4: ...allemaal zo belangrijk vinden. Sowieso een eer dat het al 45 jaar mag bestaan. En dat je dan zo...
0: Hier begint het grote gepiepen. Hier begint de piepshow, zeg maar. En dat... Oh, en dit moet je horen. Ik zal hem even wat zeggen, want dit kunnen we mensen... Dit vinden we heel vervelend. Maar dit is live uitgezonden geweest en niemand zei er wat over. Niemand.
2: Echt, maar hoe kan dat nou?
0: Ja, het piept nog steeds. Het zingt nog steeds rond als een achterlijke.
1: Eva klinkt alsof ze in de ruimte ergens probeert contact te maken met aarde.
2: Zo klinkt het echt, ja.
0: Is dit klaar?
1: Ja, nu is het klaar.
0: Oh, dit was het.
1: Ja, dit was het.
0: Nou ja,
1: dat is niet best, hoor.
0: In het kader van de bezuinigingen bij de publieke omroep dachten wij... Oei, dit was er weer even eentje. Wat vervelend allemaal. Maar goed, mocht je het gezien hebben... Is er een adres waar we klachten naartoe kunnen sturen?
1: Laten wij in ieder geval zorgen dat onze microfoons goed staan afgesteld.
0: Voor mij staat het goed. Ja, het komt wel goed binnen. Ja, al die het klinkt allemaal hartstikke luid, duidelijk en vooral fris. En dat is het buiten. Het is fris.

0: de kop af 35 jaar geleden dat dit nummer 1 stond in de top 40. Dat was R.E.M. en Losing My Religion. En daarvoor vanwege het weertype dachten wij, laten we een toepasselijke plaat draaien. It's fresh en nog cool in the gang. Het nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. Marijke is er helemaal klaar voor. Wat zit er allemaal in?
1: Ondi is vliegtuigen geland op Eindhoven. En hoe ver ga jij als je dronken bent?
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
9: When I land my best punch, you will go down.
8: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Veronica met de allereerste vertraging op deze dinsdag. Ze staan bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp door een ongeval 3 kwartier. De A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend-Noord 1/2 uur. En de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. Daar sta je 1 kwartier. 6:50. Het allerheetste nieuws. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. 2 vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In het ene toestel zaten voornamelijk bemanningsleden, in het andere onder meer een paar Australiërs die moeten doorvliegen. Een enorme brand dan in Bunnik, Utrecht. Daar staat een autobedrijf in brand. Er zou ook 1 gewonde zijn gevallen. Een provinciale weg waar het bedrijf aan ligt is afgesloten. Er is een deal tussen de hackers die hadden ingebroken bij Canvas. Het bedrijf dat is een bedrijf dat een onderwijsplatform heeft voor veel universiteiten. De hackers hebben alles vernietigd en de gestolen informatie is inmiddels teruggegeven. Of er losgeld is betaald, dat is niet bekend. En wat doe je als je een beetje diep in het glaasje hebt gekeken? Je bent ergens lekker aan het happen, aan het borrelen en je wil naar huis. Nou, op een gegeven moment komt het moment, je wil naar huis. Maar je mist je trein.
0: Ja, shit.
1: Er was dit weekend namelijk een gigantische zoekactie naar een man die was in Annapolona, was aan het borrelen bij vrienden. Die moest naar Zwaag. En die man is gewoon ineens spoorloos verdwenen. Politie heeft een zoekactie opgezet. Sloten afgekampt. Stations allemaal afgekampt. Man nergens te vinden. Die man die is na dat avondje stappen gewoon 40 kilometer naar huis gelopen.
0: 40 kilometer?
1: 40 kilometer.
0: Maar hij woonde maar 20 kilometer verderop.
1: Nee, van Annapolona naar Zwaag. Ik denk, neem het aan. Nee, hij is wel gewoon een goede route. Ik weet niet hoe die route gedaan heeft. Google Maps waarschijnlijk. Maar nee, dat is... hoeveel kilometer is dat? Nou goed, hij heeft 40 kilometer gelopen.
0: 40
1: kilometer,
0: ja, dat is gewoon bijna
11: ongelooflijk.
1: Ja.
0: En kaarsrecht.
1: Kaarsrecht.
0: Gewoon één straight line naar huis.
11: Ik ben inderdaad benieuwd wat ze Strava zegt. Of dat zo'n slinger is.
1: Ja,
11: of
1: inderdaad. Maar dan kijk je ook raar op als je thuis komt en overal politie aan de deur met hoe gaat het wel goed met u, meneer? Hebben jullie wel eens zoiets meegemaakt dat je er geen taxi meer kon krijgen?
0: Ik heb 500 kilometer naar huis ben gelopen.
1: Ja.
0: Nee. Nee, maar zo, ik ben dronken, nee. Nooit.
1: Oh, je bent nooit dronken?
0: Nee, ik wil de controle houden. Dus ik ben altijd gezellig beneveld. Maar meer is het niet. Nee.
11: Dat is wel waar. Ik heb jou niet vaak dronken gezien.
0: Nee,
11: eigenlijk nooit.
0: Nog nooit?
11: Nee.
0: Hoe lang carpoolen we nou al?
11: Nou, best lang. Ja, ik heb wel een keer een feestje gehad in Vinkeveen. Dat is een beetje in de polder, zeg maar. En toen was ik daar met een stel of nou 5, 6 vrienden ongeveer. En ja, in Vinkeveen heb je allemaal van die kleine eilandjes. En dat zijn van die huisjes. En daar gaf iemand dan een feestje op. En wij moesten op een gegeven moment terug naar huis. Maar ja, we hadden geen Google Maps. En er was ook niet echt een trein in de buurt. Wij werden gewoon afgezet aan gewoon aan land. En dat was het. En we moesten het maar zien. En toen zijn we uiteindelijk ik denk zeker wel 10 kilometer... hebben we terug moeten lopen naar het stadje.
1: Ja.
11: Maar dat ging eerst ook verkeerd. Dus we zagen links de weg liggen. Maar wij liepen door weilanden heen. Dus op een gegeven moment stonden we echt tussen een hele groep koeien. En we dachten, komen we nog thuis?
0: Komen we hier weg? Maar je hebt niet gezwommen in ieder geval.
11: Nee, dat niet. Maar als je dronken bent, het maakt niet uit.
1: Nee,
11: het is gewoon gezellig, het is prima.
0: Ja. Maar wist die man nog iets? Wat ik wel eens merk is, heel soms, als het wel eens heel gezellig was, dat ik mij afvraag ook aan Nicole van, hoe zijn wij gisteren weggegaan? Ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer.
1: Dat je het gewoon helemaal niet meer
0: weet. Heb ik nog wel bedankt voor de gezellige avond. Ja. Ken je dat of niet?
11: Ja, zeker.
1: En deze man was wel nuchter toen hij thuis kwam. Maar ik denk dat hij het groot deel van de reis niet meer weet.
0: Ergens halverwege de 40 kilometer is hij ontnuchterd. Ja.
1: Maar goed voor de stappenteller.
0: Dat is wel.
1: Het weer nog. Het gaat vandaag regenen. Flink waaien. 7 graden wordt het. Nou, later vandaag gaat de wind dan een beetje liggen. Komt er ook wat ruimte voor de zon. En het wordt maximaal 12 graden.
12: Dit is Radio Veronica.

0: 40 kilometer lopen. Geen idee. Zo dronken was ik. Last Friday Night. Met Katy Perry en daarvoor The Police. Want er zwaaide wat in de studio. De do-do-do, de da-da-da. Het is tijd voor een duik. In
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja. Elke avond voor slapen gaan. Duik even de platenkast in. En ik kom er even boven met een liedje waarvan ik eigenlijk denk... Nou ja, die moet je wel een keer gehoord hebben als we toch bezig zijn. Het basispakket gaat beginnen. Aanstaande donderdagavond om 6 uur. Radio Veronica, allemaal platen op alfabet waarvan jij denkt... Nou, die moet je één keer gehoord hebben. Dit is er eentje. Vind ik tenminste. We gaan naar 1985. En ja, toch, ik moet zeggen, eigenzinnige band. Unieke band. Die in Nederland eigenlijk maar één klein hitje scoorde met The King of Rock'n'Roll. De band heet Prefab Sprout. In Engeland zeer succesvol. De band onder leiding van Paddy McAloon. En dit is hun tweede album. Geproduceerd door Thomas Dolby. Misschien dat die naam je ook nog wat zegt. Die heeft zelf ook nog een paar hitjes gehad. En die kwamen de meesterwerk. Dat album heette Steve McQueen. Overigens in Amerika uitgebracht onder een andere naam. Omdat ze bang waren dat de nazaten van Steve McQueen misschien zouden zeggen... Hey, we willen geld. Maar Prefab Sprout kwam met dat album. En gek genoeg is dit door de single geweest. Maar het is denk ik het mooiste nummer op dat album. Altijd als ik deze hoor, dan krijg ik iets betoverends. En het stomme is dat ik altijd dacht dat het ging over een meisje. Maar Bonnie is een man. He doesn't live at home. Maar waar is Bonnie dan wel? Uit de platen.

0: goed moeten luisteren, had ik het geweten. Want als je goed luistert, hoor je haar zingen. He don't live at home. He don't live at home. Hij is het. Bonnie is het. Iedereen dacht, is Bonnie Sinclair? Nee. Nee. Dit is gewoon een man, joh.
1: En is dit een bekende Bonnie of is het gewoon zomaar een Bonnie?
0: Het is gewoon een willekeurige Bonnie, okay. Denk ik waarschijnlijk. Maar wel heel erg mooi. Prefab Sprout en Bonnie uit de platenkast. En ik heb hem zojuist met alle liefde van de wereld in een zeer prachtige, geremasterde versie in de platenkast playlist geknald op Spotify.

0: jongens toch, het is toch fijn dat we weer bezig zijn met Je Naamt Het Nooit, aflevering 2 van deze week. Het staat op een comfortabele 1-0 voor mij.
1: Ach, voor jou?
0: Ja, ja.
1: Ja, ik twijfelde nog even.
0: Ik moest ook even nadenken, dat is alweer een dag geleden natuurlijk.
1: Oké.
0: Maar dat is een goed begin natuurlijk, maar het zal vandaag ongetwijfeld de paalstand worden. Dat kan niet anders. Want we hebben vandaag weer een fragment, uiteraard van een altijd goed geïnformeerde RTL Nieuws dit keer. Ja, ja, ja. In een van hun recente reportages lopen zij mee met de police. Nou, die draaien we net nog, hè? De politie. Die zijn op zoek namelijk naar de illegale opslag van vapes. Want ja, vapes, daar is iets mee. Dat is levensgevaarlijk. Dat, de gaten schieten jongen in van dat spul.
2: Ja, en de kinderen lusten er wel pap van.
0: Die lusten er pap van, hè? Lekker een orange breeze tussendoor.
2: Heerlijk.
0: Maar goed, ze komen aan bij een winkel waar al eerder illegaal vapes werden opgeslagen. Dus de goede kans dat ze daar gewoon weer wat vinden, hè?
3: Ook bij deze winkel in een andere Rotterdamse wijk komen de inspecteurs opnieuw controleren. De eigenaar is aan het verbouwen. De vorige keer lag de illegale waar in een verborgen compartiment in de kelder. Achter de thermostaat kon je een deurklink in het luik stoppen en hem openmaken. Toen lagen er bergen vapes. Vandaag?
0: Vandaag? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Want ze halen dus een brandmelder weg en ze zien daar een gat waar een deurklink in kan. Dus ja, erg ingenieus natuurlijk bedacht. Hè? Een soort kijkdoos wordt het dan. Maar zodra ze de deur openen, zien ze dus geen vapes. Maar de vraag aan jou is, Marijke, wat ligt daar wel? Is dat A, een volle... Maar zodra ze de deur openen, zien ze dus geen vapes. Maar de vraag aan jou is, Marijke, wat ligt daar wel?

0: Wat lag daar nou? Wat zag je daardoor?
1: Achter de thermostaat kon je een deurklink in het luik stoppen en hem openmaken. Toen lagen er bergen vapes. Vandaag een briefje. We zijn gestopt met een tekening van een penis eronder.
2: Ja hoor!
0: Ja, ja, ja. Ja, we verzinnen dit dus niet, hè? Het is gewoon echt gebeurd.
2: Ja, het is...
0: Het is echt gebeurd. Je kan zeggen, jeetje Mina, wat zijn jullie weer ranzig op de redactie. Nee, dat is gewoon RTL Nieuws.
3: Ja, maar dat jij dan ook weer gelijk weet dat dat noodpakket en die seksartikelen dat het bedacht is. Ik denk dat wij ons beter iets beter ons best moeten doen.
0: Ja, we vallen door de mand.
3: Een beetje, ja.
0: We vallen gewoon door de mand. Jammer is dat. Maar goed, het is fantastisch gedaan. Inderdaad, ik had ons een voorgevoel.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijk.

0: en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: zoals hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: of via Douwpop.nl.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 7 uur.
8: Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Zorgwekkende cijfers over babyvoeding. De meeste voeding uit de supermarkt is namelijk helemaal niet gezond. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD. Een expert vertelt bij Hart van Nederland wat het eten dan ongezond maakt.
10: Komt vooral omdat er heel veel suiker aan toegevoegd is.
9: Ja, en jong geleerd is oud gedaan.
10: Als kinderen op jonge leeftijd al wennen aan een zoete smaak, nemen ze dat mee later in het leven. En te veel suiker, zout en vet leidt tot overgewicht.
9: Het advies is om zelf hapjes te maken van verse producten, zodat je weet wat er in de potjes zit. Nederlanders hebben maar heel weinig vertrouwen in de politiek. Het CBS zoekt dat jaarlijks uit en het vertrouwen is in jaren tijd niet zo laag geweest. Maar een vijfde van de mensen denkt positief over politici. Dat was ooit bijna de helft, maar na corona stortte het vertrouwen in de politiek in. Vooral ouderen haakten af. Twee vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius, waar vorige maand het Hanta-virus opdook, is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht en dan schoongemaakt. En de Olympische Winterspelen komen misschien wel een beetje naar Nederland. Dat bevestigt de NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover gaan praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk, maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu dus de beste optie voor het schaatsonderdeel. Het weer nog. Het gaat vandaag regenen. Het waait flink met 7 graden. Later vandaag gaat de wind dan liggen en komt er ook wat ruimte voor de zon. En dat alles bij zo'n 12 graden.
8: Dus eerst 7, dan 12?
9: Eerst 7, dan 12.
8: Oké, dan ben ik dan. Qua kledingkeuze, hè?
9: Ja.
8: 3 lagen over elkaar heen.
9: Laagjes.
8: Skipoelies. Gewoon lekker maandverband in de schoenen.
9: Ja, doe dat maar.
8: Het zit wel lekker warm in de klomp altijd. 27 vertragingen hebben we hier. En dit zijn de grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel een half uur. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewaardendorp 19 minuten. En een ongeval op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht daar nu 20 minuten.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin.
0: Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.

0: lachen, maar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Radio Veronica. Join the club.

0: in Lenny Kravitz. En Are You Gonna Go My Way? We komen altijd jouw kant op. Snap dat nou? Het is dinsdagochtend. Hartelijk goedemorgen, Radio Veronica. 12 mei met de ochtendshow. Zeker op de morgen. We hebben alle kranten even doorgespind, want zo zijn wij. Marijke, wat heb jij nou weer gevonden?
1: Nou, mijn neus viel op het AD vanmorgen.
0: Zeg je mooi.
1: Dank je wel.
0: Mijn neus viel op het AD.
1: Ja, toch? Ja, en de neus is leeg, maar bij ouderen is hij soms vol met bepaalde substanties.
0: Ja, niks met snot.
1: Met cocaïne.
0: Ja, wat de hel is dit dan weer?
1: Ik lees dat er vandaag een speciale verslavingskliniek opent in Capelle aan den IJssel voor 65-plussers. Omdat steeds meer 65-plussers verslaafd zijn. En dan dus niet alleen aan advocaat of aan alcohol.
0: Advocaat ook
1: wel
0: meteen.
1: Ja, het is een beetje stigmatiseren, maar dat staat allemaal in het AD. Nee, goed, we kunnen er grap over maken. Maar steeds meer ouderen zijn dus verslaafd. En alcohol is nog wel nog steeds de grootste boosdoener. Maar ook steeds meer gewoon heroïne, cocaïne. Het
2: nee joh.
1: Steeds vaker, ja.
2: Hoe krijgen ze dat dan?
0: Nou, ik was toevallig afgelopen week nog ergens in Spanje. Het is me 3 keer aangeboden.
2: Ja. Ja,
0: maar dat is week.
2: Maar dat waren wel op festivals of op...
0: op straat.
2: Echt?
0: Nou, oké, het was wel middernacht. Mm. En ik ging... dat is wel leuk, mijn oudste zoon... Die wilde uit, maar er was niemand om mee uit te gaan. Dus stel je vader zich dan opofferen om even mee de club in te gaan. Dus ik met hem mee. En we liepen inderdaad van de kroeg naar de volgende locatie. En ergens halverwege komt iemand... Hey, will you want to buy some cocaine?
1: Ja.
0: In een steeg. Dus ik was helemaal... Wat? Vervolgens zijn wij in die club. En ik moest even zeggen, ik loop naar beneden. Wordt het weer aangeboden? Is er gewoon 2 keer in 1 kwartier?
1: Ja, waarschijnlijk is dat poedersuiker.
2: Ja, maar die dealers kunnen dus beter bij Huizen Avondrood.
0: Ik denk dat ze bij Annie uit Huizen Avondrood even langs moeten fietsen. Ja. Ongelooflijk, maar oké, dan weet je dat in ieder geval.
1: Ja.
0: En jij bent even de examens ingedoken, Max, zie je niet?
2: Nou, letterlijk ja. Er staat een groot artikel in de Telegraaf over de eindexamens. Want TikTok die wordt nu echt overspoeld door de leerlingen... die zich beklagen over de moeilijkheid van de vragen. Ja, vooral het wiskunde-examen voor het VMBO, GL en TL... en het Nederlands examen moeten het ontgelden. En in eerste instantie dacht ik, nou, dat zal toch wel meevallen. Hoe erg is dat nou?
0: Heb je er helemaal doorgespit?
2: Nou, ik heb niet helemaal doorgespit. Maar er werd dus een klein voorbeeld van een vraag... uit het Nederlands examen gegeven. En toen dacht ik, nou, dit is toch wel vrij pittig. Ik zal hem even voorlezen.
0: Ja.
2: Hier, een quote uit het artikel. Een opsomming van vrijblijvende opties... om haar, hem of hen tevreden te stellen, is niet langer afdoende. En dan de opgave. Noem 2 redenen waarom het volgens tekst 6 niet langer afdoende is... om de taalgebruiker vrijblijvende opties te geven voor het verwijzen naar personen. Baseer je antwoord op alinea 7 tot en met 9... en geef antwoord in meer of volledige zinnen.
0: Nou, ik had je bij de eerste zin, maar ik verloor je eigenlijk al bij de tweede.
2: Oh, maar gelukkig had ik je nog bij de eerste zin. Dat vind ik eigenlijk ook al...
1: Mijn hersenen voelen echt als origami.
2: Ja,
0: origami. Ik vind het al heel heftig dat daar haar, hem en hen nu al in de examen staat dat nu, hè?
2: Dat ook non-binair.
0: Ja.
2: Jazeker. En grappig dat je dat zegt, want Caroline van der Plas... die had het eindexamen Nederlands ook onder ogen gekregen. En die zei, dit is te links.
0: Dus, oh ja.
2: Omdat
0: oh, ja.
2: Dus...
0: dat weer.
2: Ja, precies.
0: Ja. Wat zijn er toch... Wat een andere tijden waar we in leven. Maar dit is een moeilijke vraag dus.
2: Ja, behoorlijk. En zelfs leraren die geven nu aan dat het te lastig is. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.
0: Nou, je zou de telefoon bij het LAX moeten opnemen vandaag, zeg.
2: Nou,
0: ongelooflijk.
2: Wat had jij, Geer?
0: Nou, ik heb, omdat wij natuurlijk een ontbijtprogramma presenteren... dacht ik, ontbijt van je af in dit geval. Want ontbijtliefhebbers, even opgelet, ik heb slecht nieuws. En ook voor Annie, want Annie, het eerste woord wat je auto Radio Veronica zei... was het woord kwark.
3: Ja, dat klopt.
0: Want je bent... Nogal gek.
3: Ik ben gek op kwark.
0: Annie is gek op kwark. Nou, ik heb nou slecht nieuws in het kader, dus let even op. Er is een tekort aan kwark.
3: Nee!
0: Ja, het komt door onszelf, uiteraard weer. Want er is een nieuwe hype. Ik weet niet of je het om je heen al gezien hebt... maar we proppen ons helemaal vol met proteïne. Dus we gaan eerst de sportschool in, dan gaan we hengsten... en daarna komen we thuis en dan proteïne! Dus vooral een eiwitrijk ontbijt is populairder dan ooit. Inderdaad, ook sporters die proppen zich vol na het sporten met allerlei toestanden. Ook poeders en een rape. Hè? Mm. Een rape.
2: Een proteïne-rape, ja.
0: Proteïne-rape, shakes, limonades. Alles waar proteïne op staat gaat als warme broodje over de toonbank. Je hebt ook proteïnevolle maaltijden inmiddels. Er is een speciale koelkast voor. Ja.
2: Nou ja, ik stond laatst voor het ingeblikte visvak. En toen zag ik tonijn. Met extra proteïne.
0: Wat?
2: Dat is gewoon zo'n blikje van John West, weet je wel?
0: Van John West. Ja. Ook daar al.
2: Zelfs daar al. Ja, het is een hartstikke onzin.
1: Het is gewoon
0: een hype.
1: Ja, het is een onzin.
0: Het is een hype. De leveranciers die draaien op volle capaciteit moeten er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat al die proteïneschappen vol liggen. En inderdaad, als ik thuis kijk, ja, de kwark. Die jongens gaan naar de sportschool en die komen terug. Dan moet inderdaad nog even wat kwark in.
2: Volgens mij, zolang jij niet op de koffer van de Mens Health probeert te komen,
0: is er niks aan de hand.
2: Nee, joh.
0: Nee, ik ben bij een van de laatste mannen die nog niet heeft gezegd dat hij op de koffer van de Mens Health wil.
1: Het wordt dus tijd eigenlijk.
0: Ja? Nee, dat hoeft niet, hè?
1: Nou ja.
0: Oh, trouwens, in het kader van de kwark. Ik zag laatst op Instagram iemand die had 1 kilo mager kwark in 27 seconden. Oh, man, dat zag eruit allemaal. Don't try this at home.

0: Zo is het ook. Vandaag is weer jouw kans om even te gloeien. Gloeien. Als het om Rick James gaat hier. Glow. En misschien ben je er wel gloeiend bij. Want we hebben iets voor je. Want stel je nou voor, hè, dat je op 29 en 30 mei nog helemaal niks te doen hebt. Agenda is gewoon compleet leeg. En heb jij dan zin om lekker met een klein koud pilsje in je hand te genieten van onder andere Douwe Bob, Skunk en Nancy, Sommieu, Kaboutertje Putler.
1: Ja, ik ben blij dat hij erbij is.
0: Ja, ik highlight hem nog even. Ja. Dan moet je naar Douwe Bob toe. En laten wij daar nou kaarten voor hebben. Voor Douwe Bob. Met ook Douwe Bob, inderdaad. Wil jij erbij zijn? Laat ons dan even weten waarom. Vind ik leuk. Gewoon even, waarom zou jij erbij willen zijn via de Radio Veronica app? Ben ik benieuwd wat er binnenkomt. En misschien dat we je zo dan wel bellen. En mag je er naartoe? Eind deze maand nog. Dat is toch fantastisch?

0: maken. Hoe zit het eigenlijk met ons? Pink. En zo heet hij inderdaad. Dat scheelt weer aan en afkondigen.
1: Win deze week kaarten voor Douwpop Festival.
0: Ja, kaarten voor Douwpop liggen hier. En misschien wel voor jou. Ik was wel heel nieuwsgierig, waarom zouden ze dan naar jou moeten? Leg dat maar eens uit. Aan de telefoon bij Nathalie, mijn heer. Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Heet je echt mijn heer van achter?
2: Ik heet echt mijn heer van achter, dat klopt.
0: Dat prachtige naam zeg. Maar ik kan me voorstellen dankjewel. Dat het ook wel eens verwarrend is.
2: Ja, dat klopt. Als ik er post krijg met geachte mevrouw, mijn heer, dan... Ja, dan is het wel eens verwarrend. Van is het nou voor mij of is het algemene post?
0: Ja, tenzij er een vrouw aan de telefoon is natuurlijk. Dan zeg je, u spreekt met Nathalie, meneer. Dan zeg ik, nee, ik ben mevrouw. Dat is dan heel veel, maar goed. Laten we het daar niet over hebben, Nathalie. Je hebt ons geappt via de Radio Veronica app. Waarom zou jij graag naar Douwpop willen?
2: Nou, ik zou mijn dochters daar naartoe willen laten gaan, want ik heb iets goeds met ze te maken.
0: Oh, oei. Wat, wil je erover praten?
2: Jawel, dat wil ik wel. Ik heb namelijk samen met een groep andere dames, hebben we 5 weken in het geheim getraind. En allerlei excuses verzonnen om van huis te gaan. Om voor onze dames een show neer te zetten. Onze dochters doen aan Color Guard. Ik weet niet of je weet wat dat is.
0: Color Guard? Nee.
2: Color Guard. Dat is dat ze met vlaggen voor een showband aan op straat lopen.
0: Oh, ja.
2: Een soort van majorette, maar dan niet met stokjes, maar met vlaggen.
0: Met vlaggen. Ik zie het ineens voor me ook. Okay, dus
2: wij,
0: dat...
2: wij hebben zo'n show gemaakt met de moeder van de meiden als verrassing. Dus ja, we hebben het goed gemaakt, want het vertrouwen moet een beetje hersteld worden.
0: Ik snap het, jullie waren zo ver van huis dat de sfeer was ver te zoeken, zeg maar.
2: De dames die hebben wel gezegd, mam, we geloven je niet zomaar als je zegt dat je weer ergens naartoe bent.
0: Nee, dat snap ik.
3: Goed, ja.
0: Dus als je nu zegt, ik heb kaarten voor Douwpop, dan zegt ze ja.
3: Ja, dat zal dan wel.
0: Dat zal dan wel. Ik ben Jan Pieper de Clown niet. Ja. Dat trap ik niet in.
2: Als er eerst zien, dan geloven zij inderdaad. Maar ja. Ik denk dat het een goede stap in de richting is.
0: Nou, ik heb nieuws voor je. Nathalie, mijn heer. Ja, ja, mevrouw. 2 kaarten. Leuk, hè? Heel veel plezier. Je bent erbij. 29 en 30. Ja, ze stil van, hè? Snap ik wel. Dat is heel lastig allemaal.

0: de week te weten hier bij Radio Veronica. Dit was Supertramp en The Logical Song. Het nieuws komt eraan zometeen van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Babyvoeding is lang niet altijd gezond. En hoe erg is een rommelige vrouw?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Hallo Veronica Verkeer, met op dit moment 61 vertragingen. En dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug. Door een ongeval een half uur. De A5 Hoofddorp Amsterdam bij IJmuiden. Ook door een ongeval 19 minuten. En de A50 Arnhem-Os bij Maasbrug. Daar nu 19 minuten. 2 over half 8. Het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. De GGD maakt zich grote zorgen om babyvoeding die in supermarkten verkocht wordt. In de potjes en papjes zit vaak te veel suiker en ook te veel zout. En dat heeft voor kinderen mogelijk gevolgen voor de rest van het leven. Afgelopen nacht zijn in Eindhoven 2 vliegtuigen geland met de laatste reizigers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het straks schoongemaakt. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de gestolen gegevens van onderwijsplatform Canvas verwijderd en ook teruggegeven. Het platform werd gehackt en gegevens van miljoenen docenten en studenten werden gestolen. Of er losgeld voor is betaald, dat is niet bekend. En ik wil het heel graag even met jullie hebben over rommelige partners.
1: Rommelig.
2: Blijkbaar lees ik bij RTL Nieuws, en ik ben benieuwd of jullie dit ook vinden, is het namelijk erger als een vrouw rommelig is dan als dat een man dat is? Stel je hebt een kamer en die is heel rommelig.
1: Ja.
2: Veroorzaakt door een man, dan denken veel mensen van, ach, dat is normaal. Zoals een man dat betaalt.
1: Hmm.
2: Maar heeft de vrouw precies dezelfde rommel veroorzaakt, dan is blijkbaar het algehele gevoel van, nou, die vrouw heeft het leven niet op orde.
3: Dan is het een smeerkees.
2: Ja.
1: Oh. Ja, dat snap ik.
2: Ja? Echt?
1: Ja? Ja, maar weet je wat het is? Ik heb een beetje... ik heb poetswoede aanvallen.
2: Ja.
1: Ik ben soms echt... ben ik het spuugzat. En dan zeg ik, oké, en waarom moet dat daar liggen? Het ligt daar al 2 jaar.
2: En waar hebben we het dan over?
1: Ja, spullen. Weet je, ik kom boven en er staat bijvoorbeeld iets in een hoek op de gang. En daar doet niemand iets mee. Weet je, dat ding moet weg. Wat is het überhaupt?
2: Ja.
1: En ik ben dan zo iemand die op een gegeven moment zegt, nou is het afgelopen, ik gooi het weg. En ik was laatst op zolder. Ja, zolder zijn ook niet een goed voorbeeld. Er ligt zoveel troep. En dat ligt er al een jaar. En het staat op dezelfde plek. Niemand doet er iets mee. Moet je niet dingen weggooien als het er al 2 jaar staat en je doet er niks mee.
2: Ja.
1: Dus je moet ontspullen. Mensen moeten ontspullen.
2: Maar dan ben jij de uitzondering op de regel, denk ik.
1: Ja, ik ben een raar type.
3: Hoezo is dat? Nou, is Geer nou weer de uitzondering op de regel?
1: Heb jij een poetswoede, Max?
3: Nou, ja, eigenlijk wel. Ik vind mezelf eigenlijk ook best een schone man. Volgens mij zijn er heel veel schone mannen. En ik heb in mijn studententijd genoeg vrouwen gezien die toch ook wel een beetje smeerkezen waren. Ja,
1: daar gaan we al.
3: Het is toch een beetje een vooroordeel?
2: Ik zeg niet dat het niet zo is.
3: Okay.
2: Ik zeg dat dat dus erger wordt gevonden. Dus
1: dat wordt erger gevonden.
2: Wordt erger gevonden als een vrouw rommelig is. Dan als een man dat is. Dus als jij in je studententijd een rommelige kamer, wat ging er dan toen door je heen als je dat bij een vrouw zag?
3: Als ik dat bij een vrouw zag, nou, dacht ik, ja, dit ziet er net zo uit als de vorige kamer.
2: Ja.
3: Of gewoon bij anderen ook, ja.
2: Vind je niet erg?
3: Nee, joh.
1: Nou ja, weet je, het grappige is, ik begreep namelijk van heel veel moeders en vaders. Weet je, echt 2 jongens hebben die kamers wel eens gezien. Als je op een gegeven moment geen bestek meer hebt of bord, dan weet je, ik weet precies waar het staat.
2: Ja.
1: Maar dan krijg je ook van, nou, dan heb je de kamer van mijn dochter nog niet gezien. Hm. En dan krijg je ook een kamer te zien. Het exact hetzelfde verhaal.
3: Ja. Hoe zat het bij jou dan, Marijke? Was jij een beetje schoon?
2: Helemaal niet. Ja, schoon wel, maar rommelig. Heel rommelig.
3: Ja, en kreeg je daar dan vooroordelen over?
2: Nee, niet van mij. Maar Jos is net zo. Wij zijn bij ons thuis allebei een beetje rommelig. Maar het gaat er dus om dat, lees ik bij RTL Nieuws, dat het bij vrouwen erger wordt
1: gevonden.
2: En terecht! Of jullie dat herkennen. ik weet niet of definitie vrouwen ook echt netter zijn.
1: Nee, maar het zou mooi zijn als er 1 iemand gewoon net is.
2: 1 van de 2. Ja, maar dat is irritant voor diegene die net... Hoe erg is het wel niet als je het hele huis hebt schoongemaakt en dan liggen er weer sokken of een tandpastablubje en dat wordt dan weer niet schoongemaakt.
1: Een tandpastablubje.
2: Ja, je kent het
3: helemaal
2: wel.
3: Ingedroogd ook in de wasbak, weet je.
2: En dat, als ik dan achter iemand anders moet opruimen, vind ik misschien nog wel erger. Als ik de nettere zou zijn. Toch? Hm. Ja, weet niet.
1: Ja, ik voel een discussie opkomen hier. Ja.
2: Het weer dan nog. Het gaat vandaag regenen en het gaat flink waaien ook. Och. Later vandaag gaat die wind wel liggen.
1: Al die komt spullen weer overal.
2: Ja, dan ben je wel opgeruimd weer. Komt wel zon ook vandaag en het wordt maximaal 12 graden.

0: oude plaat op de zender hier. Spano Ballet en Gold. Zometeen is het misschien over goud gesproken. Voor jou wel de ideale kans om een gouden randje aan deze dag te geven. Want je kunt zometeen weer gaan meedoen aan dat spel waar iedereen het over heeft. Het woordenboekspel. Er ligt een fantastische prijs op de boekenplank, want we hebben natuurlijk weer een boekenplank.
1: Ja.
0: Namelijk het boek Nederblues. En dit boek beschrijft de opkomst van de Nederblues en biedt een helder overzicht van de muziek uit deze tijd. Zou voor jou kunnen zijn als jij mee durft te spelen met het woordenboekspel. Zometeen. En het enige wat je hoeft te doen is jezelf even opgeven. Nee, niet opgeven, want we geven het online niet op natuurlijk. Maar gewoon jezelf even opgeven. Het enige wat je hoeft te appen is woordenboekspel. En dan win jij misschien zometeen een fantastisch boek. Want het is eigenlijk heel makkelijk. Het is heel makkelijk. Eén woord,
1: mooi, hè?
0: Random gekozen.
1: En jij kondigde het ook altijd aan alsof mensen 3 weken naar Disneyland Parijs
0: gaan. Ja, dat is al mooi, dat is al bijna dan. Ik heb een boek.
1: Ja, dat waardeer ik.
0: App even woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En misschien spreken we elkaar.

0: eerste. Gewoon dit doen, hè. De Rolling Stones. Ach, ik vind deze fantastisch. Er komt een nieuw album. Echt ongelooflijk, de Rolling Stones. In 1995, ik moest naar het Goffertpark. Ik dacht, dit is de laatste keer dat we die gasten ooit gaan zien. We zijn nu 31 jaar verder. En er is een nieuw album van de Rolling Stones onderweg. Ik vind het fantastisch. Dat is gewoon nog steeds kan.
1: Maakt het je blij? Wat vind je van dat nummer?
0: Ik vind het een fantastisch nummer. Ja? Iemand zegt ook, moet lachen in de app. Zegt hij, dus eigenlijk is Rock in a Hard Place, maar dan ongeveer, 20 bpm lager. Maar ja, maar toch goed gewoon weer. Het is gewoon weer. Het klinkt gewoon goed. Goede melodie. Ja, ik vind het goed. Absoluut. Het waren de Rolling Stones met In the Stars op Veronica. Dat je het even weet. Daarvoor Cher en

0: Het is weer zover. Ja, gisteren hadden we hem even in de koelkast gezet. Maar hij is weer terug op vele verzoek natuurlijk. Het woordenboekspel. En eigenlijk is het heel simpel. We hebben een woord van de dag. Die hebben we random geplukt uit die dikke Van Dalen. Er is alleen één probleem. Marijke, Max en ik hebben alle drie een andere definitie van dat woord. En het is aan jou om te bepalen wie van ons drieën gelijk heeft. En we spelen het vandaag met... Nou, ik mag zeggen... De accountmanager van de dag, ik weet het zeker. Hij is accountmanager van Groothandel, hij komt uit Amsterdam. Handjes op elkaar voor Christian Buitenwerf.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen Christian, hoe is het?
1: Ja, lekker.
0: Lekker bezig, ja.
1: Lekker op de weg. Oké. Okay. Lekker doorrijden op de A10.

0: schemel, dat is een samenvoeging. Twee woorden, schijnende hemel, schemel. Ja. Als je heel veel schijnende sterren aan de hemel ziet.
1: Mooi. Max, wat is het volgens jou?
2: Nou, heel simpel hoor. Het is gewoon een klein stoeltje zonder leuning. Ook wel een kruk genoemd. Ofwel, een schemel.
1: Ik ga even op de schemel zitten.
2: Precies.
1: Ik denk dat het wat anders is natuurlijk. Want schemel is een bepaald soort gerijpte kaas uit de Bollenstreek.
2: Oh, ja, specifiek.
1: Dus niet bollen uit de Schraapstreek, maar de gerijpte kaas uit de Bollenstreek. Nou, Christian, wie van ons drie heeft de juiste definitie gegeven?
3: Nou, ik ga voor A, denk ik.
1: Voor nummer A, terwijl Marijke er antwoordt.
3: Ja.
1: Oké, is dat een ingeving of weet je het zeker?
3: Nee, gewoon een wilde gok.
1: Wilde gok. Oké. Ik ben benieuwd. Heeft Marijke gelijk?
3: Okay.
4: Schemel betekent kruk. Ach. Max heeft gelijk.
1: Nee, dat meen je toch niet. Marijke, je hebt een te goede definitie.
0: Ja, sorry.
1: Overtuigend gebracht.
3: Ah, zonde.
1: Helaas, nee. Het is inderdaad een klein stoeltje zonder leuning. Ook wel een kruk genoemd. Niet te verwarren met een rugleuning zonder stoel. Want dat is een plank. Christian, helaas geen boek. Maar je krijgt van ons wel een bemoedigend applaus. En een fileloze rit op de A10 krijg je er ook bij.
3: Oh, top,
1: dat is wel mooi. Wat ga je doen?

0: 4 uur. Veronica. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
8: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Met Marijke Ketel.
17: Goedemorgen. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of daar ook losgeld voor is betaald, is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. In Eindhoven zijn afgelopen nacht 2 vliegtuigen geland met de laatste reizigers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Nederlanders kochten vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten, maar die we kochten waren wel duurder. Volgens de brancheclub kiezen mensen vaker voor luxere apparaten, zoals robotstofzuigers en koffiemachines met allerlei extra functies. Koffiezetten wordt steeds meer een hobby en dat gaat ten koste van filtermachines.
16: Iedereen is barista.
17: Iedereen is barista, ja. Ik zweer nog altijd bij filterkoffie, hoor.
16: Toch? Gewoon een ouderwets bakje?
17: Ja, doe jij dat helemaal niet meer?
16: Dat je één slokje neemt en dat je meteen een baard hebt. Tenminste, in mijn geval. Niet in jouw geval.
18: Dat vind ik zo, dat is toch een allerlekkerste comedy.
16: Ja, dat is wel waar ook, ja.
18: De concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken zij bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles en dat is in de Johan Cruijff Arena.
16: Er zijn nog kaarten.
18: Dat gaat, wat is er nou mee aan de hand?
16: Ja. Nou ja, goed. Het heeft te maken met waarschijnlijk vraag en aanbod. Iedereen dacht, oké, we duiken er bovenop.
18: Opkopen, opkopen,
16: en nu
18: opkopen.
16: Gaan ze voor woekerprijzen online de deur uit.
18: Echt, maar het is wel zonde, want straks staat die man in een half lege arena.
16: Dat is niet aardig.
18: Terwijl er heel veel nieuwe concerten zijn aangekondigd, omdat er zoveel animo over was.
16: Dat ja, het zijn resident concerten, dus hij staat op één plek. Dus iedereen moet naar hem toe.
18: Dit
16: is het.
18: Ga jij heen eigenlijk, of niet?
16: Nee, ik heb nog geen kaarten. Maar ik heb wel begrepen dat ik kan kopen.
18: Het weer nog. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Nou, de zon gaan we ook zien vandaag. En het wordt zo'n 12 graden.
16: En we hebben een monster spits te pakken. Meer dan 400 kilometer staat er op dit moment. 109 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A1 Hengelo-Apeldoorn bij de IJsselbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. En er sta je nu 1 uur en 14 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug. Door een ongeval. Daar sta je nu 50 minuten. En dan hebben we nog de A50 Os-Arnhem bij Heteren. Daar nu 35 minuten.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
27: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
29: Joehoe!
28: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Backstreet Boys alarm, want daar waren ze weer samen met Dusty Springfield. En what have I done to deserve this? Dinsdagochtend, 12 mei. Goedemorgen.
1: Join the club.
0: What's a kickback gift, the incredible. Het is de ochtendshow van Radio Veronica. Enkel in de morgen. Vergeet het niet, aanstaande donderdag. Het is ook een beetje een rare week.
2: Oh,
0: ja, het zijn van die rare weken. Want het is Hemelvaart donderdag.
2: Ja.
0: Hemelvaartsdag. Wat gaan jullie allemaal uitspoken?
2: Nou, wij zijn hier natuurlijk, hè?
0: Ik wou net zeggen. Het is namelijk hier Join the Club dag. En dat is best leuk. En dan hoor je daar maar allemaal DJ's in de mix. En van 10 uur 's ochtends tot 1 uur zit ik samen met Maries Verschuren en Marisa.
2: Ja.
0: Superleuk. De hele dag allerlei shuffle. Het enige van de shuffle.
2: Ja, 's ochtends zit hier Ferry Omen. En dan mag ik ook nog een uurtje sidekicken bij Ferry Omen. Daar kijk ik ook wel naar uit.
0: Leuk zeg.
2: Ja.
0: En je maakt er nog kans op fantastische prijzen. En je wordt opgewarmd voor iets waar wij aanstaande donderdagavond om 6 uur 's avonds mee gaan beginnen. Het basispakket. Welk liedje moet je minstens 1 keer in je leven gehoord hebben? Het liefst 1000 keren natuurlijk in hele goede gevallen. Maar gewoon waarvan jij denkt, nou, dat moet je 1 keer gehoord hebben. Die kun je nu al doorgeven. Het gaat via radioveronica.nl. Van A tot Z. We beginnen ook echt om 6 uur bij de letter A. En ik kreeg vorige week van de internetredactie de vraag... Geer, kun je er even 5 noemen? Ik zei, ja, dag. Dus ik heb gewoon 5 A's doorgegeven.
2: Oké. Okay. En wat wordt het vandaag?
0: Ja, ik heb gisteren Absolute van de Squiddy Polity. Moet ik straks alle 5 dan doen?
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, ik doe het er morgen alweer.
2: Oké, okay, leuk.
0: Ja. En vergeet niet, vanavond de eerste halve finale van iets waar wij totaal niet mee bezig zijn. Het Songfestival. Ja, het is heel treurig. We doen gewoon niet mee.
2: Nee, we doen niet mee natuurlijk. Dus, maar ja, ik ga wel kijken hoor.
0: Jij niet? Wel, ja, ik ben toch benieuwd of er weer een espresso macchiato tussen zit.
2: Ja, ja, ja.
0: Die was vorig jaar natuurlijk toch een beetje de winnaar, kunnen we wel stellen. Tenminste, de plaat die het meest is blijven hangen. Maar we gaan zo even een lijntje leggen met iemand die altijd op vakantie gaat. Met het geld van ene ome Jan.
2: Oh. En ook
0: Jan,
2: met het
0: Jan, Jan. Ome Jan, Jan, Jan. Dan gaan we zo bellen met, mag ik dat al zeggen dan?
2: Ja, ik denk dat de mensen het wel weten.
0: Nou, in ieder geval iemand die heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival voor Nederland in 1994.
2: Dus weet je ook welk nummer?
0: Waar is de zon?
2: Ah.
0: Ja, meer zeg ik niet. We gaan haar zo meteen bellen. En morgen staat hier een band op de bühne, ook even om vooruit te juichen.

0: discussie gaande in de Radio Veronica app over waar deze plaat op stond. Was dat Move the House 5? Of was het toch een Turn up the Bass knijter?
1: Turn up the Bass knijter.
0: Ik denk allebei wel. Ja? SL2, het is slechts 33. Nee, het is 34 jaar geleden dat dit een hit was. Anna Ragatip, zo heette het chanson. En daarvoor de band die morgen hier op de bühne staat. En daar zijn we heel trots op. Voltage, de nieuwe single heet Silver Lining. Ik pak even deze tune erbij, want...
2: Oh,
0: laten we even eerlijk zijn. Het zou je misschien ontgaan zijn, maar onze 12 points mogen weer uit het vet. Vanavond is het zover, de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En we zijn er niet bij. En is dat prima?
2: Nou, jammer wel.
0: Ja, toch wel, hè? Toch wel. De organisatie trok zich terug voor de deelname van Israël. En ik kan namens het voltallige Radio Veronica-team zeggen... we missen het een beetje. We missen de spanning, de plichtmatige interviews voor onze inzending... de recensies, de repetities, hoe is het gegaan... wat denkt het buitenland, hè, hoe staan we voor in de peiling? We missen het een beetje. Dus ik dacht, voor onze jaarlijkse portie Hollandse Eurovisie-sjeu... kunnen eigenlijk maar één iemand bellen. Zij schitterde namens Nederland in 1994 op de bühne... En zij is dus oud-deelnemer en Nederlands lievelingsoma. Ja. Aan de telefoon hebben wij, en ik ben daar toch wel trots op, Willeke Alberti! Ja! Mevrouw Alberti, goedemorgen zeg!
3: Goedemorgen zeg. Nou, dat is vroeg. Ik was al heel vroeg wakker.
0: Ja.
3: Maar ik vind het zo ontzettend leuk.
0: Wat leuk.
3: Maar ook heel jammer dat we hebben zoveel talenten waar die... De ene is nog beter dan de ander. En daar ben ik heel trots op.

0: Het is echt jammer. Maar ja, er zijn zoveel dingen die jammer zijn. Maar ja, goed, we moeten gewoon verder kijken. Ik ga absoluut kijken vanavond, tuurlijk.
1: Wie had u gestuurd eigenlijk? Stel dat we wel zouden meedoen.
0: Oh, dat zijn er zoveel. Ja. Want ik zit heel vaak te kijken nu naar alle programma's met onze nieuwe sterren. Ja, het bent. Ja, ik kan ze eigenlijk allemaal noemen. Want het is ongelooflijk hoe het Nederlandse repertoire ook weer aanwezig is. En zelfs Ome Jan heb ik vanmorgen gehoord door een heel koor.
1: Precies.
0: En dat is zo. Ja, het is gewoon ontzettend lekker dat die muziek weer leeft. En dat ons weer oplaadt. Want muziek verbindt, hè. Dus vandaar dat ik dat toch heel belangrijk in mijn leven vind.
1: Zeker, zeker. Maar vindt u het goed eigenlijk dat Nederland dit zo heeft aangepakt om niet te gaan dit jaar?
0: Nou ja, ik heb het uiteraard gevolgd. Maar ja, ik doe daar eigenlijk nooit zo aan mee. Ik wil daar liever. Ik vind het ontzettend jammer. Maar er zijn zoveel dingen die op dit moment jammer zijn. Ja. En moeilijk zijn voor heel veel mensen, kinderen. Maar ja, dan doet muziek toch weer goed. Als ik ook naar jullie luister vanmorgen. Ja. Dan denk ik, oh, wat is het toch lekker eigenlijk. In plaats van de televisie aan te zetten 's morgens. Dan gewoon naar jullie te luisteren.
1: Oh, wat lief, wat lief. Wat goed op te horen zeg.
0: Nee, maar dat meen ik. Dan word je. En dat zeggen mijn kinderen ook altijd. Mam, zet toch die radio aan. Maar ja, ik weet nu welk nummer ik moet doen om naar de radio te luisteren.
1: Ja, precies. Dus. Nou, zullen we even mijmen? Ik vind dat wel leuk. Want dat was 1994. Ik pak even de flashback harp erbij. Het was 1994. En toen stond u daar met Waar is de zon? Voor de mensen die denken, hoe ging dat liedje ook alweer? Nou, als volgende, we hebben een opname uit, echt letterlijk uit het Songfestival gehaald. Jij bent het weer.

0: een beetje een warm buikje krijg
1: je. Ja, een warm buikje. Daar heb je geen koffie voor nodig.
0: Nee.
1: Ja, dit is alweer lang geleden, 1994. Heeft u daar goede herinneringen aan?
2: Ach jeetje, ik word elk jaar weer gevraagd wat ik ervan vind.
1: Ja.
2: En ik heb mijn hele leven vanaf het begin, Lies Asia geloof ik, hebben wij met de hele familie altijd zitten kijken en gekeken wie er gaat winnen. En ja, daar was mijn broertje altijd heel goed in. En mijn vader, ja, we waren echt heel dol op dat songfestival. Het enige wat ik wel mis is het orkest, het live.
1: Ja, de orkestbak, hè? Ja, die mooie tijden.
2: Met live band ook. Ik kan nooit met een bandje zingen.
1: En die mooie bloemstuk op het podium vroeger ook, hè? Die bloemstuk op het podium.
2: Nou, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat het elke keer weer was. Wat moet ik nou weer aan? En
1: ja. Dat
2: was toen ook best wel moeilijk welke jurk ik aan moest trekken. Er is altijd wel wat.
1: Dus altijd iets,
2: met het Songfestival. Maar het was onvergetelijk dat ik daar ooit bij mocht zijn. Maar dat heb ik met veel dingen, dat ik dat nog steeds heerlijk vind. En al die liedjes, ja, toch bij elkaar heb gezet om iets na te laten. En ik zie nu al dat heel veel jonge artiesten de liedjes zingen. En ja, daar word ik heel blij van eigenlijk wel.
1: Gaat u vanavond wel kijken, ondanks alles?
2: Ik ga absoluut kijken, tuurlijk. Tuurlijk.
1: Okay,
2: ik hou van muziek. En er is een heel groot, ja, heel veel muziek vind ik leuk. Dus,
1: nou, ik vond het fijn dat we even hebben kunnen even weer het herbeleven. Een beetje mijmeren met elkaar, mevrouw Robertie.
2: En volgend jaar gewoon weer meedoen.
1: En volgend jaar gaan we gewoon weer zitten.
2: Beginnen.
1: Precies.
2: En nu al beginnen welk lied we dan gaan inzingen. Oké.
1: Okay. Ik ga vast oefenen. Nou. Wat dat betreft, een groot applaus, dames en heren. Aan de telefoon hadden we Willeke Alberti. Dank u wel.

0: is zo meteen weer tijd voor jou om hopelijk 150 euro bij elkaar te zingen. In Zing! Zing na de ping, maar we doen een bijzondere editie vandaag. Want omdat het Songfestival begint, dachten wij, we doen de Songfestival editie. Dus we hebben alleen maar Songfestival liedjes vandaag.
1: Doe ook vooral mee als je fan bent van het Songfestival. Ja. Het lijkt me lekker om nou een echte Songfestival freak aan de lijn te hebben.
0: Die ook nog een beetje weet hoe het verder gaat. Maar dat denk ik is dan geen probleem, lijkt me.
1: Al dan wel.
0: 150 euro valt te verdienen. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door dit af te zingen na de ping. Wat? Dit was hem al. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien weet je jezelf te kwalificeren om mee te doen. Zal ik het op één keer laten doen?
1: Ja, graag.
0: Dat is moeilijk, hè, deze. Kent helemaal niemand meer.
1: Ja, echt een vergeten klassieker.
0: Ja, vergeten. Op geen bruiloft meer te horen. Nee, hoor. Nummer, hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En wellicht genieten we zometeen van jou. Als kandidaat voor Zing naar de Ping. Songfestival editie. Zometeen het nieuws van 8:30. En wat zit er allemaal in?
2: Vertrouwen in politiek historisch laag. En wanneer is seks slecht voor je brein?
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Radio Veronica Verkeer met een absolute monsterspits. 450 kilometer, 121 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A1 Hengelo, Apeldoorn bij de IJsselbrug. Door een ongeval 2:08.
1: Holy moly.
0: Heel veel sterkte. A9 Alkmaar, Amstelveen bij Rotterpolderplein. Door een ongeval 1:24. En een ongeval op de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk. Daar sta je nu 3 kwartier. Sterkt allemaal, lieve mensen. Het is 9:04, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. We hebben in jaren niet zo weinig vertrouwen gehad in de politiek als nu. Dat weet het CBS. Een vijfde denkt positief over onze politici. Met corona is het vertrouwen helemaal ingestort. Er zijn vannacht 2 vliegtuigen geland in Eindhoven, met daarin de laatste reizigers en bemanningsleden van de Hondius, het cruiseschip waar het hantavirus heerste. Het schip komt nu naar Rotterdam voor de reiniging. Nederlanders kochten vorig jaar minder huishoudelijke apparaten. Die we dan wel kochten, waren wat duurder. Een brancheclub heeft dat onderzocht. En het blijkt dat we voor meer luxe apparaten kiezen. Denk aan dure feuns, stilstofzuigers en extravagante koffiemachines.
0: Extravagante koffiemachines.
2: Jij bent daar heel erg van, hè?
0: Nee, ik heb natuurlijk heel lang dat apparaat wat hier staat. Weet je, gewoon cupje erin, ja. En niet zeuren. Maar ik heb nu inderdaad een wat mooier apparaat. En ik moet zeggen, ja, ik hang ook een beetje de barista uit thuis.
3: Maar zit je dan aan de roestvrij stalen espresso-pressing-machine? Dure spul?
0: Nee, maar je hebt gewoon... kom ik straks thuis en neem ik een lekkere cortado.
3: Een cortado?
0: Een cortado.
2: Wat is dat eigenlijk?
0: En dat is eigenlijk een heel klein, wat sterker cappuccinootje eigenlijk. Zo moet je het zien. Wat geconcentreerder in zo'n klein kopje.
3: Oh.
0: En doe ik een dubbele.
3: Is dat een soort koffie verkeerd?
0: Ja, maar dan sterk.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Dus drink nog sterker dan een espresso. Nog sterker dan een dubbele espresso. Eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Hmm. Nee, espresso, dat is zwaar. Nou ja, je moet het zien. Het maakt niet uit. Gewoon een cortado.
2: Ik vind
0: dat
2: nog wel wat voor op jouw oude dag straks. Dat je dan een barista-zaakje begint ergens.
0: Ja, en ik kan ook in de weer met mijn hele dure feun natuurlijk. Waar je het over had.
2: Ja, we weten allemaal waar het over hebben.
3: Ik zie Gerard ook helemaal met een knot nu voor me.
0: Ja, dan ben ik echt een barista. Hè? Ja.
2: Geweldig. Ik heb een heel belangrijk bericht gevonden voor ouders met tieners thuis. Ach, Geer, let je op.
0: Ja, ik heb er nog één. Die andere is al 20er.
2: Oh, oké, okay, goed. Oké, okay, dan geldt het niet meer voor hem misschien. Nee, het was wel eerder in het nieuws. Het is namelijk een trend onder de jongeren. Choken. En dan heb ik het dus elkaar wurgen.
3: Kelen is...
0: Kelen.
2: Kelen.
0: Daar gaat het nummer Kelen ook over. Hè? Ja.
2: Is Kelen, is dat hetzelfde? In wurgen,
3: wel.
2: Tussen de lakens, als het ware, zeg maar. Hè? Want er is nu nieuws over. Dat blijkt namelijk heel erg slecht te zijn voor je hersenen.
0: Ja, dat lijkt me toch ook niet heel goed.
2: Ja, goed, hoe lang doe je dat nou als je dat doet?
0: Nou, als je een half uur doet, dan is de lol er wel af.
2: Het lijkt me toch niet dat je een half uur elkaar gaat lopen kelen?
0: Nee, dat is wel niet dat lief lijkt me ook.
3: Ja, want je stopt letterlijk de bloedtoevoer naar de hersenen, toch? Dus het zuurstofweg wordt afgeknepen.
2: Maar is het zo heftig? Als in, doe je dat zo intens?
3: Hey, de mensen vragen die dat doen.
0: Ik zal mijn jongste zoon eens bellen, misschien weet hij het. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar hoe lang loopt deze trend al?
2: Nou goed, ik las het inderdaad een paar maanden geleden, het nieuws, dat onder jongeren dit steeds meer gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd, gaan we heel diep in de materie, dat het ook een beetje uit die mannensfeer komt en zo. Dat het allemaal wat ruwer en wurgen en heftig. En porno wordt ook steeds gewelddadiger. Maar goed, nu is het nieuws dus dat het ook slecht is voor je hersenen. En dat is eigenlijk omdat ze hebben dus onderzoeken gedaan, hersenonderzoeken bij tieners die net gechoked waren. En tieners waarbij dat niet is gebeurd. En daarbij zagen ze echt lichte neurologische verstoring. En die effecten kunnen wel weken aanhouden. Dat is echt iets waar je...
0: Maar wat een raar onderzoek. We zoeken 15 mensen die even willen testen hoe het is om te zijn als je net gechoked bent.
2: Ja. Ja.
0: Maar don't try this at home. Doe het gewoon niet.
2: Nee.
0: Streel elkaar, kus elkaar, lief.
3: Ja, of doe het gewoon veilig. Heel kort
2: of zo. Doe het met
3: een
2: condoom.
0: Ja, ja. Heel elkaar met een condoom. Nee, dat gaat lekker, hoor.
2: Jongens, de veer nog. Vandaag wisselvallig lenteveer. Er kan ook een bui vallen met af en toe wat zon. Oh. En het wordt maximaal 12 graden.
0: Het is adembenemend weerbericht. Ja, hoor.

0: platen. Lekker. Sly Fox. Let's go all the way. En daarvoor Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Het is heel bijzonder dat jij het net had over choken. En dat het ook don't try this, voor alle duidelijkheid. Dat mocht niet gebeuren. Maar wat zingt Kim Wilde? Vielen toevallig een hoop mensen op. Moest ik even
1: heel toevallig
0: herhalen. Any place, anywhere, anytime. Zing! Ja, het is tijd voor Zing naar de Ping. Maar dan wel Songfestival editie. Want gewoon leuk toch?
2: Of, heel leuk.
0: Nou, even mijmeren, even terug naar vroeger waarschijnlijk. Niet naar het heden. Want we doen niet mee. Hè? We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord in je €50. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout? Of een complete blackout? Dan verlies je je geld. Maar dan krijg je de Ecto in de morgen.
3: Kurkentrekker. Die ligt lekker in de hand.
0: En wie ook lekker in de hand ligt, is onze fijne kandidaat. Pieter van der Zon. Oh, die is het niet. Oh.
4: Nou ja, het is eigenlijk de verloofde.
0: Verloofde van Pieter van der Zon. Annette uit Zeist. Ja.
4: Ja.
0: Hallo Annette. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja,
0: wat is dit? Jij gaat trouwen met Pieter van der Zon. Morgen, hè?
4: Ja, dat klopt. Morgen.
0: Nee. Oh.
4: Ja.
0: En hoe zenuwachtig ben je op een schaal van 1 tot 10?
4: Nou, ik ben hier eigenlijk zenuwachtig geworden voor morgen.
0: Oh, nou, dat, als je dit dan overleeft, dan heb je alles overleefd.
4: Ja, precies.
0: Ja, heel goed. Want je hoeft eigenlijk maar 1 ding te doen. Gewoon alles wat je geregeld hebt, wordt morgen uitgevoerd. En je hoeft maar 1 woord te zeggen op het juiste moment. Dat is ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, precies. En dat moet lukken.
0: Dat moet lukken. En is je verloofd ook in de buurt?
4: Ja, die zit hier naast mij.
0: Oké. Dus we kunnen wel ergens op de achtergrond gaan genieten van hem. Want jij wist jezelf te kwalificeren om mee te spelen met dit fantastische spel. En je was niet de enige. Laat even luisteren hoe dat allemaal ging in de app.

0: escape if I wanted to. Knowing I did it, escape you.
1: Hij doet het, escape to you. Maar hoe kwam dat binnen bij jullie?
2: What?

0: Ja, je hebt de hele gaat door. Heel avant-garde komt binnen. Stopt u erop?
1: Ik merk je ook.
0: Nee, het gaat maar door.
2: I know my fate is to be with you.
0: Het gaat maar door, dit. Wow, je hebt hele refrein. Ongelooflijk. Dat het goed is.
3: Ja, je kan wel horen dat jij bijna gaat trouwen. Annette.
0: Nou,
3: het is heel opgedekt allemaal.
1: De stappen zitten goed in, hè?
0: Ja. Fantastisch. Nou, ben je er klaar voor?
1: Ja, dan kom maar op.
0: Voor 50 euro zing naar de Ping.

0: Dat weet ik niet meer.
1: Oké, okay, nee, dat hoorde je al. Het gaat om wat erna kwam. Ik zal nog één keer laten horen dan. Is het lang geleden? Is het lang
0: geleden? Dat is mijn hartje riep met zijn... Ding, dingen dong. Is het lang geleden? Is het lang geleden?
1: Was dat stiekem Pieter die jou dat een beetje toefluisterde?
0: Hij zei, jij kent het spel helemaal niet goed. Want jij ik ben altijd aan het werk op dit tijd. Dus hij zei, nee, je doet het helemaal fout. Je zingt veel te lang door.
1: Nee, dat vonden we wel leuk.
0: Dan krijg je ondertussen les.
1: Dat is gewoon goed. Nee, maar hij stond helemaal klaar met zijn ding-dingen-dong, hoor je man. Dat is prima. Het is goed zo. Ga je door?
0: Ja, tuurlijk. We gaan voor alles of niets, hè?
1: Komt hij aan voor 100 euro. Zing dan.

0: Na, na, na, na, na. Nee, ik weet de tekst niet.
1: De melodie klopt, alleen de tekst was toch net anders.
0: Ja, I know.
1: Dat is jammer, Annette. Annette niet dus eigenlijk.
0: Ja, geeft niks.
1: Annette niet.
0: Nee, Annette niet.
1: Maar ik heb goed nieuws voor je. Jij gaat morgen trouwen. Hey! Met Pieter. Met Pieter. Heel veel plezier morgen. En dat betekent in ieder geval dat je een... dat is handig, want je krijgt vast allerlei leuke flessen wijn. Je krijgt van ons wel de Ecto in de Morgen. Kurkendrekker.
0: Yay! Super blij mee, dankjewel.
1: Heel veel plezier en maak er een mooie dag van. Ga je ook in Zeist trouwen?
0: Nee, in Utrecht.
1: Oké, dus dat wordt geen slot.
0: Nee, geen slot.
1: Maar wel een mooi slot van de dag, dat kan niet anders. Ik wens jou veel plezier morgen. En we zien graag de foto's tegemoet, Annette.
0: Dankjewel.
1: Bye bye.
0: Doe, fijne uitzending.
1: Dankjewel.
0: Bye.
1: Ja, dan moeten we deze draaien, want hier ging het mis. Johnny Logan, ja. Oh.

0: toch die romantiek, hè? Ik zal me getrouwen morgen en dan hold me now. Een omhelzing voor het leven. Daar is niks aan gelogen. Johnny Logan was het namelijk en hold me.
1: Jezus.
0: Niet lachen. Nee.
2: Daar is niks aan gelogen.
3: Really?
0: Jongens, ik was even op vakantie.
3: Dat vond ik de beste van deze twee dagen.
0: Ja, dat vreselijk, vreselijk slecht dat je erom moet lachen. Zometeen lachen we gewoon door. En iets een klein beetje over de kom met een uur aan, zeg. Top 3000 uur.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Daar heb je Huub, van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
16: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
17: Maar je moet gewoon je boekhouden.
16: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
18: De kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
19: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 9 uur.
12: Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. Zo'n beetje iedereen is nu van de hondjes af. Het cruiseschip waar vorige maand het hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die wel nog aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de hondjes daar aankomen en dan wordt hij schoongemaakt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. En wie zelf het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is eigenlijk alleen maar weggelegd voor advocaten. Het weer nog. Vandaag is het wisselvallig lenteweer. Daarbij is het wisselvallig met een bui en ook wat zon. Nou, het wordt maximaal 12 graden vandaag.
14: Wisselvallig lenteweer is ook wel zoiets als vreselijk herfstpleuris.
13: Daar komt het wel een beetje op neer.
14: Schrikkelijk.
13: Oorwarmers weer van stal.
14: Ach, het wordt vanzelf juni.
13: 2 weken nog.
14: Ik probeer er ook maar een beetje sfeer in te houden. Het is ook niet heel best op de weg. Het is een monsterspits. 97 vertragingen en een paar hele hardnekkige. Want je zou bijvoorbeeld maar staan op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij de IJsselbrug door een auto met pech. Het is een gigantische auto met pech. 2 uur en een kwartier sta je daar. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rotterpolderplein. Ook daar een ongeluk. 1 uur en 40 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Brug Katerveer de Tweede. Want ja, die eerste. Ja. Ik heb maar weten dat hier staan. 36 minuten.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Ja,

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Schoon en fris, nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Let's go!
10: Dit is Radio Veronica. Gerard Ekdom.
11: Dit is Veronica.
10: Radio Veronica.
12: Het top 3000 uur.

0: Peter Fox auf der Rundfunk. Haus am See en daarvoor The Bee Gees en Staying Alive. Ik moet wel even iets rechtzetten.
1: Is dit een rectificatie?
0: En niet eens mijn schuld.
1: Is dit een rectificatie?
0: Nee, nee. Don't spread the message.
1: Is dit een rectificatie?
0: Of toch niet?
1: Of toch niet? Of toch niet?
0: Ik heb net de verkeersinformatie behandeld. Dat doe ik altijd uit, vanaf een site doen we dat. Hè. Krijg je gewoon van Flitsmeister, krijg je dan, dit zijn de files en bel hierom. En er staat gewoon doodleuk, A1, heel lange file, want er staat een auto met pech. Er allemaal luisteraars die erin staan, die zeggen, ja, auto met pech, kettingbotsing. Oh, nee, nee, excuses, ik heb er ook niet zo doen. Er staat hier gewoon auto met pech, maar dat zijn meerdere auto's met pech, want er is een gigantische botsing geweest. En weet je in ieder geval, je staat daar nu 1 uur en 3 kwartier en heel veel sterk.
2: Het top 3000 uur. Ja. Gerard Ekdom.
0: Gelukkig is er altijd troost in de vorm van muziek. Want het is tijd voor het top 3000 uur. Elke dag gooi je het allerbeste uit die lijst. Aan de hand van 1 stemlijst van iemand. En dat is gewoon leuk. Weet je, wel lekker vroeten in iemands playlist. Eigenlijk gewoon een kijk in iemands platenkast. Ook geinig. En vandaag doen we dat in het lijstje van Johan Heerlien uit Valkenburg. Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: En wat leuk dat we in jouw kast mogen rotzooien.
3: Ja, heerlijk man. Ruim je het ook op?
0: Ja, ik ruim het ook op. Ik zit alles terug op alfabet. Okay. Je weet, ik ben heel netjes. Ik doe mijn best.
3: Ja, heel goed.
0: Ik doe mijn best. Sorry. Want ja, Johan, je hebt een stemlijstje ingeleverd destijds voor de top 3000. En ja, ja. Het is een prachtlijst. Ik ga echt alleen maar jouw muziek draaien vandaag.
3: Dankjewel.
0: Ja, want ik zie ook weer geen lijn erin. Het is gewoon, als iets je raakt, staat het erin, hè?
3: Ja, klopt. Ja. En met herinneringen, emotie en dat soort dingen. Ja.
0: Ja, het is tijd voor. Ja, ik vind dit is mijn favoriete YouTube-plaat die er nu aankomt.
3: Ja.
0: En de jouwe ook. Waarom die Unforgettable Fire bijvoorbeeld?
3: Nou, de Unforgettable Fire. Ik ben heel erg gericht op muziek. Als muziek uitkomt, het eerste wat ik hoor, ik richt me op de muziek. En de muziek zelf, de gitaar, de opbouw van een nummer, er zit zoveel mysterieus in.
0: Ja.
3: En in mystiek, maar ook het ongrijpbare. En dat hoor je heel erg terug in het nummer. En ja, en dat raakt me heel erg. En pas sinds kort, inderdaad, ik let niet zo op de teksten, maar ik las dus waar dit nummer op gebaseerd is.
0: Ja.
3: En dan komt het helemaal erg binnen.
0: Prachtig.
3: Niet normaal.
0: En ook leuk, klein beetje, er zit een foutje in. En die hebben ze erin gelaten.
3: Oh ja?
0: Ja, als je goed luistert in het intro. Larry Mullen die tikt af.
3: Ja.
0: Maar te vroeg. En je hoort hem ook, oh shit. En daarna gaat het gewoon door en dan hoor je weer tik, tik, tik, boom, toem, toem. Zal ik even luisteren? Luister goed, want dat zit
3: vrij aan het begin.
0: Je hoort 3 tikjes, dat is te vroeg.
3: Ja?
0: Nou, daar waren ze. Ja, en zo meteen doet hij nog een keer en dan klopt het. Toch leuk, ik ga je nooit meer vergeten.
3: Ja,
0: vanaf nu Unforgettable, net als The Fire zelf. YouTube, ja. Dankjewel voor je lijst, Johan. En geniet dit uur, hè.
3: Geniet ervan, hè.
0: Gaan we doen. Bye, bye, man.
3: Doei.

ze dan toch wakker moet worden. Dan maar zo, Avicii, Alu Black en Wake Me Up. En daarvoor, er zijn een hoop luisteraars dat het over eens. Beter werd het niet. You too, waanzinnig, The Unforgettable Fire. Elke dag tussen 9 en 10 hangen we de muzikale slingers op met jou in de top 3000 uur. Kriskras door de beste muziek aller tijden. En ja, je kunt zelf trouwens, want we hebben een stemtool alvast aangezet, een stemlijstje achterlaten via radioveronica.nl. En met een beetje mazzel draaien we dan jouw muziek een uur lang tussen 9 en 10. Dat zou

de pers, maar de fans vinden het fantastisch. Ik heb het over de film Michael, over het leven van Michael Jackson. Het gevolg is, alle platen van Michael Jackson uit die film zijn weer populair. Dus wat staat er opnieuw in de top 40?

0: week met Wout, Frank en Rob naar de bioscoop in Almere. In Kinepolis kun je kijken naar de film. Michael, gezellig met hun er ook bij. En daar hoor je vanmiddag ongetwijfeld veel meer over. Dit was Billie Jean in de top 3000 uur.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
6: When I land my best punch, you will go down.
5: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
0: Veronica, verkeer update. Dat was een hele drukke spits. Langzaam nemen de files nu wat af. Nu staan er 34 stuks nog. En dit zijn de grootste problemen. De A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer-Oost. 49 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Velsen. Daar nu een uur. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij... Hoevelaak! Niemand. Hoevelaak! Ja, toch iemand. Door een ongeval zei nu 25 minuten.
14: Dit is Radio Veronica. Het

Murray Head. One Night in Bangkok. Daarvoor kon je klok op gelijk zetten. Het was Coldplay met Clocks. Alle liedjes uit het lijstje van Johan Heerlien uit Valkenburg. Hij heeft ooit gestemd op de top 3000. We kijken lekker even zijn lijstje in, want dat is gewoon fijn. Ondertussen kun je hem ook gewoon invullen.

van Johan Heerling. Dit was The Weeknd, want die komt steeds dichterbij. En wat voor een. Voor een hoop mensen een heel lang weekend. Want hemelvaart en zo. Dit was Save Your Tears for Another Day. En daarvoor wakker worden. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Dinsdag 12 mei. Het is Radio Veronica.

0: 3000 uur. Met Gerard Ekdom.
1: Weer voorbij, joh. Het is alweer voorbij. Dankjewel, Johan Heerlien uit Valkenburg. Want die heeft dit op zijn geweten, joh. Applaus voor hem. Lekker gevarieerd. Samenstellen kan ook door jou via radioveronica.nl. Zometeen na 10 uur is hier Marisa. En ik doe er nog eentje uit het lijstje van Johan. Want gewoon een Nederlands product zat er ook in, hoor.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen.

0: voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen. Dat meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de supermarkt ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit veel te veel suiker in. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Eén vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici, en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal gek, dat zegt het CBS. Want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek. En dat was niet altijd positief. Het weer dan. Vandaag staat er wind, valt er regen. Maar later gaat de zon wel nog even doorbreken. Het wordt vandaag niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
17: Marijke, dank je wel.
16: Graag gedaan.
17: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste 3. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkeveen, daar is 13 minuten vertraging. De verbindingsweg is daar afgesloten. Verkeer richting Schiphol volgt Amsterdam via de A2, de A10 en de A4. En naar verwachting duurt dit daar nog een kwartiertje. Dat is te doen. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Strand Nulde, daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging daar is 33 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Ermelo, daar is de oprit afgesloten en het kost je zo'n 11 minuten.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
10: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
22: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
23: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
24: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
25: Schuren, afplakken, lakken.
26: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
27: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
28: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

als je een beetje lam bent, was getekend Barry Hay. Van de Golden Earring natuurlijk. When the Lady Smiles bij Veronica. Waar we gewoon keurig aan de thee zitten hoor. Om 14 minuten over 10 op de dinsdag. Weekend is nog ver weg, maar met Veronica door je speakers vlieg je soepel door je ochtend. De Eagle.

0: Ja, ga ik een keer met de trein, rijdt hij niet. Dat appt Cindy. Oh, wat een pech zeg. Nou, hopelijk dat je een beetje blij van deze van de Pasadena's. Je hoorde Riding on a Train hier bij Veronica. Ja, zometeen wordt het meezingen met Bleh.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes.
4: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 2 minuten over 10:30 op deze dinsdag. Tof dat je bent ingetuned bij Veronica. Ik heb voor jou het verkeer door Flitsmeister. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Stroe. Daar doe je er 8 minuten langer over. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Ermelo. Daar is de oprit afgesloten. En de vertraging is nog 7 minuten.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
9: En nu
8: Marissa met

Elton John, Dua Lipa, Radio Veronica. En Cold Heart op, ja, toch wel een koude dag, hè? En het laat voorlopig nog heel even op zich wachten, maar het komt er echt aan. Die warme dagen waarop je snakt naar een zwembad. Ja, daar kunnen we ons nu nog niks bij voorstellen, maar dat gaat echt gebeuren. Nou, is een opblaasbadje je net iets te kneuterig, dan kan je natuurlijk ook gewoon all-in gaan. Want ik zag een advertentie op Marktplaats staan. Nou, die is wel echt next level. Dat is namelijk een 63 meter lange glijbaan. Afkomstig uit een leegstaand zwembad in Nunspeet. Dan heb ik het echt over zo'n glijbaan met verschillende bochten erin en van die overdekte stukken erin. Daar kan je dus op bieden, hè, op Marktplaats. Je moet hem wel zelf demonteren en zelf verslepen en vooral zelf bedenken waar je hem laat. Je kan bieden vanaf €3500, dus pas succes met je tuin, je buren en je verzekering. Dit is Depeche Mode.

ja, ja, ja. Dit liedje is toch wel een soort weerbericht, hè? Van de Haagse rockers van Kane, Rain Down On Me. Ik hoorde dit liedje op de camping en toen heb ik meteen het singeltje gekocht en de hele vakantie grijs gedraaid en met Discman, dat hebt Aukje. Kijk, dat zijn de verhalen die we nodig hebben voor het basispakket. Onze hitlijst vol liedjes die je door wil geven aan de volgende generatie. Vanaf aankomende donderdag hier op Veronica. Je kan stemmen via de website radioveronica.nl. Dit is Alanis Morissette.

0: die het een tikje anders doet.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen. 29.

0: via Dalpo.nl.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal met

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5%

0: app tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... Atros

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van het Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over een spot van Fright Night, een Halloween-evenement. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur. Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. In Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-witte zakken. Door de oorlog in Iran er is een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. Veronica weer, vandaag valt er af en toe een bui en het waait. Het wordt 12 graden.
6: Joost?
5: Marisa?
6: Dankjewel.
5: Graag gedaan.
7: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan. De A4 Den Haag-Amsterdam bij de Hoek. Daar is een ongeluk gebeurd. Je doet het daar 7 minuten langer over. En de A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans. Een vertraging van 7 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijten. Doe je er 6 minuten langer over.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1.49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Aldi. Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1.49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
18: Kippie.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.

hoe bleek het te gaan met jouw salsa-kunsten? Kraakte het bij jou ook zo toen je door je heupen zakte? Alle samba-ballen verzamelen voor Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Of zoals in Brabant zou zeggen, het wroken. Ah, je weet het, hè? Je werkt beter met Marisa bij Veronica. Waar we in sneltreinvaart met de beste muziek aller tijden richting je lunch gaan. Met zometeen Johnny Hates Jazz na deze klapper van de Black Crowes.

0: Me.
1: Ja, misschien gaat er bij jou in je brein ook wel een luikje open. Of misschien niet, omdat dit liedje nog helemaal geen plekje in je brein had. Maar je hoorde Billy Joel met It's Still Rock and Roll to Me hier bij Radio Veronica. Ja, en Thorn, dat is natuurlijk een prachtig stadje in het zuiden van ons land. Dat heet ook wel het witte stadje vanwege alle witgepleisterde huizen. Maar het is ook een liedje van Natalie Imbruglia. Dat klinkt zo en die ga ik zo meteen draaien.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. Ah,

0: Verkeersinformatie. Tof trouwens dat je luistert naar Radio Veronica. 5 vertragingen, dit zijn de langste 3. De A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans, dat doe je er 10 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, 11. En tenslotte de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, 7 minuten extra.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu,
1: Marissa. Met de

Kaiser Chiefs. En onze vrienden uit Amerika die hebben weer eens wat nieuws uitgevonden. En nee, deze keer is het zowaar niet gefrituurd, oversized of chemisch gekleurd. Maar het is een nieuwe snelheidslimiet voor in het verkeer. In de Amerikaanse staat Wisconsin verscheen onlangs een nieuw bord langs de weg met daarop de maximumsnelheid 17,3 miles per uur. Ik heb dat even voor je omgerekend en dat is in het Nederlands 27,8 kilometer per uur. Dat is dus geen afgerond getal, maar met cijfers achter de komma. Ja, en dat is geen foutje, dat heeft een specifieke reden. Want van ronde getallen kijken we niet meer op, maar van zo'n vreemd specifiek getal wel. En dan ben je toch weer even met je gedachten bij het verkeer. Zo is het bedacht. Het is sowieso wel handig om extra goed op je snelheid te letten, helemaal met deze door je speakers. Want ja, hiervan trap je dat gaspedaal nu eenmaal wat harder in. Dit is de time bij Veronica en Jungle Love.

The Babies en Isn't It Time? En ja, dat klopt, dat was zeker de time met Jungle Love daarvoor hier bij Veronica. Toen Pink, dat is de volgende artiest in de line-up, 35 was... toen werd er vooral tegen haar gezegd... vrouwen van jouw leeftijd, die hoor je niet meer op de radio. Maar ze bewijst gewoon met 46 iedere week nog het tegendeel. Ja, leeftijd, dat is ook zo'n onzin-ding, hè? Blijf dansen, blijf lachen, vier het leven, hoe jong of oud je ook bent. Dat hoeft niet altijd nuchter. Dit is Raise Your Glass...

0: luisteraars niet de enige die ervan genoten heeft.
1: Hey Marisa, goedemorgen, Jurgen hier. Ah, 16 Hawks met de one and only. Ah, wat zo'n lekker, geweldig nummer. Ah, tof dat je hier draait. Ik neem al ook vaak met SingStar op de PlayStation vaak gezongen. Echt een geweldig nummer.
0: Ja, dankjewel. Ja, hij is al bijna afgelopen. Sander, die schuift zo aan. Ja, normaal is hij hier met zijn lunchtrommel, maar misschien dat hij te zwaar was om te

0: Oh yeah, doe maar sinds een dag of twee bij Veronica. Hey Sander.
1: Hey Marisa.
0: Nou, fijn dat je er bent. Wat zit er in je lunchtrommel vandaag?
1: Nou, moet je even horen. Het lijkt heel erg op Bruno Mars.
0: Ja?
1: Maar het is hem niet.
0: Nou, oké. Nou Joost, dan weten we dat we die weg kunnen...
2: Ja, jammer.
0: Oh, Kan je er een lijntje bij doen? Want ja, Joost die verandert ook in een vraagteken.
1: Of ik een lijntje bij kan doen? Dus, het is 5:12. Nee, ik kan er
0: de drank mee weg te spoelen.
1: Of de hele lijn bij doen of niks. Dus het is meteen het antwoord.
0: Oh ja, nee. Oh ja, nee. Oh ja. Ja, de centerfold van de Jake House Band.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is hem.
0: Nice. Nou, die hoor je zo meteen bij Sander.
3: Veronica. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Boekhouden leuk?
11: Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt.
10: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Op Windenergie.

0: Energie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Poont. De man wordt verdacht van 4 kinderen die misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij ook geen procedure gestart om hem weg te starten. En toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij de lokale verkiezingen. Drankmerk Stelz gaat zijn reclamecampagne aanpassen naar kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade. En dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot van de Deense kopman Vingegaard, die grote kans maakt om de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. Veronica weer, af en toe een bui en af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. In de tussentijd wordt het 12 graden.
16: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Ik heb 4 vertragingen voor je. De A6 Lelystad Emmeloord vanaf Zwifterband, 6 minuten. 10 minuten vertraging op de A7 Westerbroek Bremen, dat is bij Oudeschans. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 12 minuten. En ook via de A37 richting Duitsland, 6 minuten voor de grens.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België.
7: De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
13: Kippie.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

Ze wordt helemaal niet genoemd in de nieuwe film van Michael Jackson. Ik denk ik doe er weer even een beetje top of mind. Janet Jackson, Q-Tip en Joni Mitchell. Got till it's gone. Hey, weet jij al wat je met Hemelvaart gaat doen? We hebben sowieso een hele leuke clubdag hier bij Radio Veronica. Maar als je denkt, nou, ik ga liever zelf wat leuks doen. Dan kun je ook naar Douwpop. Zeg ik nou Douwbop? Ja, nee, Douwpop. Maar hij is daar wel. Samen met Skunk en Nancy bijvoorbeeld, ook super vet om te zien. Antoon, de Sugababes en Somjeu. En dit festival heeft het eigenlijk allemaal. Dus zoek je nog een lekker uitje voor met de Hemelvaart. Laat dan even weten via de Veronica WhatsApp waarom jij graag naar Douwpop wil. Dan maak je kans op 2 weekendtickets, inclusief camping. Alles is dus verzorgd. Laat me even weten via een berichtje via de gratis Veronica-app. En wie weet kan ik je zo meteen terugbellen.

0: Ho! I got you, I feel good, bij Radio Veronica.
1: Vind deze week kaarten voor Taalpop Festival.
0: Sofieke, welkom in de uitzending.
2: Hey, dankjewel.
0: Hey, hoe is het?
2: Ja, lekker, gaat goed. Lekker te verven.
0: Maar je maakt je wel een beetje zorgen voor het aankomende Taalpop weekend. Het is trouwens helemaal niet met hemelsvaart, het is een paar weken daarna. Maar jij maakt je een beetje zorgen, hè?
2: Ja, joh, ik ben zo gigantisch keer. Ik heb een half jaar wezen backpacken. En wij gaan elk jaar naar Bouwpop. En mijn vriendinnen die zeiden al van... wanneer koop je nou een kaartje? Maar ik denk, ik heb helemaal geen geld om een kaartje te kopen. Hoe ga ik dit nou weer doen? En toen hoorde ik dus net jullie op de radio. En ik dacht, ja, ik moet hierbij zijn.
0: Ja. Ik heb 2 tickets liggen, inclusief camping en eigenlijk gewoon de hele rambam.
2: Oh my god.
0: Ja, laat ik er niet te veel omheen winden. Jij wint gewoon 2 tickets voor Bouwpop.
2: Oh, fantastisch. Je maakt me hier echt zo blij mee. Dankjewel.
0: Hey, en de hele vriendengroep zit ook al op de achtergrond toevallig? Of wie zijn die?
2: Ja. En we gaan met z'n allen. Ik was de enige. Dus dit is fantastisch.
0: Het is jullie gegund. Laat vooral even weten waar jullie staan op de camping. En sowieso hoe het was. En leuk om te horen dat jullie zo enthousiast zijn. En jij ook.
2: Oh, super. Nou, ik ga het helemaal laten weten en hopelijk tot dan, hè?
0: Oké, dag Sofieke. En laat je nog even 1 keer horen daar zo. Hey! Zometeen op Radio Veronica, Guns N' Roses.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.

0: energie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 9 minuten. A12 Lunette Oude Rijn vanaf knooppunt Lunette zelf 23 minuten. En de A12 Lunette Den Haag vanaf Nieuwegein 14 minuten door een auto met pech. A20 Hoek van Holland Gouda tussen Schiedam en de Giessenbrug 6 minuten. En de A29 Rotterdam Bergopzoom vanaf knooppunt Numansdorp 9 minuten. Richting Duitsland via de A37 doe je er 9 minuten langer over voor de grens. En tot slot rij je op de A59 Os richting Zonzeel. Dan kom je ook vanaf knooppunt Nuland in een half uur vertraging door een ongeluk.
7: Dit is Radio Veronica.

0: Radio Crypto.
1: Je krijgt van mij een cryptische omschrijving en aan de hand daarvan kun je een Veronica klassieker raden. Als je weet wat het is, laat het even weten via een Veronica WhatsApp bericht. Je kunt even iets inspreken door op het microfoontje te klikken en dan kan ik je ook even laten horen in de uitzending. Wat ga ik draaien als ik zeg altijd een volgeling van dit ukkie? Dus ik ben altijd een volgeling van dit ukkie. Over welk ukkie gaat dat? En waarom heeft hij volgelingen? Als je erachter bent, stuur het antwoord even in via de gratis Veronica WhatsApp. Spreek even iets in, dan laat ik je zo meteen horen en hoor je ook het goede antwoord na Of Monsters and Men. En deze kun je eventueel even nadoen met je lunchgerei. Weet je hem? Ja, is. Tegen het zuiver aan.

0: special.
1: Hey Dorien, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed Sander.
1: Zo klink je wel.
2: Ja, zo ben ik ook.
1: En is er nog een aanwijzbare reden of gewoon, ja, zo ben je gewoon elke dag?
2: Nou, ik heb geen reden om zagrijnig te zijn, hè. Dus ja, ik ben altijd eigenlijk wel vrolijk.
1: Ja, dus geen reden om zagrijnig te zijn is een hele goede reden om vrolijk te zijn natuurlijk.
2: Nou ja, weet je, kijk, ik krijg liever rimpels van het lachen als van het zagrijnig kijken, hè. Want daar ben ik niet van.
1: Zoveel wijsheden.
2: Als ik het dan toch moet krijgen.
1: Weet je, je bent zo'n inspirator voor heel veel luisteraars, denk ik. Die nu zitten luisteren. Zo, Dorien, dat is wel een goeie.
2: Nou, ik hoop het alleen maar.
1: Misschien krijg je er wel wat volgelingen bij. En dat heeft alles te maken ook met de crypto-opgave. Altijd een volgeling van dit ukkie.
2: Ja, Little Steven. En is een van mijn favorieten. Dus als ik dat hoor, dan, nou ja, dan staat hij op standje burenruzie. Nou maak ik geen ruzie met de buren.
1: Steek.
2: Maar dit vind ik gewoon een fantastisch nummer. Ja, ik krijg er altijd kippenvel van. Waarom weet ik niet, maar zo is het nou eenmaal.
1: Het lijkt me ook heel moeilijk om met jou ruzie te maken.
2: Ik hoor het al. Geweldig.
1: Ja. Geniet ervan, hè?
2: Super. Hey, dankjewel, Sander.

0: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
10: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Schuren, afplakken, lakken.
17: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Ik wil als dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Radio Veronica.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De politie heeft vorig jaar een recordaantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat social media en online dreigingen daarbij een rol spelen. DJ Chesto krijgt bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanvallen van 7 oktober 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. En er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. En in Friesland zijn ze apen trots dat ijsstadion Tialf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen de schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tialf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. Het weer nog, af en toe komt de zon voor, maar het regent net zo vaak. Het is vandaag 12 graden.
2: Dus Friesland wordt eigenlijk geannexeerd door Frankrijk, ja, bij deze.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dan zijn we daar ook vanaf, toch?
1: Ja, maar dan nemen ze ook die schaatshal mee. Dat is dan weer zonde.
2: Ja, dat is wel zonde, ja. Denken we nog even over na. Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A12 Lunetten Oude Rijn vanaf Lunetten 40 minuten. De A12 ook vanaf Lunetten. Tussen de Galenkoppenbrug en Oude Rijn. Dat is de parallelbaan, 12 minuten. En de A37 richting Duitsland. 10 minuten extra voor de grens.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
9: Maar je moet gewoon je boek houden.
8: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
15: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

zometeen op Earth, Wind and Fire. Maar ook Nick Kershaw, als je dat kan. Of Kelly Clarkson. En nu eerst de nieuwe Taylor. Opalight. Opalight. Ik luister even goed, wacht.

0: Oh, ik krijg net een heerlijk bakje cappuccino aangereikt. En proberen iedere dag voor elkaar een cappuccino te maken, Mark en ik hier in de studio. En proberen sinds kort ook een beetje figuurtjes te maken. En ik heb vandaag een triceratops gekregen, kan ik wel zeggen. Proost. Hey, lekker zeg, Earth with a Fire, ja, daar kan je alles van draaien. Maar als je dan deze star draait op Radio Veronica, dan ben je een hele grote hoor. Nou, ik vond hem zelf in ieder geval heel lekker om het te horen. Ik hoop dat hij bij jou ook lekker viel. Zometeen Kelly Clarkson op Radio Veronica. En er komt nog een liedje aan, dan moet je nu even gaan raden. Want dat kan namelijk jouw ticket zijn voor het top 3000 milliseconden spel zo. En dan maak je kans op een hele tas vol prijzen. Ik zal zo meteen even uitleggen wat er allemaal in zit. Maar dit is in ieder geval het fragment waarmee je jezelf kwalificeert.
1: 1000 milliseconden.
0: Hola. Nou, zeg eens A, zou ik zeggen. Heb je enig idee welk liedje dit is? Laat het even weten via een Veronica WhatsApp bericht. En wie weet ben je zometeen mijn kandidaat. En maak je dus kans op een tas vol prijzen. Wat zeg ik? Een Ekdom in de Morgen kukkentrekker, een Veronica t-shirt en het spel Remember the Music. Herinnert u zich deze nog? Kelly Clarkson.

0: It Be Good, Nick Kershaw op Radio Veronica. Wouldn't It Be Good om het top 3000 milliseconden spel vandaag met Erik de Wit te spelen. Erik, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je bent eigenlijk niet vrijwillig opgegeven, toch?
1: Nee, mijn collega die had. Ik gaf het antwoord aan mijn collega die zei: oh, zal ik jou erin zetten? En die heeft me erin gezet, inderdaad. En toen hebben we teruggebeld.
0: En voor je het weet, ben je live op Radio Veronica.
1: Ja, dat klopt inderdaad, dan ben je ineens live.
0: Ja, leuk. Ik liet je net dit horen:
2: 1000 milliseconden.
0: Welk liedje komt er zo meteen aan op Radio Veronica?
1: Dat is Dr. Elben met Sing Halleluja.
0: Ja hoor. En dat is bij deze jouw ticket om zo meteen mee te doen met het top 3000 milliseconden spel. Je hebt dan al een Veronica platentas gewonnen, maar die kun je zelf nog gaan vullen met allerhande prijzen als je dat leuk vindt.
1: Ja, kijk, dat gaan we doen, hè.
0: Oké, spreek ik je zo na Dr. Elben onder andere.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.

0: horeca verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A1 Apeldoorn Amersfoort vanaf Voorthuizen. 20 minuten door een ongeluk. A37 richting Duitsland. 14 minuten plus voor de grens. En de A58 Vlissingenberg op Zoom vanaf Stellenplas. 9 minuten extra.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Sander Hoogendoorn.
2: Met de beste muziek aller tijden. Dit is

0: 1000 milliseconden spel.
1: Gaan wij spelen met Erik de Wit. We hebben net even kennis gemaakt. Hij is er een beetje ingeluisterd door zijn collega Martin Kuistermans. Dus die wil ik bij deze nog even lekker shamen op de radio. Maar hij gaat het wel doen. Erik, ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, zijn er klaar voor.
1: De proefopgave had je goed. Je hebt dus wat hulp van andere mensen op de achtergrond, begrijp ik hieruit?
2: Ja, van Martin. Die moet wel meedoen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dikke lul. Die kan niet even pauze gaan houden nu. Zo. Wij spelen voor een Veronica platentas, tenminste. Die heb je al binnen en die kun je nu gaan vullen met allerhande prijzen. Laten we eens beginnen met een Ekdom in de Morgen kurkentrekker voor jullie. En het fragment is 3000 milliseconden. Heel veel succes.
2: Oké. Okay.
0: 3000 milliseconden. Trace yourself in words unspoken. Live your life.
1: Nou, Erik.
2: Unwritten, ja.
1: En Martin?
2: Unwritten is het.
1: Ja, inderdaad, unwritten. Ja. Van Natasha Bedingfield, heel goed.
2: Dat klopt.
1: Lekker. Dat is een kurkentrekker, dan kan de weekendborrel al lekker beginnen op vrijdag. En wij hebben ook nog een Veronica t-shirt met een unieke pasvorm voor je liggen.
2: Ja,
1: en die
2: maar dat is
1: er
2: onder dan.
1: Wat zei je?
2: Dat wordt de volgende dan.
1: Jazeker, 2000 milliseconden, succes.
0: 2000 milliseconden. Yeah, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger.
2: Jump around.
1: Ja, jump around.

0: Jump up and get down. Zeker als je de laatste ook nog even goed hebt. Dan heb je namelijk het spel Remember the Music binnen. Daar hebben we een all-time editie van, een eigen bodem editie... en ook een movies en serie editie. Heb je al enig idee voor welke je gaat als je hem hebt?
1: Ik denk de movies en series.
0: Oh ja, is dat helemaal je ding?
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Wat is de beste serie aller tijden?
1: Dat is een goede vraag.
0: Lost.
1: Nee, de E-team of zo.
0: Ja, dat is wel iets anders, ja. Okay. Nou, we liggen een klein beetje uit elkaar. Maakt niet uit. Voor ieder wat wils met dat spel. Laatste opgave voor dat spel.
2: 1000 milliseconden.
1: Living on a Prayer.
0: Oh. Ik laat hem even gewoon nog een keer horen.
2: 1000 milliseconden.
1: To the heart. You Give Love a Bad Name.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was Martin, hoor. Dit was Martin.
0: Ja. Ja, ze zingen inderdaad Shut to the Heart. En volgens mij hadden we laatst ook al een keer dat iemand Living on a Prayer zei bij deze. Of andersom, ik weet het niet. Verwarrend, maar het is in ieder geval uiteindelijk helemaal goed gekomen. Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. En dat betekent dat die volledige platentas richting jou gaat, Erik.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En van het spel Remember the Music doen wij dan de movies en serie editie in de tas.
1: Oké, hartstikke goed. Hartstikke leuk.
0: Geef Martin een dikke high five en werk ze nog vandaag, hè?
1: Dat zal ik doen. Hey, dankjewel en een goede uitzending nog.
0: Dankjewel.

Dance to See a Dreadlock Holiday. Zometeen een nieuwe editie van De Bonanza met Rob en Carolien. En dat kan niet doorgaan zonder jouw favoriete verzoekplaatje. Dus heb je er weer eentje voor vandaag, voor deze dinsdag 12 mei. Laat hem achter via de gratis Radio Veronica app. En misschien hoor je hem zometeen terug op Radio Veronica tussen 2 en 4.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: via Douwbob.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak

0: mooier.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 2:00.
9: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Iran geeft Amerika nog 1 kans om akkoord te gaan met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zo niet zal het vredesproces mislukken, zegt de onderhandelende parlementsvoorzitter van Iran. De Amerikaanse president Trump noemde het Iraanse voorstel eerder al een stuk afval. Ze lijken er vooral niet uit te komen omdat Iran het atoomprogramma niet wil opgeven. Het einde komt steeds dichterbij voor de Britse premier Starmer. Er zijn nu genoeg partijgenoten in het parlement die een andere leider willen, meldt de BBC. Ze moeten het nog wel eens worden over een tegenkandidaat die Starmer op kan volgen. Daarna kan er een verkiezing binnen de Labour-partij komen. En na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en de tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis van Loosdrecht tot in de herfst. Het weer dan soms nog een bui, ook kans op wat zon. Het is rond 11 graden vanavond en morgen meer buien. De files dan, een paar die opvallen. Een hele lange op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 53 minuten door een ongeluk. De weg is daar dicht, wordt via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken afgesloten door een enorme kettingbotsing daar eerder vandaag. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Rotterdam over Schie 8 minuten. Daar wordt het asfalt gerepareerd en is de rechte rijstrook dicht. Tot slot de A58 Vlissingenbergen op Zoom voor de Poel 7 minuten. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Tip om je lunch up te spijzen?
0: Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
13: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: Deze is vrijwel van de radio verdwenen. Je hoort nog wel eens die medley hier, hoor je nog wel eens langskomen. De megamix. Grace Lightning, John Travolta en José Boer kan haar geluk ook niet op. Ze zegt, jullie draaien het.
1: Ja.
0: Nou, nogmaals, je had ons even moeten zien. De blikken die wij hier uitwisselden. Grease Lightning moest het worden. Tot aan 4 uur vanmiddag gaat de hele radio over jouw smaak.
1: Ja.
0: Wat wil je ons laten draaien? Dat is eigenlijk de enige vraag die ik heb. Daar hebben wij een postvak voor. Zitten wij hier allemaal te lezen. Behalve natuurlijk Siets, want hij heeft het druk met het verzamelen van het nieuws.

0: Caroline hier zonder blikken of blozen beweert dat ze het nummer niet kent.
1: Nee.
0: Maar dit wel elke dag doet. Sit down next to me.
1: Nou, ik ben meer van de get up, stand up next to you.
0: Ja. James en sit down. Als je een beetje in de alternatieve rieten zat, dan zat hij wel in je systeem, hoor. Deze sit down van James uit de 90's. Aangevraagd door Michel. Ik zag nog wat blijdschap uit het bakje komen. En ik zag ook nog wat langskomen van Sebastiaan, meen ik. Sebastiaan, je kan tegen je collega's zeggen dat het vandaag nog goed komt.
1: Oeh,
0: zeg het er maar vast bij. Is dit een padvinders eten, ja. Eerst even deze voor René Uithof. Hij zegt, je draait altijd die van Santana, maar ik wil graag die oude weer eens van Bruno Mars.

0: oude van Bruno Mars, die volgens mij nog steeds op 3 staat in de top 40. Maar ja, kijk, dat is het probleem een beetje. Ik heb dan die Something Serious heb ik dan van die plaat gehaald. En dan heb ik zo'n leuke plaat en dan gooi je meteen dat oude speeltje weg. En dan blijkt toch dat het oude speeltje ook nog heel lekker is. Hè?
1: Ja, maar ik vind het ook wel oké, hoor, dat je af en toe even wisselt.
0: Zo is het ook. Ja, die Something Serious is inderdaad een beetje een Santana rip-off, maar wel een heerlijke, die doen we wel een keer. En nog even terug naar James. In het kader van de nagekomen berichten. Kun je die nog even nazeggen?
2: Nagekomen berichten.
0: Uitstekend koor. Hij is eigenlijk voor mijn manager Thomas, die net vader is geworden van James.
1: Leuk.
0: Michel heeft een manager.
1: Ja.
0: Is goed. Oh, dat hoeft niet per se iemand te zijn die 10% vraagt. Dat kan ook gewoon de manager zijn, typische basis.
1: Op zijn werk, ja, precies. Ja. Die net vader is geworden van James.
0: Daarover gesproken. Sebastian zegt, hey Caroline, erop. Ik zit met 2 collega's, die hebben nog nooit de Bonanza gehoord.
1: Oh.
0: Ja, ze zeiden dat mijn nummer toch niet wordt gedraaid. En ik zei, wedden van wel. Ik hoop dat je flink gewet hebt, want hier is hij.

0: wel vaker nu naar de Bonanza luisteren. Of ze wel of niet bevalt, kan me niks schelen.
1: Ja. Daniel en Mike, ja. Welkom bij de show.
0: Welkom. Er is een loyaliteit gekocht door jullie collega Sebastian. En als het als een nummertje komt waarvan je denkt, nou, hoef voor mij niet aan laten staan. Dat is het mooie van radio. Helma van Schijndel, die kwam met deze aanzetten. Ik heb altijd een zwak voor deze jongens. En ik laat ze zo af en toe nog wel eens een keer liggen.

0: zo is, ademen minstens 1000 keer zo hard. Love is like oxygen van The Sweet. Aangevraagd door Helma van Schijndel. Heb je goed gedaan, Helma, want Miranda is er blij mee.
1: Heerlijk nummer van The Sweet. Dankjewel, Rob.
0: Alsjeblieft. Ik geef het meteen door aan Helma van Schijndel. En Richie Lee, alleen met deze naam. Heb je denk ik al geen problemen meer in het leven. Hè?
2: Helma, bedankt. En Rob natuurlijk ook. The Sweet Love is Like Oxygen. Wat een heerlijk nummer. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, Richie Lee.
3: Ja.
0: Ja. Ja, Timmers was er ook blij mee. Peter van Deursen. The Sweet is op 12 juli gratis te horen tijdens State Rock in Bakel.
3: Ik gok Street Rock.
0: Ja, maar dat is een eertje vergeten. Dat is goed. Wat een vergeten parel. Gelijk toegevoegd aan mijn Spotify-lijst. Dank je voor de aanvraag. Nou, Helma, je hebt wel mooie dingen gedaan. En ik werd er ook weer heel gelukkig van. Nee, jongens. The Sweet Love is Like Oxygen. Voor mij is het altijd 3:15. Omdat de klok hier in de studio stilstaat. Maar jij hebt er echt de tijd, hè?
4: Het is exact 2:30, Rob.
0: Wauw. Wow. Ja. Dat was maar een impuls. Heb jij het allerlaatste nieuws gezien?
4: Europese NAVO-landen zijn enorm druk met de voorbereidingen om de geblokkeerde zeestraat van Hormuz bij Iran weer open te krijgen, zegt NAVO-baas Rutte. Volgens hem liggen allerlei oorlogsschepen en mijnenjagers al klaar voor als de oorlog echt is afgelopen. Toch is het maar de vraag of dat snel gaat gebeuren, omdat Amerika en Iran niet tot een akkoord lijken te komen.
0: Dat lijkt zo simpel. Ja. Kun je met je bordjes weg, wij met je schipjes weg. Kom goed, ja. Wij in Tilburg hadden het al lang opgelost in de straat van de Moes. Ziet, hoe is het op Nederlandse wegen net?
4: Ja, het valt allemaal wel mee met de files. Eén flinke afsluiting op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de weg nog steeds helemaal dicht na een eerdere kettingongeluk vanochtend. Het verkeer wordt daar wel over de vluchtstrook geleid. Daarom nu 4 minuten vertraging. Waarschijnlijk is het over ongeveer een kwartier helemaal opgeruimd. Ook had ook nog de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten extra.
0: Dankjewel. Volgens

0: In Excess, Suicide Blonde, die was voor Fons natuurlijk, ja. De Fons. En voor Joyce van der Donk. Hoe denk je dat ik Joyce moet spellen?
1: Spellen? Mm-hmm. Zoals het er staat. J-O-I-C-E. Ja, staat.
2: Scherp is die roze.
0: Speel daar toch eens mee. Ja, ja, nee, ik heb de neiging om die Y gewoon blind in te vullen. Maar ja. Het is de Joyce of a New Generation.
2: Ik vind het leuk.
0: Die wilde dus deze hitens van de 21 Pilots. Lekker liedje. En bovendien ook nog eens worden we bedankt door Joyce voor het draaien van het nummer.
2: Ja.
0: Voelt toch altijd goed. Bedankt ons en alle luisteraars die haar weer bedankt hebben.
2: Dat is zo mooi.
0: Mooi en tegen het ja. Graag gedaan, zegt ze. Lukien de Vries die heeft ons nodig.
2: Oh.
0: En als Lukien ons nodig heeft, dan zijn we er voor hem. Hij zegt, radiovrienden, ik heb vandaag een beetje een baaldag. En dan vraag ik altijd bij jullie I Love to Love aan van Tina Charles. Zouden jullie die willen draaien voor me?

0: Lucas in mij zegt dat ik dit kleine foutje al eens eerder gemaakt heb.
1: Lucky.
0: De vorige keer dat ze een baaldag had.
1: Ja, maar ja, goed. Ziet, even gewoon voor ter onze verdediging. Hoeveel mannelijke Lukien zijn er in Nederland versus vrouwelijke?
2: Nou ja, het is zeg maar in de voornamenbank van het Meertens Instituut, waar ik dat altijd terugzoek, is het zo weinig voorgekomen dat iemand de naam Lukien heeft gekregen als voornaam. Uh-huh. Dat het bij de mannen niet naar voren komt en bij de vrouwen 8 sinds 1790.
1: Ah, zaten we er toch naast.
0: Allemaal vrouwen. Is dit een

Ik heb in mijn hoofd nu een foto van jou gemaakt, Lukien. Dus ook als je geen baaldag hebt, vraag eens wat aan. En ik zal onmiddellijk zeggen, zij heeft vandaag geen baaldag. Tilo Charles en I Love to Love. Marlon Pichel en

0: twee stemmen die zo mooi bij elkaar passen. En dat hebben ze per ongeluk uitgevonden op een of andere verjaardag, geloof ik. Waar ze samen zongen voor het eerst. Omdat ze toevallig platenbaas en werknemer werden. Hey, onze stemmen passen bij elkaar. En toen kwam dit eruit rollen. Afgelopen vrijdag bij ons in de geïmproviseerde Bonanza. Try Again. Anja van Bokhoven die vindt dat een goed motto. Die zegt, doe dat nummer nog eens. Try Again hebben we hierbij gedaan. Nou komt er weer iets waar ik net even om zat te gniffelen. De vorige single van Danny Vera, waarvan ik tegen Danny zei, je moet dat op single uitbrengen, jongen, want dat is de helft van de hit van Rollercoaster. Zo groot als Rollercoaster wordt het niet, maar de helft. Niks geworden natuurlijk.
1: Nee, en daar zei ook iedereen van.
0: Ja,
1: dat het engelbewaarder.
0: Ja, dus ik heb dat even aan hem voorgelegd. Ook tijdens een uitzending, daar was hij razend enthousiast over.
1: Kon hij zeer waarderen.
0: En nu zegt iedereen, hey, heeft Danny dit gejat van Harry Styles? Sign of the Times, zegt Stuart Wijkhuis. En Michael zegt, dat nummer heeft hetzelfde begin als een nummer van Harry Styles. Ik dacht dat je die ging aanzetten, Sign of the Times. Ik leg het voorlopig nog niet voor. Het is mijn vriendschap met Danny nog niet waard, maar wat niet is.
2: Goedemiddag.
0: Hoi.
2: Ik zit lekker in de auto. Helemaal onderweg van Arnhem naar Amsterdam. Om een marktplaats lens voor mijn camera te gaan bekijken. Dus dan kan ik wel een heerlijk nummer gebruiken. Iets met afstanden. Dus ik zat te denken aan de Proclaimers. Met I'm Gonna Be the 500 Miles song. Goedjes.

0: Prok Lemmers. Die was voor Katja onderweg. En ook voor de lens is het natuurlijk goed om te weten hoe ver de afstand
1: lengte,
0: is.
1: Lengte, ja, zeker.
0: Ja. Try Again, Danny Vera, Sign of the Times, Harry Styles. Ik heb het maar even weer geappt naar Danny, voorzichtig. Oh. Kijken. Oh ja, shit.
1: Oh mijn god.
2: Just stop your crying, it's a sign of the time.
1: Verwijder die app.
0: Ik verwijder de app.
2: Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes.
0: Eigenlijk is het wel een mooi nummer, ik wil even laten lopen ook. Ja.

0: vinkje van Danny. Maar de twee introotjes hebben wel wat van elkaar. Ja. Daar lopen ze helemaal uit elkaar. Heeft zo Danny zijn styles en heeft Harry zijn styles.
1: Ja, en in ieder boek staan ook woorden als de en het. Weet je
0: zo wel. Is
1: je
0: het ook. Gewoon, ja, alle lidwoorden komen in elk mooie boek voor. Zo is het. Sign of the Times, Sjoerd Vrieswijk en Michael Veenendaal. Ik zet hem even bij jullie neer. Ik moet wel lachen. Handy zegt, kunnen jullie ook eens wat laten horen van twee stemmen die totaal niet bij elkaar passen? Daar hebben we zo meteen nog wel wat suggesties voor. En Nettie die wil graag Night of Thousand Lights horen. Die staat in principe bij Wouter en Frank in de planning. Maar je weet het nooit met die jongens, hè. Ze zijn zo onvoorspelbaar en zo hoort het ook.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Veronica. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Lunchtijd. Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed.

0: Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
13: Hoi.
12: Duizenden mbo-studenten kunnen geen stageplek vinden, meldt RTO Nieuws. Het aantal is in 2 jaar meer dan verdubbeld naar 4700. Er is vooral een tekort bij de opleiding zorg en welzijn. Bedrijven hebben vanwege personeelstekorten en de hoge werkdruk regelmatig niet genoeg tijd om studenten te begeleiden. En zonder stage kunnen mbo'ers geen diploma halen. Amerika en Iran lijken niet dichter bij elkaar te komen richting een akkoord om de oorlog te beëindigen. Iran zegt dat het vredesproces mislukt als de Amerikanen niet akkoord gaan met het laatste voorstel. En daar zag president Trump eerder al helemaal niks in. Ondertussen liggen Europese oorlogsschepen volgens NAVO-baas Rutte al klaar om de straat van Hormuz te openen als de oorlog eindigt. En goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in het onderwijssysteem Canvas. Het bedrijf erachter was vorige week gehackt. Nu is er een deal gesloten met de hackers. De gestolen gegevens zouden zijn verwijderd. Of het geëiste losgeld ook is betaald, is niet bekend. Het weer dan, een paar buien, soms ook zon bij 11 graden. Vanavond meer buien, ook morgen met soms veel regen in korte tijd en ook veel wind, voor rond 12 graden. Dan de files, 3 flinke vertragingen momenteel op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Voor Hoevelaak is de weg wel weer open, bergingswerkzaamheden, linkerrijstrook dicht. Wel 28 minuten vertraging nu. Dan de A9 Diemen Alkmaar voor Aalsmeer, een half uur extra, daar zijn 2 rijstroken dicht. En ook een ongeluk op de N36 Almelo richting Ommen. Voor Westerhaar een vertraging van 24 minuten. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

To the O-Killers. Oh, to the Bouncer doet mij sterk denken aan Gerard Ekdom bij Serious Request, wordt gezegd. Dat beeld heb ik er ook wel bij, ja. Welkom, nog een uur lang draaien we gewoon waar jij zin in hebt. Je moet het alleen even aan ons laten weten, dat helpt enorm. Via de app van Radio Veronica. John Verrooyen. Zou je voor mij eens een oude vergeten plaat kunnen draaien? Ik zit in de auto na mijn werkdag naar huis. Ik zou zo graag hard horen. En de

0: Magic Man. We zijn stiekem bezig met zoeken naar twee stemmen die niet bij elkaar passen. Ja. Op verzoek van Han, hè, was het?
1: Han wou dat graag horen.
0: Ja, we hadden die mooie nieuwe van Marlon Pichel en De Rivera. Die overigens gereageerd heeft inmiddels op de beschuldigingen van twee luisteraars. Met en? 17 smileys.
1: Oh, ja. Gelukkig.
0: Maar de stemmen, hij wilde stemmen die niet bij elkaar passen. Nou, jullie kwamen met onder andere I've Got You Under My Skin van Frank Sinatra en Bono van U2. Ik heb ze een beetje tegen elkaar aan liggen.

0: Ja, Bono valt een beetje short bij Frank Sinatra. Ja, ja. Maar ik heb er ook nog één gevonden. Ja. Ik weet niet meer wie daarmee kwam, maar dat was Ordinary World Live. Ja. Simon Le Bon met Pavarotti. Oh. Een stukje horen?
1: Ja,
0: goed. Leiden.

0: En jij beweert dat ze echt op hetzelfde concert waren ook.
1: Ik heb een beeld bij. Je ziet Pavarotti ook echt kijken. Maar hou op!
0: Ja, die heeft er gedaan met een blik van Pavarotti op. Ja, dat is natuurlijk niet zo goed. Dan is er ook nog, en dat is bijna actueel, want wij herkennen de wedstrijdspanning niet omdat we niet meedoen. Maar als ik me niet vergis, vandaag toch de voorronde van het Eurovisie Songfestival.
2: Ja, de eerste halve finale met Israël. Ja. De reden waarom Nederland niet meedoet.
0: Ja, nou, wat dat betreft toch nog een klein spanningsveld. Wat gaat er gebeuren? Maar natuurlijk hebben wij in Nederland ooit dat duo gehad. Volgens mij waren er nog zusjes ook. Double Date.
1: Ja.
0: Met Email to Berlin in 99.

0: dat ik destijds nog in de handel van de ochtendshow zat. En ze hadden toen nog geen idee dat ze live zo ontzettend slecht gezongen hadden.
1: Ja, want dit is de studioversie.
0: Ja, die gaan nog wel.
1: Gaan nog wel.
0: Ja. Maar het was zo verschrikkelijk. Volgens het hele land had het erover. Maar zij waren s'nachts gaan partyen. Dus hadden ja. En wij maakten ze 's ochtends wacht. We hadden het social allemaal nog niet, weet je wel. Dus het was een beetje van... Nee, nee. Het waren zulke lieve meiden ook.
1: Ja, ze waren heel schattig. Ja. Maar ze konden misschien onafhankelijk van elkaar wel zingen, maar samen? Maar
0: bij elkaar? Lastig.
1: Oh, moeilijk.
0: Double date. E-mail to Berlin. Hoe zou het met ze gaan? Ziet ze, ik neem aan dat jouw...
1: Double date is eigenlijk ook een hele suggestieve naam.
0: Ja, goed man.
1: Komt toen nog.
0: Kom allemaal nog. Ja. Ik hoor van jou wel wat steeds.
2: Ja, ik zoek het voor je uit.
0: En je had nog wat?
1: Nee, dit was het eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Er kwamen ook een paar mensen met deze. Ja, dat is natuurlijk een klassieker. I can see.

0: wel zeggen, die was min of meer leuk bedoeld, denk ik.
1: Ja, dat is heel grappig.
2: Je weet het, Adriaan, ja. Bedankt voor deze tribute.
0: Bedankt voor deze tribute. Ik ga zo wel even uitzoeken hoe het is gesteld met de double dates. Eerst even twee stemmen die goed bij elkaar passen. Chris Stapleton en Dua Lipa.

0: Wat een duet is dit, hè? Chris Stapleton en Dua Lipa, dat past heel goed bij elkaar. Think I'm in Love with You is aangevraagd door Tizia. Tizia, heb jij de Double Dates nog gevonden?
1: Zeker, ze doen behalve wat voor hun eigen hobby en in de badkamer niks meer met zingen op grote schaal. Barbara, die is in de online marketing beland en Isabelle is docent geworden.
0: Uitstekend.
2: Heel goed, ja.
0: Wouter zegt, Double Date, we hadden ze toen niet nodig. Nu niet nodig, we hebben ze nooit. Ging toch weer volstrekt leuke meiden. Weet.
2: Ja, maar het was inderdaad niet goed live. Ja. Jan heeft daar ook gewoon, die zegt studioversie van nog mee. Live was echt niet goed. Jan, dat was gewoon zo.
1: Nee, en in een interview zeiden ze een paar jaar geleden ook, we waren geen topzangeressen, we zijn het nooit geweest. Ja. We deden het gewoon voor de lol. Ja.
0: Ze waren kennelijk ook nog even in Big Brother, zijn ze ook nog even geweest. En jullie overladen ons met die naam. Ik heb The Voice niet gevolgd. Ik heb de eerste aflevering van gezien, toen dacht ik, geloof het wel.
2: Ja.
0: Dina schijnt ook met iedereen opgetreden te hebben en bijna niemand is daar tevreden over.
2: Nou ja, ik heb in ieder geval een paar stukjes opgezocht en hier Under Pressure, Thijs en Dinant Woeshoff. Ja. Kun je even luisteren?
0: Ja.
2: Ja? Oké, komt ie aan, hè? Watching some good friends say, let me out, but tomorrow brings me higher.
0: Je vindt het wel redelijk?
2: Nou ja, het begin was een beetje schrikken.
0: Nou, ik vind het...
3: Tell me something. You can't play it

0: Rosie vindt hem lekker. Deze is zo oud, doet denken aan Fellini. Dat is niet de regisseur in dit geval. Onder het stadhuis van Utrecht, de eerste club met muntjes.
1: Oh, tof.
0: En Jaco zegt, ik heb zo gelachen om The Voice. Want Dinan zei tegen een deelnemer dat ze moest oppassen niet te veel trucjes te gebruiken. En dat met fijn zo'n stijl. Oh. Fiets, voor mij is het nog steeds 3:15, want de klok staat hier stil. Maar hoe laat heb jij het op je kwartverloge?
2: Het is nu nog 20 seconden tot 4:30.
1: Vertel even een mop.
0: The Rebels here and here is Street Tough. Ziet. Mag ik voor jou het allerlaatste nieuws?
2: Het fatbike-verbod in de binnenstad van Enschede lijkt goed te werken, zegt de gemeente na 2 maanden. Er zou een stuk minder overlast zijn. Volgens Enschede fietsen fatbikers een andere route of lopen ze ermee aan de hand. Morgen begint een rechtszaak van een fatbike-verkoper die het verbod discriminerend vindt.
0: Ja, ik vind ook fatbike-shaming. Kan toch zo? Het heus wel sporen na.
3: Het. Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan. Een hele, hele, hele goede middag. Niet zo chagrijnig.
0: Solo is voor Gabi.

0: Ja, ik zal ook uitleggen, dat gaat zo meteen helemaal uitgelegd worden.
1: Oh.
0: De volgorde een beetje door elkaar gehaald. Precies, hoe is het op de Nederlandse weg?
2: Ja, langzaam begin van de spits met nu zo'n 25 files. Dit zijn drie meest opvallende. A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 28 minuten. A9 Diemen Alkmaar voor Aalsmeer 35 minuten. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Je kunt daarom ook omrijden via de A10 Zuid. En de A20 tot slot Hoevenland richting Gouda. Het asfalt wordt gerepareerd voor Rotterdam Overschiet. 12 minuten extra.
0: Marianne die meldt zich. Ik mag vandaag weer zelf autorijden naar een operatie aan mijn knie, 6 weken geleden. Het is wel weer lekker om zelf met mijn honden naar het losloopgebied te kunnen. Zouden jullie voor mij even...

0: ergens vind ik het ook leuk om te weten, Siets, dat jij levenslang aan ons zal denken bij het nummer Driver Seat.
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
1: Ja. Ja, superleuk.
2: En wij aan jou.
0: En wij ook aan jou, maar waarschijnlijk leeft hij iets langer.
3: Stenders. Ego.
0: Ik wil er nog niet aan denken, maar dat dan... Hè. Oh, Caroline en Robbie.

0: Kiss. Voor Jorien, Kiss van Prince. Ik zong ergens in het midden Think You Better Dance Now.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat komt voor die andere versie. Ik zag jullie allemaal naar me kijken van... je moet die jongen helpen, gaat niet goed met hem. Maar deze associatie zit er toch altijd wel in, hoor.
2: Think I better dance now.
0: Stemmen die bij elkaar passen. Tom Jones en de muziek van Art of Noise, Kiss. Maar Tom Jones past bijna overal bij.
3: Ik net zeggen.
0: Ja, ook nog zo goed met Janis Joplin.
3: Och, dat was zo geweldig.
0: Dat Janis Joplin zei, oh, you're a good singer. En dat Tom Jones zei, nee joh, we schreeuwen zo hard mogelijk tegen elkaar in.
4: Nagekomen berichten.
0: Het is ook leuk, hij zit ook in zo'n talentenjacht. Ik weet niet of je er nog in zit, maar je ziet regelmatig... zo'n YouTube-filmpje wordt dan weer even gepusht. Kijk je weer even. En hij kan natuurlijk gaan praten over alle artiesten... waar hij mee gespeeld en gezongen heeft. En je ziet die juryleden ook. Will.i.am zit daar onder andere in de... Die luisteren ook altijd. Weet je, het ego gaat altijd even opzij als Tom Jones gaat vertellen. Maar soms gaat hij dan ook gewoon een liedje zingen.
1: Ja.
0: Dan gaat hij daar staan en dan zingt hij... Laatst had hij ook weer zoiets wat ook iemand heeft van... ik denk jouw stem te herkennen. Hoe heet jij? Ik heet Donegan. Ben jij familie van Lonnie Donegan? Ja, Lonnie Donegan is mijn vader. Oh, zegt hij al, die heeft voor mij... buiten dat hij eigenlijk invloed was voor de Beatles... dat weet je, met zijn beentje... heeft hij voor mij ook een liedje geschreven. Zullen we het samen even zingen? Ja, en dan zie je toch die moeder ook helemaal de tranen gaan.
3: Ze begrijpen.
0: Ach, ja. Mooi, hè?
1: Ja, als je wil opzoeken, The Voice UK zit hier in.
0: Oh, Voice UK, ja. Dank je voor de dance, nou. We hadden nog wat nagekomen berichten. Daar gingen er ook wel een paar over Bitches natuurlijk. Want dat is niet een onopvallend nummer.
1: Nee, het is een beetje, je bent ervoor of je bent er tegen. Gerda Bloemendaal zegt, wat een goed nummer. Is dit toch? En Jacques die zegt, Rob, ik begrijp helemaal waarom je die Cassie vaak draait. Die clip zeker gezien, want ze schijnt ook heel prachtig te zijn. Maar goed, dat is natuurlijk toeval. En ook Roel Delissen is er helemaal fan van. Maar er zijn ook mensen die zeggen, vreselijk die Bitches. Zoals Mariska Veenendaal, die vindt het gewoon helemaal niet mooi. En Rosie zegt, wie is dit?
0: Kan ik je vertellen?
1: Let op.
0: Cassie Ashton.

0: Jan Nieuwhuizen die meldt zich. Mensen, ik zit in een verschrikkelijke serie, maar wat een muziek. Ik hoorde gisteren Glorybox langskomen. Die heb ik meteen opgeschreven voor de bonanza van vandaag. Wauw, welke serie is dat dan? Dat weten we dan niet helemaal.
1: Nee, staat er niet bij.
0: Christian zegt, potver, wat is dat Glorybox toch fantastisch mooi. Jan-Willem Poorters, het lijkt wel een trip-hop revival. Kan aan mij liggen, maar ik hoor het weer heel vaak. Oh ja!
2: De vraag van vandaag. Ja.

0: praten, Frank, gisteren. Het is een filosofische, Carolien.
1: Oh.
0: Als je op een knop kon drukken om je leven opnieuw te beginnen, zou je die knop dan indrukken of laten gaan? Ik neem aan dat ze dan bedoelen dat je gewoon alles weer opnieuw beleeft.
2: Dat je weer terug nul bent, neem ik aan.
0: Nou, nee.
2: Wil je mijn antwoord?
0: Ja.
2: Nooit.
0: Nooit. Nee, toevallig ben ik nu wel bij de radio gekomen, maar stel voor dat ik straks eerlijk werk zou moeten vinden.
2: Ja, en al die opleidingen nog een keer.
0: Oh nee. Al die teleurstelling ook weer. Maar als je zegt, je mag bijna hetzelfde leven leiden, maar dan met alles wat je nu weet en dan opnieuw, dan wel. Hier of daar is een klein foutje. Een paar dingetjes die misgingen, kun je dat gewoon laten gaan. Hè. Gewoon deur eronder.

0: kleine waarschuwing. Daaruit voor ontploffingen in je omgeving. Maar soms komen ze uit de radio. En zijn ze van normaal. Niks van aantrekken, gewoon deur donderen. Alsjeblieft. Voor ons kan het ook het confetti-kanon van Frank zijn. Deur onder normaal hebben wij gedraaid van Mark.
1: Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied. Karaoke, karaoke, maar smaak heeft ze niet.
2: Heb ik wel.
0: Hoop toch zo op...
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik zag al wat andere aantrekkelijke dingen binnenkomen. Jekke, Jekke, Arno, leuk. Ik heb lekker feel good, Chris, leuk.
2: Leuk, maar deze?
0: Ja. Margot Hezemans en ook zo leuk als laatste liedje. Last Dance.

0: uit de film.
1: Thank God it's Friday.
0: Last Dance, Donna Summer voor Margot Heesemans. We hebben nog een vraag aan Wout en Frank.
2: Ja, aan wie, Wout en Frank, zou je nog wel eens je excuses willen maken?
0: We horen het wel na vier of vijf dat zijn.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
10: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 4 uur.
0: En daar is Siet Roskam.
21: Goedemiddag. Goed nieuws voor huiseigenaren als het gaat over de hypotheekrenteaftrek, zegt minister Heijnen van Financiën bij RTLZ.
22: Laat helder zijn, dit kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek niet versoberen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt in de coalitie.
21: Er werd voor gevreesd, ook omdat het kabinet ermee een gat in de begroting van miljarden zou kunnen opvullen. Ondertussen wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat de hypotheekrenteaftrek in ieder geval niet wordt verruimd. Zorgminister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboud ziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het Hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidseisen. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer

0: wel allemaal goed gaat. En voor mbo-studenten wordt het steeds moeilijker om een stageplek te vinden. Het tekort is in 2 jaar meer dan verdubbeld naar 4700, meldt RTO Nieuws. Vooral in de zorg kunnen studenten vaak niet terecht. Vanwege personeelstekorten en de hoge werkdruk willen of kunnen steeds meer bedrijven geen stagiairs begeleiden. Het weer, soms een bui, bijna geen zon. Het is rond 11 graden. Vanavond meer buien. Morgen vallen die ook. Ze kunnen dan pittig zijn met hagel en onweer. Het wordt 12 graden. Verkeersinformatie dan. Het is op verschillende plekken behoorlijk druk. Vooral rond Amsterdam. Zo'n 60 files nu. Dit zijn de meest opvallende. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 26 minuten. Dan de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam Belmermeer en Aalsmeer 50 minuten extra door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht en kun je het beste omrijden via de A10 Zuid. Door naar de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor Westervoort een kwartier extra. En op de A20 tot slot Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam-Overschie wordt aan de weg gewerkt. Een asfaltreparatie is daar gaande. Daarom is de rechterreis ook dicht. Vertraging nu 11 minuten.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
7: Mama.
6: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
10: When I land my best punch, you will go down.
9: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
11: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: zo is het ook.
1: De middagshow van vandaag. Het is 12 mei 2026 en we hebben een bomvolle show vandaag.
2: Zometeen maak je kans op kaartjes voor Douwpop. Geef er zometeen kaartjes voor weg. We bellen met een vriend op de Antillen over de terugkeer van Dick Advocaat bij de nationale ploeg van Curaçao. Er is zometeen ook een persconferentie over zijn terugkomst. En we spelen woordenjacht, gaan popquizzen. Je hoort muziek uit de top 40 van 5 oktober 1991 in het hitarchief na 6 uur. En heel veel meer in dit programma.
0: Het is echt gewoon, het is hartstikke druk, man.
3: De vraag van vandaag.
1: Maar eerst hebben wij de vraag van Rob en Carolien die wij moeten beantwoorden. Wat is de vraag van vandaag?
2: De vraag is aan wie zou jij je excuses nog willen aanbieden?
1: Ja! Aan wie zou je... Vraag je die, moet ik hem als eerst beantwoorden?
2: Nou ja, beantwoord jij maar als eerst.
1: Ja, ik vind hem lastig, maar ook weer niet. Omdat, kijk, mijn leven bestaat in principe voor 3 uur per dag uit radio maken. En voor de rest ben ik eigenlijk fulltime bezig met excuses aanbieden. Omdat er gewoon heel veel niet loopt zoals het misschien zou moeten. Alleen vandaag al heb ik denk ik wel 3-4 keer mijn excuses aangeboden.
2: Maar jij bent daar wel goed in. Jij bent wel goed in het aanbieden van je excuses. Ik laat het dan, ik denk nou het wijf wel weer over.
1: Jij kan dat niet, hè?
2: Nee, ik ben niet echt zo... Nee.
1: Van die kleine dingen, weet je. Vanmorgen begon het al om 9 uur, had ik afgesproken met Arjan. Die ken je ook, we zouden gaan sporten. Ja, ik ben er dan 9:50. Dus dan begin ik allemaal, ja sorry, excuses. Want ja, dat was druk op de weg. Toen kreeg ik om 9:15.
2: Je was te laat, dat vind ik ook echt niet kunnen.
1: Nee, dat was te laat. En toen kreeg ik 9:15 telefoontje. Ja, met de mondhygiëniste. We hadden om 9:00 een afspraak. Ja, sorry, was ik ook helemaal vergeten. Ja, dan is de dag net 1 uur lang en heb ik al 2 excuses gehad. Maar goed. En zeg maar in het groot, als ik dan zeg maar qua, en dat vind je misschien heel stom, maar als er 1 ding is wat ik liever niet had willen laten gebeuren, dan is het wel, op een gegeven moment was een vriend van mij was jarig. En toen dacht ik regel een striptease voor hem. En die vriend, dat was jij. En dat is echt de grootste fout van mijn leven die ik heb gemaakt. Wat was dat ordinair, wat was dat slecht. Dat was vreselijk.
2: Nee, je had een of andere hele goedkope... Ja, het was wel echt een hele goedkope stripper.
1: Dus ja, nou,
2: je hebt daar geen geld aan uitgegeven.
1: In principe 1 keer per dag bied ik daar nog steeds mijn excuus. Ja, 200 euro, hè?
2: 200 euro.
1: En waar heb ik ook spijt van.
2: Oh, ja.
1: Hey, en waar zou jij je excuses voor willen aan?
2: Nou, onlangs was ik mijn mailbox aan het opruimen. En ik heb 10 jaar geleden heb ik een vriendin gehad. En dat is heel abrupt is dat uitgegaan. We hebben best wel lang een relatie gehad. En dan was ik dus onlangs mijn mailbox aan het opruimen. En toen kwam ik dus een heel lief mailtje tegen van haar ouders. Om het te bedanken dat ze zo'n leuke tijd met me gehad hebben en zo. En jij kent Frank van Dolf ook een beetje.
1: Je hebt nooit gereageerd.
2: Ik heb nooit gereageerd.
1: Oh, dit is zo erg van Frank.
2: En toen zat ik dat mailtje te lezen. Toen dacht ik, dit is zo'n lief mailtje. En ik heb hier gewoon nooit op gereageerd.
1: Oh, wat erg.
2: Dus daar zou ik wel mijn excuses voor aan willen bieden. Ja.
1: En hoe heet die mensen?
2: Ja, dat ga ik natuurlijk niet...
1: Nee, maar nu kun je excuses aanbieden.
2: Nee,
1: dat is wel een keer goed. Nee, dan moet je gewoon de laatste...
2: Nee, ik heb de laatste tijd echt te veel namen genoemd van exen op de radio. Ja. Waar ik zoveel gezeik mee heb gehad.
1: Ja?
2: Dat die mensen dan weer aangesproken werden in het dorp. Ik heb nog een keer verteld over een meisje waarbij ik dingen had gedaan in de Hooiberg. Toen heb ik haar naam genoemd.
1: Ja, hoe heet ze ook
2: alweer? Dat meisje is Marcella. Dat meisje is in het hele dorp continu aangesproken. Nee, ik ga geen namen meer noemen.
1: Mag ik dan nu met Suzanne aanbieden aan Marcella?
2: Zo heet ze het ook.
4: Iedere middag vanaf 4 uur.
1: Is this thing on?
4: Wout en Frank Radio.
1: Toch eerlijk gaan zijn, zometeen ook een vraag die wij terug gaan stellen aan Rob en Carolien, die zij morgen kunnen gaan beantwoorden. Nooit spijt hebben wij van Coldplay, want dat is altijd fijn, ook deze Higher Power.

0: Doobie Brothers.
1: Keep on moving.
0: Long Train Running.
1: Don't we keep on moving. Don't we keep on moving.
0: Dit is Radio Veronica. Komende donderdagavond 6 uur beginnen wij met het basispakket. Welk liedje zou je graag aan andere generaties, of misschien wel gewoon je beste vriend willen doorgeven? Dat mag je allemaal melden via radioveronica.nl. En dat levert een prachtig pakket op. Want dat is het basispakket met alle liedjes die er toe doen daarin gestopt. Dat gaan we dus donderdagavond om 6 uur gaan we daarmee beginnen.
2: Wat is het ultieme liedje? Wat moet er zeker in? Voor de volle 100%? Wat staat bovenaan jouw lijstje? Wat moet er echt doorgegeven worden aan volgende generaties, Wout?
0: Ja. Oh, dat vraag jij mij.
2: Ja, jou.
0: Ja, maar dat verschilt per dag.
2: Nou, maar vandaag is het 12 mei 2026. Welke plaat is het vandaag?
0: Dan ga ik toch weer voor mijn Telegraph Road van Dire Straits.
2: Ja, maar man, die duurt veel te lang, die plaat.
0: Ja, maar dat staat niet in de...
2: Maak eens een keer een korte versie.
0: Ja, een edit.
2: Ja.
0: En jij?
2: Oeh, ja, verschilt ook per dag. Maar nou, laat ik een Prince noemen dan. Purple Rain. Ik vind echt, dat liedje, dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat moet doorgegeven worden.
0: Die is lekker kort, met z'n 8 minuten.
2: Nou, dan haal je die gitaarsolo eraf van deine.
0: Luister, we moeten nog even een vraag stellen aan Rob en Caroline. En jij kwam vandaag met een prachtig verhaal. Ik denk een irritatie die heel veel mensen die op vakantie gaan wel herkennen.
2: Ja, namelijk het handdoekjes leggen. Ik ben er ook weer mee geconfronteerd. Vorige week was ik een beetje op vakantie. Zijn er toch heel veel mensen die dan om 5 of 6 uur 's ochtends aan het zwembad alvast een handdoekje leggen om een plekje te claimen.
0: Vreselijk.
2: Dus wilde ik bij Rob en Caroline de vraag neerleggen. Hebben jullie wel eens een handdoekje gelegd bij het zwembad om je plekje te claimen?
0: En dat je dan pas om 4 uur, als de zon een beetje wat minder fel is, dat je dan pas komt.
2: Ja.
0: Ik had het ook 2 weken geleden op vakantie. Het mooiste plekje gewoon, weet je, op zo'n resort.
2: Ja, ja.
0: Onder zo'n palmboom aan zee. Ja. Daar liggen dan de hele dag liggen daar handdoekjes. Die ook nog eens een keer van het resort zijn. Dus niet van mensen zelf. Dus ja, weet je, het is ook niet... En dan komen ze om 4 uur komen ze aankakken, gaan ze een keer liggen. Ja,
2: ik las vandaag wel een fantastische oplossing. Namelijk een parkeerkaart voor je handdoek. Dus eigenlijk voor je bedje.
0: Ja.
2: Dus zo'n blauwe kaart, je kent het wel. Dan moet je dan in moet je aangeven welke tijd je auto parkeert. Dat dan hetzelfde te doen bij het handdoekje leggen.
0: Ja.
2: Dus dan zet je hem gewoon op de tijd dat je handdoekje daar neerlegt. En als hij na 45 minuten er nog steeds ligt, ja, dan wordt hij er gewoon vanaf gehaald.
0: Nee, dan zou je eraf halen. Goed. Hebben jullie, Rob en Caroline, wel eens een handdoekje gelegd? Morgen het antwoord in de Bonanza. Straks om 6 uur. Dan hebben wij een mooie top 40 centraal staan in het hitarchief. Dat is de lijst van 5 oktober 1991. En

0: Radio Veronica, mocht je nog kaarten willen voor Daalpop, dan hebben we misschien wel heel erg goed nieuws. Nou, niet misschien, we hebben goed nieuws, want die kaarten, die gaan we zo meteen weggeven.
1: In de Vraag van Frank, festivaleditie. De Vraag van Frank is een behoorlijk beloond radio-item. Het worden heel veel mensen gewaardeerd. Heeft meerdere radioprijzen gewonnen ook. Een gouden radioring, de Radio Roos in Montreux. Zometeen spelen we dat spel. De Vraag van Frank.
2: Ziet, wat zit er in je nieuws?
3: Hypotheekrenteaftrek blijft en premier Jette in het ziekenhuis.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Veronica Weerbericht.
0: Vandaag was en is er soms een bui. Er is bijna geen zon, temperatuur zo'n 11 graden. Vanavond zijn er nog veel meer buien. Morgen vallen die ook. Sterker nog, die kunnen best pittig zijn. Hagel en onweer, morgen zo'n 12 graden. Het is 5:02. Dit is het nieuws. Siet Roskamp, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De hypotheekrenteaftrek wordt niet verder afgebouwd, zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTLZ. Dat is binnen het kabinet afgesproken, hoewel D66 en CDA het wel wilden aanpakken. Die coalitiepartijen steunen in de Tweede Kamer vandaag het plan om dan in ieder geval een verruiming van de hypotheekrenteaftrek te voorkomen. Premier Jette moest tijdens een bezoek aan Bonaire naar het ziekenhuis. Hij was namelijk ergens door geprikt tijdens het zwemmen.
1: Oh.
11: Daar kreeg hij een allergische reactie van. Ernstige verwondingen heeft Jette niet. Zijn programma op Bonaire en Aruba is wel aangepast.
1: Ah ja, misschien een kwalletje zou kunnen.
0: Je hebt daar veel kwalletjes.
1: Ah ja, en vraag dan maar eens als premier van Nederland of iemand over je armen heen wil plassen.
0: Ja,
1: ik had wel graag die beelden willen zien.
0: Maar dat schijnt echt te helpen.
1: Dat schijnt echt te helpen,
11: Ja, we weten het dus niet waardoor die is geprikt, maar daar hadden we echt flink last van. Dus even bijkomen.
0: Okay.
11: En dan naar het andere eiland in ons koninkrijk, Curaçao. De voetbalbond heeft net bekendgemaakt dat Dick Advocaat definitief terugkeert als bondscoach.
0: Ah.
11: Ja, gisteren leek het al duidelijk te worden toen Fred Rutte zich terugtrok. Advocaat stopte omdat zijn dochter ernstig ziek werd. Maar nu het weer wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors hem terug voor het WK.
0: Nou, ja, kijk, vooropgesteld, het is goed dat het goed gaat met de dochter van advocaat.
11: Ja.
0: Maar die spelers wilden gewoon Rutte niet meer. Die wilden gewoon echt advocaat terug. Ja. Er was best wel wat. Er is best een soap aan de gang.
1: Maar wat vertelde jij nou over die spelers? Wat was er aan de hand?
0: Ik hoorde vanmorgen een verhaal dat bijvoorbeeld ook Rutte veel strenger was.
11: Ja.
0: Dus die spelers die mochten normaal bij het ontbijt liepen gewoon ook zijn boordjes langs. Vonden het allemaal gezellig.
1: Ja.
0: En ze wilde ook dat ik natuurlijk fried chicken. En dat mocht van advocaat wel, maar dat mocht van Rutte mocht dat niet.
1: Nee, dat snap ik. Dan moet hij weg.
0: Nee, ja, maar dus die spelers dachten, ja, die man die moet weg. Want
1: ja,
0: we moeten wel gewoon
1: kip kunnen
0: eten.
1: Ja.
0: Maar wij hebben straks Maarten Schakel. Hij is van Curaçao.nu. Hij is op het eiland. Hij is ook bij de persconferentie. En gaat volgens mij ook vragen hoe dat Kentucky Fried Chicken verhaal zit. Dus ik ben er wel nieuwsgierig.
1: Top verhaal. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 96 vertragingen. Totale lengte van 352 kilometer op dit moment. Dit zijn de vertragingen vanaf 27 minuten. De A4 Antwerpen-Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Bergen op Zoom. 51 minuten. A9 Diemen-Alkmaar tussen het AMC ziekenhuis en Schiphol-Oost. Daar sta je bijna 50 minuten te wachten. En de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Waterberg en Velperbroek. Daar 27 minuten. Ook nog een op de A58, Vlissingen-Berg op Zoom. Tussen de Kreekraakbrug en Berg op Zoom. Daar 51 minuten. Compleet overzicht waar de overige files in staan en flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Onze grote vrienden van Flitsmeister.

0: toch grappig als je een bruiloft hebt of zo. Het is een uurtje of één. Iedereen heeft toch een lekker klein borreltje alvast op. En je zet dit liedje op als disjockey. Er is altijd wel iemand die iets uittrekt.
1: Nou, dat gebeurt bij mij nooit. Maar dit geeft ook wel meteen aan op welke feestjes jij draait.
0: Jo Cocker en You Can Leave Your Head On bij Radio Veronica. Het is er 10 minuten over 4:30 geweest. En wij zeiden kaarten weg te geven voor Douwpop. En daar is weinig aan gelogen.

0: De koning van de trivia.
1: Ja, nou, dat ben ik echt inderdaad, ja.
0: De koning van de weetjes. Ja, ja, de dingetjes die je kunt gebruiken op feesten, partijen en nou ja, om indruk te maken. En vandaag is de festivaleditie, toch?
1: Zeker, dus ik heb een paar leuke trivia feitjes die sowieso goed zijn om te onthouden. Want daar maak je echt de blitz mee op diverse feestjes. En uiteindelijk ga ik dan één vraag stellen. En daarmee win je dus kaarten voor Douwepop. Ja. Somjo daar op het podium. Skunk en Nancy, Antoon, Sugababes, Douwepop en vele andere weekendtickets hebben we hier liggen. Maar dan moet je dus wel antwoord geven op de vraag van Frank. Laten we eerst even beginnen met een paar voorbeeldvragen. Siets, doe je mee of ben je heel druk met de persconferentie in Curaçao?
2: Nee, doe maar mee. Okay. Ik doe mee.
0: Maar dit kwam niet heel van harte, hè? Dit is gewoon. Ja, nou ja, oké. Okay. Siets, doe mee.
1: Hoeveel festivals werden er in 2025 in Nederland gehouden van boven de 3000 bezoekers?
2: Oh, 3000 bezoekers.
1: Over de 3000 bezoekers.
0: In ieder geval na dit weekend eentje minder. Ja.
2: Maar goed. 89.
1: 89? Ja, je even normaal ziet.
0: Nee, zijn er wel meer. 200 of zo?
1: Nee, man. 1228.
0: Festivals?
1: 1228 festivals. Daarmee is overigens Nederland een van de landen met de grootste festivaldichtheid.
0: Hebben maar wij meer dan 1200 festivals per jaar?
1: Zeker.
2: Telt dan ook zo'n Koningsdagavond?
1: Ja, want als het meer dan 3000 man zijn, ja, dan is het maar een festival natuurlijk.
2: Oké, okay, okay. Doe nog eens één.
1: Hoeveel liter bier wordt er gemiddeld per jaar op festivals gedronken hier in Nederland?
2: Hoeveel liter bier?
1: Ja?
2: 321 miljoen.
1: 321 miljoen.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja, bij jou een dorp, denk ik. Want het is gewoon verspreid over Nederland. 45 miljoen liter. Dat zijn 180 miljoen pilsjes.
2: Wauw.
1: Hoeveel kilo friet gaat er gemiddeld per jaar doorheen op de festivals?
0: Kilo friet? 5 miljoen.
1: 4 miljoen. 4 miljoen kilo friet. En nog even een leuk feitje over Douwepop, overigens. Daar heb je een camping ook. En wil er iemand een suggestie doen hoe die camping heet? Ik vind namelijk een hele leuke naam.
0: Nee.
1: Wout. Heet die camping.
0: Wout?
1: Dat is Douw omgekeerd. En die heet dus Wout. Dat is wel leuk, hè? Dan nu de vraag waar je prijzen mee kan winnen.
0: Jezus.
1: In welk jaar werd Douwepop voor het eerst gehouden? Als jij het juiste antwoord stuurt, dan zou het zomaar kunnen zijn, dan je terugbellen. En dat je naar Douwepop toe gaat!
0: Alles mag, je mag het opzoeken. Maar in welk jaar was de allereerste? Geef het door via de app.
3: Radio Veronica. Veronica. Veronica.

0: dingen uit de zomer van 2 jaar geleden. Sabrina Carpenter en Espresso bij Radio Veronica. Waar we deze week kaarten weggeven voor Dope.
1: Vind deze week kaarten voor Dope Pop Festival.
0: En daarvoor hebben we Koen Volkering aan de lijn uit Holte. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Alles goed met je?
2: Ja, zeker. Jullie ook?
0: Nou, wat sympathiek dat je vraagt. Ja, je gaat alles, nou ja, laat ik vooral voor mezelf spreken. Maar bij mij gaat alles goed eigenlijk.
3: Ik heb weinig te zeiken, ja? Maar de dag is nog jong, hè? Je weet het niet. Maar voor ons nog gaat het allemaal
0: nou,
3: prima.
0: Dat is ook nieuw. Hey Koen, leuk dat je meedoet met dit spel. Vind je de Daalpop eigenlijk? Ben je er wel eens geweest?
2: Ja, zeker. Ik word nu in de buurt, dus wel een paar keer geweest.
0: Oh ja, dus jij kan op het fietsje. Kun je even omschrijven wat voor festival precies is, Daalpop?
2: Daalpop, de straal, de sfeer is gewoon... Ja, die is gewoon super goed. Gewoon lekker in die bossen. De gezelligheid. Jong tot oud. Genereerd publiek. Ja, goede muziek. Gewoon top.
0: Hey Koen, even tussendoor. Woon jij heel groot? Of heeft jouw huis een behoefte aan wat inrichting?
2: Ik zei het even in het kantoor in het hok. Want anders staat op de tweede avond. Ik zat eruit te laten. Ik ben even in een hok gaan staan.
0: Ah, dat snap ik, ja. Nee, ik word een beetje gam. Daar
3: ja, nee.
0: Ik,
3: ja, precies waar je naartoe wil. Hey, maar, ja, nee, maar ik kan hem verstaan, hoor.
0: Zal ik de vraag even stellen?
3: Doe eens.
0: Ja? In welk jaar werd Daalpop voor het eerst gehouden?
2: 1995.

0: Kun je me even, even helpen herinneren aan iets, Wout?
1: Wat moet ik je aan helpen herinneren?
0: Nou, dat we, ik wil graag een keer een carnavalsplaat, carnavalsversie maken van A Horse With No Name van America.
1: En dan met toeters, blazers en dan heet hij ook gewoon een paard zonder naam.
0: Een paard zonder naam?
1: Een paard zonder naam.
0: Ja, maar het, is, het blijft ook zo. Het is zo. Leuk, voor deze carnaval even onthouden.
1: America en A Horse With No Name. Dit is Veronica. Straks kans op serieus geld. We gaan een spelletje spelen dat heet...
0: Woordenjacht. En je kan meespelen als je nu Woordenjacht stuurt naar de Radio Veronica app. Dan maak je ook kans op serieus geld zo meteen.
1: En straks maken we een verbinding met een prachtig eiland. Onderdeel van ons koninkrijk, Curaçao. Waar Dick Advocaat weer terug is als coach van het elftal. En daar is net een persconferentie over geweest. Dus een flinke soap gaande. De laatste details horen wij zo meteen.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen. 40. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem.

0: Karwei, maak het mooier.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou. Alles.

0: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
1: Maar je moet gewoon je boek houden.
0: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 5:00.
8: En hier is het nieuws met Sits Roskamp. Goedemiddag. Amerika en Iran lijken voorlopig niet tot een einde van de oorlog te komen. Iran zegt dat het vredesproces mislukt als de Amerikanen niet akkoord gaan met het laatste voorstel. Dat noemde president Trump eerder al een stuk afval. Ondertussen liggen Europese oorlogsschepen volgens NAVO-baas Rutte al klaar om de straat van Hormuz te openen als de oorlog eindigt. Rapper Kanye West mag Nederland niet in, vinden bijna alle partijen in de Tweede Kamer. Kanye West treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Engeland, Polen en Frankrijk om die reden al geschrapt. Het kabinet denkt dat het lastig is om Kanye West te weigeren. Lijkt er steeds meer op dat de Britse premier Starmer niet langer de leider van zijn partij Labour en het land kan blijven. Na verloren lokale verkiezingen vorige week en incidenten eerder zijn inmiddels genoeg partijgenoten in het parlement voor een leiderschapsverkiezing binnen Labour, meldt de BBC. Eerder vandaag stapten twee onderministers uit het kabinet van Starmer al op. Een dik advocaat gaat definitief alsnog als bondscoach van Curaçao naar het WK voetbal volgende maand. Dat heeft de voetbalbond van het eiland net bekendgemaakt. Advocaat stopte er aan het einde van de kwalificatie mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Om de zware druk stapte opvolger Fred Rutte gisteren al op.

0: Dan het weer. Nu bijna overal droog, met vooral in het zuidwesten nog even wat zon. Later vanavond steeds meer buien. Vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt net als vandaag rond 12 graden. De files dan, zijn er zo'n 120 momenteel. Dit zijn de meest opvallende. A4 Antwerpen-Rotterdam voor Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A9, Diemen richting Alkmaar. Daarvoor Amstelveen-Stadshart. 3 kwartier extra. 2 rijstroken zijn daar dicht. Je kunt maar beter omrijden via de A10 Zuid. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum. 37 minuten. Daar is opnieuw het wegdek in slechte toestand. Tot slot nog de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor knooppunt het Vonderen een vertraging van 19 minuten.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Genesis en Jesus, He Knows Me bij Radio Veronica. Lieve mensen, goedemiddag. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank. En we gaan onder andere straks even contact zoeken met Maarten Schakel. Die zit op Curaçao. Daar is net een persconferentie geweest van het Curaçao's elftal. Is die persconferentie klaar inmiddels?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, hè? Ja. Het ging over de terugkeer van advocaten in het elftal van Curaçao. Kijk, dat elftal heeft toch een beetje ons hart gestolen. Omdat Curaçao ineens meedoet met het WK.
2: Ja.
0: Kun je nog herinneren dat ze door waren? Ja. Met ook die supporter, hoe heet die man ook weer? Die helemaal blauw gesmied.
2: Ja, blauw geverfde man.
0: Hoe heet die man ook alweer?
1: Brenten Ballantien.
2: Brenten Ballantien.
0: Ja. Ik bedoel, blauw is de kleur van Curaçao. En die persconferentie is geweest. En Brenten die is nog steeds heel enthousiast. Dit is wat hij vertelde na de persconferentie. Zo ziet hij de kansen van het Curaçao's elftal.
3: Wat denk jij nu dat advocaat terugkomt? Waar gaan we eindigen?
4: Is hij eerlijk? We gaan de tweede ronde halen. We gaan de tweede ronde halen.
3: De tweede ronde. En wat gaan we tegen Duitsland doen?
4: Tegen Duitsland?
3: Winnen.
4: Ik zou zeggen winnen, man.
3: Ja.
4: Wat is dit? Laten we gewoon 1-0 pakken en dan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, ja.
0: Het is een enorme soap daar nu met de advocaat. Maar ik gun het ze zo. Ik vind het zo mooi.
2: Ja, dat is fantastisch.
0: We hebben straks Maarten Schakel erover. En straks nog een mooie top 40 in het hitarchief. De lijst van 5 oktober 91 vanaf 6 uur.

0: geven ontzettend veel geld weg in Woordenjacht. En de telefoon hebben we een kandidaat die mee gaat spelen met Woordenjacht. Sophie van den Bos. Hallo Sophie.
1: Hallo.
0: Hoi. Jij gaat zometeen op jacht.
1: Dat klopt. Leuk.
0: Ja toch. Woord voor woord proberen Wout en ik een zin te maken. Nou, die zin die omschrijft een woord. En jij moet dan dat woord raden. En even voor de duidelijkheid, wij kennen die woorden dus vooraf niet. Dus voor ons is het ook een beetje improviseren.
1: Oké, nou, maar goed. Leuk.
0: Je krijgt 1 minuut de tijd. Ieder goed geraden woord is 20 euro waard.
2: Hoppa.
0: En na de pong, laat die pong nog even horen. Dat is wel even goed voor het spelelement. Ja, na de pong mag je het antwoord geven.
1: Oké.
2: En misschien goed beseffen, we willen wel het exacte woord. Dus we gaan ons best doen om het zo goed mogelijk te omschrijven, maar we willen het exacte woord hebben.
0: Ja.
2: Bent u daar klaar voor?
1: Ja hoor, kom maar door.
2: Zal ik beginnen met het eerste woord?
0: Ja, doe maar.
2: Alright. Lieve Sophie van den Bos, jouw minuut gaat nu in. Deze
0: ligt
2: iedere
0: ochtend
2: op
0: de
2: deurmat.
1: Brood.
0: Wat?
1: Ik verstond deze.
2: Nee.
0: Deze? Nee, we gaan door. Deze
2: moet
0: je
2: niet
0: laten
2: vallen
0: in
2: de
0: gevangenis.
2: Ja, ik had hem.
0: Wout.
2: Wij
0: praten
2: hier
0: nu
2: doorheen.
1: Een bericht?
0: Snack.
2: Met
0: ragout.
2: En
0: eet
2: je
0: met
2: mosterd.
1: Kroket.
2: Kroket, zei jij. Alright. Nou, we gaan even de woorden doornemen. Deze vind je iedere ochtend op de deurmat.
0: Wat zei je nou, brood?
1: Ja, maar ik verstond bezem.
0: Bezem vind je elke ochtend...
1: Nee, bezem.
2: Deze brood.
0: Oh, zuurdezem. Ja, ja, ja.
2: Oh, fuck. Nee, deze vind je iedere ochtend op de deurmat.
1: En ik vond deurmat al zo raar. Ik denk, hè?
2: Waarom ligt de brood op de deurmat?
0: Nee, maar ja. Ik heb ook wel eens moeite met de verstaanbaarheid van Wout, hoor. Maar inderdaad, hij is niet goed. Krant moest het zijn.
2: Ja.
0: Toen zeiden wij, deze moet je niet laten vallen in de gevangenis. Ja, inderdaad. Het is misschien redelijk cryptisch omschreven. En een mes moet je inderdaad niet laten vallen in de gevangenis.
2: Maar zeep helemaal.
0: We bedoelden een zeepje.
2: Zeep bedoelden we.
0: Ja.
1: Oh.
0: Wij praten hier nu in, zeiden we toen. En jij kwam met bericht. We bedoelden microfoon.
2: Microfoon, dit hier. Microfoon, ja.
1: Nou.
0: Laatst had je wel goed kroket. Dat betekent dat jij 20 euro'tjes krijgt.
2: Het is niet niks, maar...
1: Dank je wel.
2: We vinden toch dat je het goed hebt gedaan. En we wensen je een hele fijne avond.
1: Dankjewel. Jullie fijne
0: uitzending.
2: Doei,
0: Sophie.
2: Dag, Sophie. Nou, ik vond dat we het op zich niet heel slecht deden. Maar als je denkt van, nou, dit ga ik morgen beter doen, geef jezelf op. Dat kan heel makkelijk door gewoon nu te appen naar de app van Radio Veronica. Het woord Woordenjacht.
3: Dit is Radio Veronica.

0: Van Halen. Jump. Mensen, komende donderdagavond om 6 uur starten wij met...
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: We zijn nu eigenlijk een beetje bezig met het voorspel.
3: Nou, dat klopt wel, ja. Want je kan hem namelijk samenstellen, dat basispakket. Daar hebben we je hulp bij nodig via radioveronica.nl. Kun je jouw favorieten doorgeven voor het basispakket. En dan hoor je vanaf donderdagavond 2 weken lang van A tot Z dat basispakket voorbij komen. En iemand die al een suggestie gedaan heeft, waar we ongelooflijk dankbaar voor zijn, is Pieter Thomas. Pieter, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Hey, bijzonder goedemiddag, jongens.
3: Hallo,
5: goedemiddag.
3: Hallo. Hoe gaat het, Pieter?
5: Het gaat buitengewoon, kan ik je vertellen.
3: Ja. Weet je wat mooi is? Pieter Thomas, die kan ook Johan Cruijff nadoen.
4: Jullie kennen elkaar,
5: zeker.
4: Niet?
3: Ja.
5: Maar we kennen elkaar wel een beetje.
4: Ja. Waarvan dan?
3: Nou, Pieter Thomas, weet je nog dat wij hebben ooit gewerkt bij een radiozender?
4: Ja.
3: Kun je die radiozender nog herinneren?
4: Onze vorige werkgever.
3: Ja, precies.
4: En daar kwam Pieter ook vaak.
3: Pieter kwam er ook vaak. En Pieter is gewoon vrolijk mee verhuisd. En dames en heren, daar mag best wel applaus.
4: Applaus, Pieter.
3: Ja, dan sprak ik Pieter nog wel eens. Dat deed hij Johan Cruijff na.
5: Ja, kijk, in principe is het natuurlijk gewoon heel simpel, jongens. Het is logisch.
4: Ja, die logisch vond ik wel heel goed. Maar je praat toch iets snel. Doe nog eens eentje erop, een stukje.
5: Kijk, in principe is het heel makkelijk. Als je tegen de Belgen speelt, dan zorg je gewoon dat je Romeinse cijfers op je rug hebt. Tegen de tijd dat zij in de gaten hebben hoe het zit. Ja, dan sta je met 2-0 voor en dan hoef je alleen maar niet te verdedigen.
4: Ja, dit is wel goed.
3: Oh, mooi. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om met jou over het basispakket te praten.
4: Nee, we gaan het allemaal. Pieter, welk liedje moet zeker in het basispakket namens jou?
5: Nou, wat mij betreft, een van de nummers die ik in het basispakket heb staan is Night Fever van de Bee Gees.
4: Ach ja.
5: En daar zit een verhaal achter. Dat is best grappig. Want in 1978, toen die film in de bioscoop draaide, toen was ik 9 jaar oud. Mijn ouders hadden een café waar die muziek heel veel gedraaid werd. En ook bij ons op school waren we natuurlijk alleen maar druk met de muziek van Saturday Night Fever. En ik wilde heel graag naar die film. Maar er was een advies van de filmcommissie dat je daar maar vanaf 16 jaar leeftijd in mocht. Want ze deden namelijk iets gezelligs op een achterbank waar ik niet naar mocht kijken.
4: En jij was nog geen 16 natuurlijk.
5: Ik was nog geen 16. En als het voordeel is als je pa een café heeft en daar heel veel mensen boven de 16 komen, dat die zeggen, wij regelen wel dat jij in die bioscoop terechtkomt. Dus wij zeiden, ik ben echt tussen een heleboel lange kerels naar binnen gesmokkeld. En ik heb daar die film op 9-jarige leeftijd al mogen bekijken.
4: En de grap is, de film is niet zo heel denderend. Het verhaal is redelijk plat, maar de muziek is legendarisch natuurlijk uit Saturday Night Fever.
5: Ja, absoluut. En ik zal je vertellen, op 9-jarige leeftijd heb ik die hele scène op die achterbank helemaal niet bewust meegemaakt. Ik vond vooral die dansscènes in die clubs met al die glitterbollen en met die prachtige verlichting op de vloer natuurlijk veel gaver. Ja. Maar later snapte ik wel wat de reden was waarom ik eigenlijk niet naar binnen mocht.
4: Wat daar op die achterbank gebeurde. Ja goed, waren twee mensen die waren met elkaar dingen. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar goed.
5: Die dingen gebeuren,
4: zeker. Saturday Night Fever, Bee Gees, Night Fever. Pieter, we gaan hem toevoegen. Dank je wel alvast, hè.
5: Ja, heel graag gedaan, man. En heel veel succes, hè.
4: Doei, Pieter. En komende donderdagavond om 6 uur gaat dat prachtige basispakket beginnen. En als je ook wil meedenken en liedjes wil doorgeven aan anderen, dan kan dat via onze site.

0: toe aan het baaspakket de Bee Gees en Night Fever. En daarvoor zijn we hem zeer dankbaar. Meer kan via radiovrolijka.nl. Op donderdagavond 6 uur gaan we ermee beginnen.
1: En zometeen hoor je hier Sietz Roskam met het nieuws. Sietz, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Kamer wil Kanye niet en fatbikeverbod voorlopig succesvol.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook.

0: 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Veronica Weerbericht.
2: Voor de zonnepanelen was vandaag geen ideale dag. Bijna geen zon, rond de 11 graden. Vanavond zijn er meer buien. Morgen vallen er ook buien. Ze kunnen pittig zijn. Hagel, onweer. Temperatuur morgen zo'n 12 graden. Mei roert zijn staart. Dat is niet helemaal rijmend, maar wel wat er aan de hand is. Oh, wacht, en we moeten deze hebben. Hey.
3: En dan allemaal weer.
2: Het is tijd voor het nieuws met Siet Roskam. Dag Siet, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De Tweede Kamer ziet het helemaal niet zitten dat rapper Kanye West volgende maand komt optreden in Arnhem. Hij deed in het verleden allemaal anti-Joodse uitspraken en verkocht shirts met hakenkruizen. Verschillende landen hebben hem al geweerd, maar ons kabinet denkt dat dat niet lukt. Toch vraagt de Kamer daar nu om. Voorlopig geen nieuwe Hanta-besmettingen van opvarenden van het Nederlandse cruiseschip. Iedereen van de eerste evacuatievlucht naar Eindhoven is negatief getest. Toch moeten ze de komende weken in quarantaine, omdat ze alsnog ziek kunnen worden. Zorgminister Hermans baalt wel van 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboud ziekenhuis, die zich bij een patiënt niet aan de strenge regels hielden en nu ook in quarantaine moeten. En het fatbike-verbod in het centrum van Enschede lijkt goed te werken, zegt de gemeente na 2 maanden. Er zou een stuk minder overlast zijn. Morgen begint een rechtszaak van een fatbike-verkoper die het verbod discriminerend vindt, opdat mensen die zich wel gedragen er de dupe van zijn.
3: Thank you.
5: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Behoorlijk druk op de weg. 138 vertragingen, totale lengte van 504 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 25 minuten. De A1 Amersfoort... ik begin even opnieuw. De A1 Amersfoort... De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Eembrugge en naar de vesting 50 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen tussen Waterberg en Velperbroek naar 25 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost naar 25 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2. Dat is een tolbrug, hè. 40 minuten vertraging.
2: Jongens.
5: Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je de app van Flitsmeister.
2: En het juiste gezegde is, Ralf, die komt ermee. In mei is april voorbij.

0: Het is 6:10 inmiddels.
1: Wout en Frank, sportnieuws.
2: Curaçao doet mee aan het WK. En dat is natuurlijk geweldig nieuws. We hebben ook uitgebreid gevierd hier in het programma.
0: Nou, ik vind het ook zo leuk. Omdat ik kan me nog herinneren dat Curaçao op een gegeven moment 's nachts speelde. En dat ze doorgingen. Dat we allemaal blij waren. En ze ook heel erg gunden. En dat eigenlijk in Curaçao de huldiging al was. Nog voordat het WK is begonnen. Omdat ze gewoon blij waren überhaupt dat ze meededen. En dat vind ik een soort dankbaarheid. Daar hou ik van. Dat vind ik mooi.
2: Ja, mooi. Ben je al gehuldigd? Heb je nog helemaal getrapt? Fantastisch.
0: Ze vinden het fantastisch op dat eiland.
2: De afgelopen 24 uur was het toch iets minder fantastisch op het eiland. Namelijk een pittige soap ontstaan. Ja. Rondom de trainer en iemand die dat alles, of die dat volledig gevolgd heeft. Dat is Maarten Schakel. Die is op Curaçao. Hij is van Curaçao.nu. En we hebben Maarten aan die lijn. Maarten, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dag heren, Bontari. Goedemiddag. Hallo.
0: Nou, Dick Advocaat, die was de trainer van het team. Maar die moest, en dat is natuurlijk een heel verdrietig verhaal, die moest terug naar Nederland. Zijn dochter was ziek. Toen kwam Fred Rutte.
3: Ja.
0: Maar wij kregen een beetje door, ook nu in deze soap. Volgens mij waren die spelers niet heel blij met Rutte, hè?
3: Nee, en hij heeft ook, ja, ik kun je achteraf afvragen, heeft hij wel een echt goede kans gehad. Ze hebben twee oefenwedstrijden gespeeld in Australië. Dat was een soort turbotrip. Iedereen had een jetlag. Allebei die wedstrijden gingen verloren. Ze hadden eigenlijk nauwelijks tijd om een beetje aan elkaar te wennen en aan elkaar te snuffelen. En ja, dat is in de korte tijd die Fred Rutte gehad heeft, is dat geen goede match gebleken.
0: Nee.
3: En die spelers hebben de afgelopen weken ook meer en meer gevraagd van, joh, luister, zouden we Advocaat niet terug kunnen krijgen? Want toen het weer beter ging met zijn dochter, toen dachten die spelers ineens, allemaal als het beter gaat, dan kan hij misschien wel weer terugkomen als onze bondscoach.
0: En we hoorden ook een verhaal van morgen hier op de radio, dat de spelers het ook gewoon, dat ze, nou ja, Rutte gewoon een stuk strenger was. Dat Advocaat toch een beetje wat...
2: Ze mochten geen kip eten!
0: Ze mochten niet naar de KFC en dan moesten allemaal wat zeggen. Is dat verhaal waar? Klopt dat?
3: Ja, dat is een juicy verhaal natuurlijk. Juicy kip in dit geval.
0: Ja.
3: En er zal ongetwijfeld een kern van waarheid in hebben gezeten. Ik heb er naar gevraagd. Er was zojuist een persconferentie van de voetbalbond. Daar was ik bij.
0: Ja.
3: En nou, ze zijn niet echt op dat KFC-incident ingegaan. Maar het gaat inderdaad wel om dat Fred Rutte inderdaad gewoon een andere werkwijze heeft dan Dick Advocaat. Hè. Dick die deed wat beter zijn best om de jongens te leren kennen. En Fred Rutte is gewoon wat zakelijker. En wat heeft zijn eigen regels en die wil hij graag vasthouden. En, dus daar was inderdaad een soort van culture clash, zou je dat kunnen noemen.
0: Culture clash. En nou komt Dick weer terug. Was hij ook bij de persconferentie, hè, Dick Advocaat?
3: Nee, die was er niet bij. Nee. Het kwam aan het licht, hè, dat Fred Rutte zijn ontslag had genomen. Toen ineens bleek dat hij gisteren niet op het vliegtuig zat hier naartoe. En toen begon het balletje te rollen, ook in Nederland bij diverse media. Nee, Dick is niet heel snel last minute op het vliegtuig gestapt en heeft zijn ticket van Fred Rutte overgenomen. Nee, Dick was er niet bij. Hij heeft ook nog geen handtekening gezet, hè, officieel.
0: Oh,
3: ik heb aan de voorzitter van de voetbalbond gevraagd hier. Ik zei, hoe zeker is het dan dat hij komt? Misschien haakt hij alsnog wel af. Nee, het is 100% zeker dat Dick weer onze bondscoach wordt.
0: Oké, dus zeg maar, er is een huldiging nog voordat het WK begint. En er is een persconferentie over de nieuwe coach. Nog
2: zonder dat er handtekening
0: zonder
2: is.
0: Handtekening.
2: Ah, dit loopt simpel.
3: Ja, leuk hè, ze durven wel. Ja.
0: Gaat dat allemaal goed aan? Nee, maar goed, hij komt wel terug en dat gaat wel gebeuren. En ja, dat is volgens mij wel een goed teken. Daar is iedereen wel heel blij mee, toch?
3: Ja, joh. Ze hebben lang met elkaar gewerkt natuurlijk. Ook de voetbalbond en ik Advocaat. En ze weten wat ze ook nog hebben. Dus dat zit inderdaad wel goed. Ik geloof dat ook wel dat goed komt. En weet je wat natuurlijk vooral is? We hebben ons voor het eerst gekwalificeerd voor het WK. Het is zo'n bijzondere prestatie voor een eilandje met 150.000 inwoners. Het kleinste land dat ooit meedeed aan een wereldkampioenschap voetbal. Dat zijn wij.
0: Ja,
3: weet
0: ja,
3: je wel? Nog eens een keer met de oudste bondscoach, 78 jaar. En wat we dan vooral niet willen op het eiland, is dat overschaduwd wordt door dit gekibbel over wie dan wel of niet de bondscoach moet worden.
0: En denk je dat het ook een beetje lukt? Want wat zeiden ze bijvoorbeeld bij de persconferentie vanmiddag over die hele soap rondom Advocaat? Wat werd er over uitgelegd?
3: Nou, er werd wel een beetje kritiek gegeven op vooral de Nederlandse media die het vuurtje hebben opgestoken. Heel veel van die voetbalwebsites. Misschien zitten die ook al bij jou, algoritmes op social media. Vandaag de site natuurlijk. Weet je, dat soort media, het zijn ook opiniemakers die stoken dat vuurtje ook wel een beetje op, weet je wel. En dus ja, men was niet zo blij met de Nederlandse media, tussen aanhalingstekens.
0: Nee.
3: Dus daar hebben we het al een en ander over gezegd, ja.
0: Hey, en even dan tot slot, want jij hebt wel gelijk. We moeten gewoon ons focussen op het positieve. Het is een fantastisch verhaal. Een klein eiland dat ineens meedoet met het WK. Dat helemaal doordolle is. En wat ook heel grappig is, alle eilanden eromheen. Hè, Bonaire, Aruba. Iedereen staat gewoon wel achter Curaçao van, jongens, ga dit gewoon doen. Ja. Wij in Nederland, vind ik, moeten ook gewoon heel trots zijn en heel erg achter Curaçao staan. Maar is die sfeer, die euforie, staat dat nog wel een klein beetje overeind, hè, Maarten?
3: Ik denk, wat je zegt inderdaad van de andere eilanden klopt. Ik heb het gevoel dat wij met Curaçao vertegenwoordigen inderdaad ook heel veel van de andere eilanden van Caribisch Nederland, zeg maar. En dat voelen we ook wel, dat ook op de andere eilanden heel erg leeft. Ik heb ook aan de voorzitter van de bond gevraagd, joh, wordt het ooit nog zoals het was? Hè? Wel, je moet het zien als een relatie. We hadden een relatie met Dick Advocaat. Die relatie ging uit. Je hebt een nieuwe partner. Nou, die nieuwe partner gaat ook er vandoor. Je neemt je ex. Je komt er bij elkaar met je ex eigenlijk. Maar er zijn toch dingen gebeurd. En ik vroeg ook, gezegd, wordt het ooit weer zoals het was? Is het vertrouwen niet beschaamd? En voetbalbondvoorzitter zei, nou, weet je, dat is één groep die daar, ja, die daar ook gaat. En dat zijn de spelers. En die hebben 100% vertrouwen in Advocaat. En ik denk, als die het hebben, dan hopelijk komt dat bij de rest van het Koninkrijk in dit geval ook weer.
0: Maarten Schakel is van Curaçao.nu. Dankjewel.
1: Dit zijn Wout en Frank. Iedere middag van 4 tot 7. Radio Veronica.

0: Sister Sisters. And I don't feel like dancing.
1: Ja, je kan het ook niet.
0: Bij Veronica. Zometeen een lekker lijstje in de Top 40 Hitarchief. Welke lijst hebben we?
1: Nou, we hebben wel een leuk lijstje hoor. Zometeen gaan we terug naar de jaren 90. En de jaren 90 zijn altijd een beetje lastig. Maar begin jaren 90, dat zijn over het algemeen altijd wel goede lijstjes. We hebben 5 oktober 1991. Onder andere Right Said Fred staat erin met I'm too sexy for my love.
0: Leuk.
1: Too sexy for my love.
0: Dat en nog heel veel meer in het Top 40 Hitarchief.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot...
5: Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer

0: Weekend.nl. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6:00.
13: Sint Roskam. Goedenavond. Na de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip zitten nu 67 mensen in ons land in quarantaine, meldt de GGD. Ongeveer de helft is Nederlands en zit thuis, de rest zit in hotels. De eerste tests van mensen die op de eerste evacuatievlucht naar Eindhoven zaten zijn negatief. Toch moeten zij in quarantaine blijven, omdat ze later nog ziek kunnen worden. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. Ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbodiensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Universiteiten en hogescholen kunnen weer werken met het onderwijssysteem Canvas, nadat het bedrijf erachter vorige week werd gehackt. Er is een deal gesloten met de hackers. De gestolen gegevens zouden zijn verwijderd. Of het geëiste losgeld is betaald, is niet bekend. En dan wielrennen. Na 3 etappes in Bulgarije is de Ronde van Italië nu ook echt in Italië. De Ecuadoriaan Jonathan Narvaez sprintte naar de overwinning in etappe 4. De Italiaan Giulio Ciccone neemt de roze leiderstrui over. Het weer dan vanavond en vannacht weer buien. Het koelt af naar 5 graden. Morgen zijn er meer buien, soms met veel regen in korte tijd. En ook kans op hagel en onweer. Het wordt rond 12 graden. De files dan. We hadden een behoorlijke avondspits. Wat drukker dan normaal op de dinsdag. Er zijn nu nog zo'n 80 vertragingen. En dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Westervoort een half uur extra door wegwerkzaamheden. Dan de A20 Hoek van Holland Gouden.

0: Daarvoor Rotterdam over Schie 16 minuten. Er is nog steeds een spoedreparatie aan de gang aan het asfalt dat er niet goed bij ligt. Door naar de A28, ook daar slechte asfalt op de A28 Amersfoort-Zwolle is dat. Voor Zwolle Centrum daardoor 38 minuten extra. En het allerdrukst is het nu op de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elst en Velperbroek maar liefst een uur en 3 minuten extra.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en normaal gesproken ook op donderdag. Deze week loopt dat ietsje anders. Dan om 6 uur gaan we terug in de tijd met een oude top 40. Want dan hebben wij ons top 40 hitarchief met vanavond de lijst van 5 oktober 1991. Prachtige lijst uit de jaren 90. Maar los van die 40 liedjes waar we keuzes uit gaan maken, is er meer.
1: Namelijk dat we gaan quizzen dit uur. Ik ga een aantal vragen stellen over die liedjes die we draaien dit uur. En als jij alle antwoorden weet door te geven via de Radio Veronica app en ze zijn goed, dan maak je ook nog eens kans op de Wouter Frank Gouden Popquiz bokaal.
0: Correcto mundo. 5 oktober 91. Begint nu.
2: Radio Veronica.
3: Top 40. Hitarchief. Nummer 40.

0: Everybody, Everybody staat in deze prachtige top 40. Het is de lijst van 5 oktober 1991. En die Black Box, kan ik je vertellen, die staat op nummer 34... en daarvoor Apparently Nothing van Young Disciples op nummer 40. Het is dus 1991. Dat is het jaar dat er voor het eerst een harttransplantatie was. Nee, dat is niet waar. Ik zie nu dat mijn hele informatie niet klopt. Dus vergeet dit hele verhaal.
1: Hey, want dat was in 1984, Wout. Dus dat staat op mijn netvlies.
0: Laten we wat anders gaan doen.
2: Ja! Yeah!
0: Zeker wel.
2: Ah, lekker wel.
0: Dit is niet zomaar een quiz, mensen.

0: vragen in totaal. Dit is vraag nummer 1.
1: Ja, dat is leuk. Die gaat over mannenkoor Karrespoor. Die ken je natuurlijk van heel veel hele lekkere liedjes. Maar in deze lijst staan ze met Lekker op de Trekker. Sterker nog, die staat op de nummer 3 positie. Ze ontstonden een jaar eerder.
0: Was dat jouw eerste singeltje?
1: Nee, dat was Mooi Man.
0: Oké, sorry.
1: Ja, dat was Mooi Man van mannenkoor Karrespoor.
0: Die staat er ook in, toch?
1: Nou ja, in ieder geval in café De Karre in Tuk. Daar ontstond het allemaal. Wat was de reden dat die mannen zelf muziek gingen maken, mannenkoor Karrespoor? Was dat A, de jukebox in dat plaatselijke café, dat was kapot. In café De Karre in Tuk. B, hun vrouwen waren gezamenlijk al een dansgroep begonnen. Zij dachten, ja, wat moeten wij dan doen? Nou ja, beginnen we een beetje. Of C, ze braken door met grappige TikTok-filmpjes. Ja, dat was echt groot in 1991. Dus, mannenkoor Karrespoor. Hoe begonnen zij de band? A, omdat de jukebox in een plaatselijke café kapot was. B, omdat hun vrouwen gezamenlijk een dansgroep waren begonnen. Of C, omdat ze grappige TikTok-filmpjes wilden opnemen. Geef het door via de Radio Veronica-app A, B of C.
0: Succes. En deze staat in de lijst. Dit is Bad English.

0: Kisses.
1: De overweight lover Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Op nummer 26 in deze top 40 gaan ervoor Bad English en Straight To Your Heart, nummer 32. In de lijst van 5 oktober 1991. Dit is vraag nummer 2.
2: En die gaat over een liedje dat we zometeen gaan draaien. Emotions van Mariah Carey staat op nummer 18. Maar Mariah Carey is niet zomaar een zangeres. Ze beschikt over een zeer zeldzaam muzikaal talent.
1: Ja.
2: En de vraag die ik ga stellen is, wat is dat talent? A. Mariah Carey kan blind alle soorten muziekinstrumenten bespelen. B. Mariah haalt met haar stem minimaal 5 octaven. Dat is een bijzonder hoog bereik. Of C. Mariah Carey kan haar kersthit All I Want For Christmas Is You volledig buiksprekend ten gehore brengen.
1: Laten we C sowieso goed rekenen.
2: Dus, welk zeldzaam muzikaal talent heeft Mariah Carey? Ze kan A. blind alle muziekinstrumenten blind bespelen. B. Ze haalt met haar stem minimaal 5 octaven. Of C. Ze kan haar kersthit All I Want For Christmas Is You volledig buiksprekend ten gehore brengen. Stuur het juiste antwoord door via de Radio Veronica app en maak kans op belachelijk veel mooie prijzen. Met als absolute hoogtepunt de Wouter Frank Gouden Popquiz-bokaal.
1: Emotions.

0: Mariah Carey en Emotions staat er de top 40 van vandaag. 5 oktober 1991.
1: Man die ook behoorlijk wat octaven weet te raken. Dat is iets Roskam. Iets hoor je zo meteen met het nieuws. Iets, wat zit erin?
2: Tientallen in quarantaine en militairen aangevallen in Brunsum.
0: Het is een kort blokje hoor, je mag al bijna.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Veronica Weerbericht.
0: Ja, morgen zijn er meer buien dan vandaag. En ze kunnen best pittig zijn. Hagel en onweer. Temperatuur morgen frisjes, graadje of 12. De lente is nog niet wat die moet zijn. Dit is het nieuws, 6:30. Siet Roskam, goedenavond.
2: Goedenavond. Om mogelijke verspreiding van het Hanta-virus te voorkomen zitten nu 67 mensen in ons land in quarantaine, meldt de GGD. De meeste zaten op het cruiseschip waar het virus uitbrak. 12 werken in het Nijmeegse Radboud ziekenhuis en hadden zich niet aan de strenge veiligheidsregels gehouden toen ze met de patiënt werkten. 2 Duitse militairen zijn in Brunsum, Limburg, aangevallen door gemaskerde mannen. De militairen werken op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. 1 van hen raakte licht gewond. De daders zijn op de vlucht geslagen. En er zit iemand vast voor de aanslag op een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudjaarsavond. Het is een jongen van 16 uit Vlaardingen zelf. Er waren beelden van de explosie en van iemand die wegrende.
0: Thank you.
1: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen nog op dit moment. Totale lengte van 35 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch tussen de Lingenbrug en Deil. 19 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid. En de brug over de Zaan, 10 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar 17 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2. Dat is een fijne brug. Beter dan de brug Katerveer 3. Die zat een beetje hobbelig. 24 minuten en de A325 Nijmegen, Arnhem, Velperbroek. Tussen Elde en Westervoort, daar 29 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Die vind je in de app van Flitsmeister.
0: Simply Red and Something Got Me Started. Ook die staat in de lijst van 5 oktober 1991.
6: Radio Veronica.
5: Top 40 hitarchief. Nummer 15.

0: Kareem.
1: Waar gaat deze plaat eigenlijk over, Wout?
2: Over Kareem.
1: In de koffie. Ik vraag het even aan ChatGPT. Waar gaat Kareem van Prince over?
2: Oeh, ik weet niet of dat een heel goed idee is.
1: Cream is eigenlijk een grote speelse verleidingssong. Het nummer gaat over zelfvertrouwen, seksuele aantrekkingskracht en iemand vertellen dat hij of zij onweerstaanbaar is.
2: Oh, dat valt wel.
1: You're so good, baby, there ain't no better. Cream, get on top.
2: Nou, laten we hier stoppen, want ik denk dat je verder gaat vragen dat het toch heel anders wordt. Cream van Prince staat op nummer 12. De voorstand in Got Me Started van Simply Red, nummer 15. De top 40 van 5 oktober 1991. Met nu de laatste in de totaal van 3 vragen. Dit is vraag nummer 3.
1: Op nummer 18 in deze top 40 van 5 oktober 1991 staat deze hit.
2: Ja, dat is een medley.
1: Ja, dat is een medley. Ja. It happened 25 years ago. Een liedje vol met hits tot dan toe. Verwijst naar het jaar waarin BZN bekend werd. Welk jaar was dat? Is dat A, 1945? Is dat B, 1953? Of C, 1966? Dus in welk jaar werd BZN bekend? A, 1945. B, 1953. Of C, 1966? Geef het door via de Radio Veronica app. En win die Wout en Frank gouden popquizbokaal.
2: Set Adrift on Memory Bliss met een prachtig stukje van Spandau Ballet erin is van P&Don. Dit is nummer 11.

0: waren ook aan het toeren in die periode, kan ik me herinneren. Ik ben er toen geweest in de Kuip in Rotterdam. Dat was fantastisch. Zij speelden zo goed, het leek wel alsof er een cd aan stond. Zo perfect speelden zij. De mannen van Dire Straits en Colin Elvis in de top 40 van 5 oktober 1991.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Oh, en die Colin Elvis die staat op nummer 9. De Four of PM Dawn, Set Adrift on Memory List. Dat was nummer 11. Het is tijd voor de ontknoping van
1: Popquiz.
2: En daarvoor hebben we Erwin de Graaf uit Herten aan de lijn. Erwin, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Heb je een fijne dag gehad, Erwin?
3: Ja, eigenlijk wel. En ik hoop dat het alleen nog mooier wordt.
2: Ja, dat hoop ik natuurlijk ook. Kun je een korte samenvatting van je dag geven?
3: Ja, ik ben op kantoor geweest. Wat bilateraaltjes met mijn mensen gehad. Wat projectjes uitgewerkt. En gewoon een lekker business as usual.
0: Maar dit vind ik mooi, hè? Een bilateraal.
2: Bilateraaltje, bilaatje.
0: Ja. Een bilaatje.
2: Bilaatje.
0: Dus dat is eigenlijk gewoon met elkaar kletsen, toch? Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
3: Nou, ja, uiteindelijk wel. Maar het gaat over de ontwikkeling van de medewerkers. En tegen de uitdagingen waar wij als organisatie tegenover staan. Dus ja, dat is... Een mooi samenzitten dan.
0: Ja, precies, samenzitten. Maar omdat het toch een beetje een wat zwaardere lading heeft, dan noem je dat een bilateraal. Ik vind dat prachtig.
3: Ja. Ja,
0: een bilateraal. Wij hebben eigenlijk nu hebben een trilateraal. En als Siets mee doet, wat hebben we dan?
2: Een kwartetje.
3: Een kwartetje. Dat is ook een mooie.
2: Hey Erwin, jij klinkt als een intelligent man. Dus dan moeten deze vragen voor jou makkelijk zijn. We beginnen met vraag 1 in de popquiz. Over de nummer 3 in de lijst. Mannenkoor Karrenspoor ontstond in 1990 in Café De Karren in Tuk. Wat was de reden dat die mannen zelf muziek gingen maken? A. De jukebox in het plaatselijke café was kapot. B. Hun vrouwen waren gezamenlijk al een dansgroep begonnen. Of C. Ze braken door met hele grappige filmpjes op TikTok. Was groot hoor in 1990.
3: Ja, dat laatste dat is dus al uitgesloten. Dat was er toen nog niet. Ik heb nog even zitten twijfelen op B. Maar ik heb nog even met dat café gebeld. De jukebox was toen stuk.
0: Ja, top.
2: Ja, hij doet een stukje research hoor, lekker.
0: Ja, heel goed.
2: Vraag 2.
3: Ja, je moet toch denken te werken, ja.
2: Ja, nee, dat doe je goed. Mariah Carey is niet zomaar een zangeres. Ze beschikt over een zeer zeldzaam talent. A. De vraag is natuurlijk, wat is dat talent? A. Mariah kan blind alle soorten muziekinstrumenten bespelen. B. Ze haalt met haar stem minimaal 5 octaven. Dat is uitzonderlijk hoog. Of C. Mariah Carey kan haar kersthit All I Want for Christmas Is You volledig buiksprekend tegen horen brengen.
0: A, B of C?
3: Ja, dat is antwoord B.
0: Het is helemaal goed. Correcte mundo.
2: Dan hadden we het liedje It Happened 25 Years Ago van BZN, een medley. Liedje vol met hits die allemaal verwijzen naar het jaar waarin BZN bekend werd. Welk jaar was dat? A. 1945, B. 1953 of C. 1966?
0: Nou.
3: Ja, dan heb ik toch echt het rekenmachientje er even bij moeten pakken. En dan kom je op 66 uit.
0: Hoppa.
3: Dus antwoord C. Yeah.
2: 1991 min 25 jaar is 1966. Erwin de Graaf uit het prachtige Herten. Voor jou morgen even geen bilateraaltjes. Maar je kan gewoon lekker de hele dag kijken naar je gouden Wout en Frank Pop Quiz Bokaal.
3: Yes.
0: Hele fijne avond. Tot de volgende keer, Erwin.
3: Super, dank jullie wel.
0: Doei. De ontknoping van deze top 40, 5 oktober 1991.
1: Nummer 1.
0: Helemaal bovenaan is deze van Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Bryan Adams en Everything I do it for you.
1: Ach, dat is heel mooi. Morgen hebben we uiteraard weer een nieuwe top 40. En dat is leuk. Morgen hebben we best wel een... Nou ja, als ik een beetje kijk in de historie van de top 40's... die wij dan altijd doen tussen 6 en 7... zijn dat vaak toch de... Morgen hebben we best wel een... Nou ja, als ik een beetje kijk in de historie van de top 40's... die wij dan altijd doen tussen 6 en 7... zijn dat vaak toch de wat...

0: trouwens.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: op verf en bijt.
1: Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren! Maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Twee Duitse militairen zijn in Brunsum, Limburg, aangevallen door gemaskerde mannen. Een van hen raakte licht gewond. De militairen werken in het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De daders riepen anti-NAVO-teksten en zouden nog op de vlucht zijn. Voor de aanslag op een restaurant in Vlaardingen op Oudjaarsavond is een jongen van 16 opgepakt. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder andere van iemand die wegrende. En 6 milieuactivisten die op het spoor in de haven van Rotterdam...

0: geblokkeerden zijn opgepakt. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Voor de vierde keer werd er zo gedemonstreerd tegen wapendeals met Israël en fossiele brandstoffen. Het weer nog steeds meer buien, vannacht 5 graden. Morgen ook veel buien, ze kunnen pittig zijn. Het wordt rond 12 graden.
1: Dankjewel, Siet. Zit erop, je kunt naar huis.
2: Yes, lekker, fijne avond, man.
1: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Met op dit moment 4 files, 12 kilometer. De spits is wel zo'n beetje over. 2 files die nog opvallen op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Deil, 11 minuten. En de A12 Utrecht Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar staat namelijk een auto met pech en die zorgt voor wat oponthoud. Daar heb je 10 minuten vertraging op dit moment. Goedenavond, dit is Radio Veronica met Mea zometeen. Het gaat altijd over het geld.
3: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Douwpop.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

ouderwetse instinken daar. In het einde of aan het einde van Animal van Def Leppard. Ja, we hadden net de popquiz, Wouter Frank natuurlijk. En bij Def Leppard, als je denkt aan de popquiz, is één vraag die je altijd kunt stellen. En die, denk ik, de meeste mensen die Def Leppard kennen, waar het antwoord ook wel op weten. Wat is er ook weer met de drummer van Def Leppard? Ja, die heeft maar één arm, hè. Dat blijft toch fascinerend. Veel mensen weten alleen dat over Def Leppard. Zo openen de show vanavond samen met Mea trouwens. All About The Money. Hey, goedenavond. Dinsdagavond is begonnen. Dit is eigenlijk het domein van Niek natuurlijk. Maar ja, die ligt thuis op de bank. Ik hoop een beetje lekker op de bank. Die is nog steeds ziek. En we hebben nog even overwogen om Gijs maar weer aan te laten rukken. Net als gisteren. 5 uur lang, arme jongen. Nee, gaan we niet doen. Nee, ik ben Jaap en ik ben bij je. Op de plek van Niek dus even vanavond. Met zometeen onder andere Earth, Wind and Fire. En nu de man die komende zaterdag gaat beginnen in Nederland. 10 shows geeft hij. Harry Styles, daar heb ik het over. Maar ik las in de krant, er zijn nog gewoon volop kaarten. Als je wilt gaan en je hebt nog geen kaarten, het kan. Sterker nog, tickets voor helft van de prijs, moet ik me laten vertellen. Hoewel de hotels wel goed gevuld zijn in Amsterdam, met vooral Duitsers en Britten en Italianen en Fransen. Want die komen volop kijken naar deze man. Je hoort hem nu bij Radio Veronica, met American Girls. Het is Harry Styles.

0: Heb je je net als ik al gevraagd, wat zingen ze daar nou eigenlijk? Ik heb het ook opgezocht, de officiële songtekst luidt echt Badia. Dat is echt de tekst. Deels dan van Earth, Wind and Fire, een van hun allergrootste. September bij Radio Veronica, Harry Styles daarvoor, American Girls. En mensen melden zich in de Radio Veronica-app. Bijvoorbeeld Leon, die zegt maar, Jaap, hoe gaat het dan met Niek? Nou hier, Leon, luister even. Dit is Niek, redelijk recent.
1: Ik lig helemaal gevloerd, baas.
0: Ja, heb je wel een beeld, hè?

0: join the club.
1: Woe. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: het is een constatering van hem dat we wachten met z'n allen. Maar het is ook een soort aanklacht. Hé, hey, we moeten niet zo wachten. We moeten aan de slag. Waiting on the World to Change. John Mayer was het bij Radio Veronica. Waar ik zometeen twee Ierse bands voor je heb achter elkaar. En ik zeg je nu alvast, U2 is er daar niet één van. Dus je mag er even over nadenken.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bijna half acht is het. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen op dit moment op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de Duitse grens. 5 minuten vertraging daar. En op de A65 Den Bosch-Oosterwijk tussen de A65 afrit Vught en Kromvoort. Ook daar kom je in de file. En het valt wel mee ook daar. 5 minuutjes vertraging. Goeie reis!
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Jaap Brienen
4: met de pech.

En het klinkt groot en meeslepend en het klinkt Marvel en superhelden. Deze Hall of Fame, maar dat is het dus eigenlijk juist niet. Het is juist een ode aan de gewone mensen die toch heldendaden verrichten. Bij de politie, bij de brandweer, in het ziekenhuis. Daarover gaat die Hall of Fame. De script samen met Will.i.am, wonderlijke combi eigenlijk, hè? Een Ierse rockband met een van de Black Eyed Peas kwamen elkaar tegen bij The Voice in Engeland. Zaten allebei in de jury. Danny van de script en die Will.i.am. Ja, klinkt er wel. Dinsdagavond bij je vrienden van Veronica met Rick James.

Radio Veronica met Ronan Keating, Love in Each Day was het. En Martinez, het lekker op te letten, schuift in de radio. Veronica, ja, die is toch ook Ierland? Ja, dat klopt, inderdaad, ja. Ierland, douze de point vanavond, ook weer voor deze. Ronan Keating, die ooit overigens nog eens het Songfestival presenteerde. Wist je dat? Ja, dat is lang geleden, hoor. Was 1997. Ik dacht nog even, toen ik dit las, wat deden wij toen als zijnde Nederland? Nederland werd toen 22e en wie toen meedeed namens Nederland? Ik heb het niet eens onthouden. Ik weet het niet meer. Ik ken dus ook niet. Het was het jaar, dat weet je misschien nog wel, dat Katrina and the Waves het wonnen. Love, Shine a Light. Dat werd toen gepresenteerd, dus dat festival, door Ronan Keating. Ja, dat is vanavond ook weer de eerste voorronde, zonder Nederland dus. Wel, en dat vind ik dan toch leuk, op een Nederlands podium. Dat las ik vanmorgen in de Wiener Stadthalle. Daar hebben Nederlanders zowaar het podium ontworpen en gebouwd. Dat wil zeggen, ze hebben het in Nederland opgebouwd en in stukjes daar naartoe gebracht en daar aan elkaar geschroefd. En het staat daar vanavond en de komende twee festivals nog op een Nederlands podium. Dat is toch mooi, hè? Maar ja, jij bent slim. Jij blijft lekker bij Radio Veronica. Want hier gaat het wel echt om de muziek. De beste muziek.

Wat hij bedoelt daarmee, die Teddy Riley. Doe het veilig, dat bedoelt hij. Doe er wat omheen, met andere woorden. Die Blackstreet, die mannen, die kregen dit liedje van hun producer, die Teddy Riley. En zeiden, ja, lekker leuk, ga het lekker zelf zingen, jongen. En dat deed hij. En er werd een grote hit voor Blackstreet met Dr. Dre, No Diggity. En met dank aan Peter nog trouwens, die zegt, ja, inzending voor Nederland, 1997 Songfestival was Mrs. Einstein. Niemand heeft nog tijd, daar was ik echt niet meer op gekomen. Zometeen heb ik voor je bij Veronica Wham en Sheryl Crow.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
5: Wie bedank jij? Met de VVV cadeaukaart?
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis.

0: Te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.
9: Dankjewel, Martijn. Ja, ik kan. Heb je het ook? Ik ga toch visualiseren. Visualiseren in dit geval. Gadverdamme, wat een verhaal. Dat is echt vies. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het valt mee op de weg. 1 file nu. Die staat voor de Duitse grens op de A12 Arnhem-Oberhausen. Bij Beek kom je in de file echt uitkijken daar. Het gaat nog alles mis. Op dit moment is de vertraging daar 5 minuten. En er wordt geflitst. Bijvoorbeeld op de A10 Zeeburgertunnel richting Diemen bij hectometerpaal 9.1. Daar even uitkijken. En voor alle flitsers kijk je in de app van Flitsmeister natuurlijk. Goeie reis!
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant, nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Ik wil als dino!
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
15: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw.
3: ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: jij keukenconcurrent?
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

De vrouw van All I Wanna Do Is Have Some Fun, weet je nog? Sheryl Crow was het. Die is wel rock'n'roll, hoor. Het lijkt me echt een van de ergste blessures die je kunt hebben als je je tanden verliest. Als je tanden eruit vliegen door een botsing of wat dan ook. Dat heeft zij dus niet één, maar twee keer gehad in haar leven. Ongelooflijk. Een keer als klein meisje is ze een keer heel hard tegen een steiger aangerend. Nou, dat was ongelukkig, zal ik maar zeggen. En één keer, toen was ze wat ouder, toen trad ze al op. En tijdens een optreden is dat gebeurd door een bierpul. Oh, je voelt het meteen, hè. Ze probeerde, het was ook niet dat ze het heel slecht deed en dat iemand iets naar haar gooide of zo. Nee, ze probeerde een serveerster overeind te houden, zo is het verhaal. Die was uitgegleden. En daarbij verloor die serveerster de controle. Dus die had een heel blad vol met bierpullen. En die kreeg zij dus, nou ja, vol in de waffel, zal ik maar zeggen. Brr. Sheryl Crow, If It Makes You Happy and Wham, I'm Your Man op deze dinsdagavond. Dat is niet de stem van Niek. Nee, dat klopt. Nee, Niek is gevloerd. Flinke verkoudheid ligt in bed. Ik ben Jaap, ik ben er wel. En ik heb gewoon voor je de allerbeste muziek aller tijden. Zoals je gewend bent van Veronica. Zometeen Stevie Wonder. Ik heb Direct. En dit is Teddy Swims, The Door.

De muzikale opvoeding van papa Stevie Wonder, die begon al heel vroeg. Want hij schreef dit voor zijn dochtertje. Toen ze net geboren was, zo schattig. Ja, je zou deze mee kunnen nemen voor je basispakket. Maar ja, ik zit net te kijken, wat zou je kunt de E van Isn't She Lovely? Maar bij de E heb je ook nog I Wish of I Just Call to Say I Love You. Ja, is niet mijn favoriet, maar zou ook nog kunnen. Je hebt ook nog bij de S een heleboel titels van hem. Sir Duke, Superstition, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Ja, ik zou persoonlijk heel veel Stevie Wonder stemmen voor het basispakket. Want daar heb ik het over. Ja, de muzikale opvoeding. Wat hoort er thuis in ieders muzikale opvoeding? Dat is de vraag die we stellen. En welk liedje zou nou iedereen eigenlijk wel een keer moeten horen in zijn leven? Dat is de vraag. Want overmorgen, donderdag, Hemelvaartsdag, dan gaan we ermee beginnen. Gaan we 2 weken lang het basispakket van A tot Z uitzenden. En jij bepaalt natuurlijk mede wat erin komt. Misschien wel Stevie Wonder. Je mag het zeggen via radioveronica.nl. Veronica.

0: Ik was als klein mannetje zo verliefd op dit liedje, joh. Echt waar. 1985, Paul Young, Love of the Common People. En over kleine mannetjes en kleine kinderen gesproken. Ik krijg net een berichtje van Ilse. Ja, ik vind dit zo leuk. Hey, Stevie Wonder, die is morgen jarig. Die wordt 76 morgen. Dat is inderdaad waar. Maar Ilse schrijft... Ik kreeg Isn't She Lovely op 13 mei 2010... op een cd'tje gebrand cadeau... vanwege de geboorte van mijn dochter. Nou, dat is toch leuk. Dus Katootje is jarig morgen ook, net als Stevie. En Katootje wordt morgen 16. Alvast gefeliciteerd, Kato. Zometeen bij Radio Veronica, een Nederlands bandje dat nog steeds bestaat, maar hun allereerste singeltje uitbracht in de 90s. En dat was meteen hun allergrootste hit ook. Je hoort hem zo.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: 1 over half 9, Radio Veronica Verkeer van Flitsmeister. Met 1 file op dit moment, 1 vertraging. Op A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de Duitse grens... kom je in de file, kost je daar op dit moment 5 minuten. En 1 flitser op de A10 Zeeburger Tunnel richting Diemen. Daar word je geflitst bij hectometerpaal 9.2. Alle flitsers vind je natuurlijk in de app van Flitsmeister. Goeie reis.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdorp.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu...
6: Ja, Brienen.
7: Met de...

winkelt de kassa. De kassa van Mika. Mika, een beetje Grace Kelly, een beetje Freddie Mercury. Maar ja, dat zijn we natuurlijk eigenlijk allemaal. Een soort collage van allerlei andere mensen. Een beetje van je vader, een beetje van je moeder, een beetje van je broers, je zussen. Maar misschien ook van je partner en je vrienden en je idolen misschien ook wel. Dat geldt ook voor deze man. Zie hem voor je? Hij was, als ik hem moet omschrijven, dan een beetje David Bowie. Misschien een beetje Bob Marley. Een beetje Robert Smith van The Cure. Zijn naam was Boy George en hij was van Culture Club. Je hoort hem bij Veronica.

0: waarvan deze mannen, Robin Thicke en T.I. en Pharrell, nog wel eens zwetend wakker worden, denk ik. Oh, oh, oh, wat hebben ze geld betaald voor die platen, omdat het te veel leek op een liedje van Marvin Gaye. Het kostte ze ruim 5 miljoen om die platen mogen maken. Blurred Lines was het. En daarvoor Culture Club. En eigenlijk moet ik deze dus nog even erbij pakken. Ik had het over Boy George. Rachel meldt zich net in de Radio Veronica app met het laatste nieuws over Boy George. Rachel, kom maar in.
1: En vanavond doet hij mee aan het Eurovisie Songfestival voor San Marino, als ik het goed heb.
0: Nou, dat is toch geweldig. Mocht je toch nog naar het Songfestival kijken, stem dan op San Marino. Want dat is dus gewoon Boy George die doet aan mee. Wat een goed verhaal, hè. 9:15 geweest.

The Offspring bij Radio Veronica. Why Don't You Get a Job? En Jolene van Dolly Parton. Waarbij je als een ware detective op zoek zou kunnen gaan naar Jolene. Want is het waar gebeurd? Bestaat Jolene? Nou, laat ik beginnen met de eerste vraag. Is het waar gebeurd? Ja, dat is het. Het liedje ging, zo zei Dolly later, over een bankmedewerkster die flirtte met haar man. Maar die heette niet Jolene. Maar bestond Jolene dan? Antwoord is ja, die naam was niet van die bankmedewerkster. Had een heel andere oorsprong eigenlijk. Die naam kwam namelijk van een mooi roodharig meisje van een jaar of 8 à 10. Zo vertelde ze later dat backstage ooit om een handtekening vroeg. En dat meisje heette Jolene. En Dolly dacht meteen al, oh, dat is echt een goede naam. Die moet ik gaan gebruiken. Dus op de weg naar huis in de bus zong ze de hele tijd Jolene, Jolene. En bedacht ze eigenlijk al dit liedje. En misschien wel de hamvraag. Bestaat Jolene nog steeds? En het antwoord is ja. Er meldde zich 10 jaar geleden een vrouw uit Canada, Jolene Whelan, zo heette ze. En zij wist eigenlijk wel, wel duidelijk te maken dat zij de echte Jolene was. Dus al die tijd, dat vind ik dan wel weer grappig, heeft Dolly het eigenlijk verkeerd gehad. Het had eigenlijk Jolene moeten heten, dus het liedje. Jaap Brienen. Join.

0: toch het allerlekkerste als je mensen gelukkig maakt. Ik heb Hans gelukkig, of ik ben Hans gelukkig aan het maken, schrijft hij in de Radio Veronica. Het lijkt wel of je de hele avond al uit mijn favoriete platenkoffer aan het draaien bent. Hou vol, hè? Ga ik doen. David Bowie en Mick Jagger hoorde je en zometeen Alana Miles.
1: Maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes. Tijden. Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes.

0: 10% korting bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
1: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
5: Mama.
4: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
9: Maar je moet gewoon je boek houden.
8: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jessel-Gus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.
15: Dankjewel Martijn. Radio Veronica verkeert door Flitsmeister met 1 file op dit moment op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen Uitgeest en Akersloot. 5 minuten vertraging daar. En er wordt geflitst op de A59 Den Bosch-Breda bij Den Bosch. Hectometerpaal 130.3. Daar moet je even extra uitkijken. Goeie reizen. Lekker Veronica aan voor Alana Miles zometeen.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Op
5: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer.

0: goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app.

0: Douwpop.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Ik had er straks al Boy George, die vanavond namens San Marino meedoet aan het Songfestival. Wonderlijk toch? Nou ja, deze man, die zanger van Simple Minds, die Jim Carr, die zou, als hij mee zou doen aan het Songfestival, ik vermoed niet dat hij dat ooit gaat doen, maar als dat wel zo is, zou het zijn namens Italië. Want hij is Italiaans staatsburger, wist je dat? Ja, ik tipie van mij. Ik weet niet of je je zomervakantie al geboekt hebt, maar je zou kunnen gaan logeren in het hotel van Jim Carr. Echt waar, van de Simple Minds. Heeft een heel mooi boutique hotel op Taormina, Sicilië. Dat is echt een wonderschone plek met uitzicht op zee. En op de Etna, de vulkaan daar, daar kijk je op uit. En hij is er ook vaak zelf. Ik zat wat reviews te lezen en het schijnt dat hij daar gewoon regelmatig rondloopt of praatje maakt als je bij het ontbijt zit. Dat is toch fantastisch, zeg, in het hotel van Jim Carr. Simple Minds, Sanctify Yourself, draai ik. En Black Velvet, Alana Miles. Hé, hey, dat is niet de stem van Niek. Nee, dit is de stem van Niek. En dan weet je ook meteen hoe het zit.
1: Ik lig helemaal gevloerd, maat.
0: Oh, helemaal gevloerd. Hij zit thuis. Hij is ziek. Hij hoopt er morgen weer te zijn. Maar mensen zijn wel heel lief voor je, Niek. Als je luistert, dit is Rick voor je.
2: Ik heb eigenlijk een berichtje voor Niek. Ik hoop dat jij hem even kan doorgeven aan hem. Ik wil hem heel veel beterschap toewensen.
0: Nou.
2: Ik denk dat hij dat wel kan waarderen.
0: Ik denk dat hij dat ook wel kan waarderen. Ik dank je wel, man.
3: Jaap Drienen.
0: Nee, geen Niek. Wel Gijs overigens straks. Die is er gewoon. Die zou bijkomen van zijn 5 uur. Die verving Niek gisteravond. Had je dat gehoord? Hey, ik ben Jaap en ik ben er voor je. Met Donna Summer zometeen. En eerst Alex Warren.

Uit het vakje disco klassiekers met de letter H hebben we Hot Stuff van Donna Summer. Kan ik er nog meer bedenken? Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. He's the Greatest Dancer van Sister Sledge. Holiday van Madonna. Ik ben een beetje aan het warm draaien. Je merkt het voor wat we gaan doen. Vanaf donderdagavond, letter voor letter, gaan we ze af. 2 weken lang de platen die echt thuis horen in je muzikale opvoeding in het basispakket van Radio Veronica. En welke platen daarin thuis horen, dat willen we van jou weten. Je kunt mee.

0: Misschien zong jij, net als ik, ook altijd fonetisch mee met al die liedjes van Michael Jackson. Maar later pas ontdekte ik de wonderlijke songtekst die hierin zit. You're a vegetable. Hij zingt het echt, ja, ik ben voor veel dingen uitgemaakt in mijn leven, maar een groente? Is er daar niet één van? Hé, je bent een groente. Michael Jackson en Gavin DeGraw, daarvoor ook nog op de dinsdagavond van Radio Veronica. Met zometeen de Cardigans.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Eén flits op dit moment meldt Flitsmeister. Die staat op de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft. Hectometerpaal 13,8. Daar moet je even extra uitkijken. En rij voorzichtig. Goeie reis, hè?
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdop.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Jaap Brienen.
3: Met de

is een remix dit, hè. Eigenlijk van een funkbandje uit Australië. Zij maken dit. Zij met z'n drieën. En ze remix, dat is eigenlijk precies wat ze niet leuk vinden, die mannen. Het liefst spelen ze lekker live, een beetje jammen, improviseren, niet weten wat er komt. En gewoon lekker musiceren, net als koken, zo zien ze het zelf. En ze zijn met z'n drieën, en vandaar hun naam, Cooking on Three Burners. Op drie pitten tegelijk. En dan die DJ Kungs, ja, die warmde het allemaal op in de magnetron, zou je kunnen zeggen. Maakte er de remix van This Girl. Dit is Veronica met Level 42.

0: Met een rijtje. Lekker man. Hey. Crash Up, I Would Stay, What You're Proposing van Status Quo. Daar had ik nog een level 42. Hoor die ook nog. Lessons in Love. En Gijsie.
1: Ja, ik zit het nu te lezen. Jij roept het net snel tegen mij. En ik denk, hoe dan? Maar San Marino, dat is het land wat wordt vertegenwoordigd door Boy George.
0: Ja, dat is toch wat, hè? Het Eurovisie Songfestival, as we speak. En jij bent lekker naar Veronica aan het luisteren. Dus je zit het ook niet te kijken. Maar we waren het net een klein beetje aan het volgen. Hij gaat het niet goed doen. Althans, de bookmakers voorspellen. Misschien is het al lang eruit. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Maar hij kan ook echt niet zingen. Ik heb hem een paar keer live gehoord ergens.
0: Nou, hij kon wel behoorlijk zingen, toch?
1: Ik heb het 10 jaar geleden gehoord op een of andere gay happening in Rotterdam. En dat was zo slecht dat ik dacht van, stel je voor dat je 10 keer slechter bent geworden in de afgelopen 30 jaar, dan was je nog helemaal niet goed.
0: En in San Marino dachten ze, dat is een goed idee.
1: Nou ja, het is wel Boy George, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ze hebben de aandacht.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik dan zo blind favorieten zou kiezen voor het Songfestival, dan zou ik zeggen, nou, dan ben ik dan wel voor België. En dan ben ik dan wel voor San Marino. Want dan vind ik dat toch ook wel sympathiek. Nou, guess what? Welke twee partijen worden eigenlijk bij voorbaat uitgesloten door de bookmakers? België en San Marino.
1: Wat doet België dan, als ik vraag hem?
0: Belgische zangeres heet Essila. En verder weet ik er ook niks van.
1: Maar je bent voor de underdog.
0: Ja, nou ja, ik ben ook wel voor de Belgen. Ik mag de Belgen wel.
1: En ze betalen de rekening.
0: Zo is het ook. Gijs Alkemade, hij was hier gisteren 5 uur weer een beetje bijgekomen eigenlijk.
1: Ja, lekker.
0: Ja, goed. Ja. Nou, zometeen mag je weer. 2 uurtjes. The Wild Thing van Radio Veronica.

0: daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Score.

0: via Daalbol.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Boekhouden leuk?
10: Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt.
11: Voor ondernemers,
10: administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.

0: Net. Nu.
1: Big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. De asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk.

0: Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na twee keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Het Veronica Weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.
1: Hagel en onweer. Hallo. Veronica Verkeer. Er zijn geen vertragingen in Nederland, maar wel snelheidscontroles. Twee stuks om precies te zijn. De A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.4. En de N33 beide richtingen bij 70.1. Ik heb alles nog op jouw standje staan, Jaap. Wat een interessante man ben je. Ja, precies. Die microfoon doet het ook niet.
2: Ik doe het ook niet. Ook naar deze. Nee. Wat staat er op mijn standje dan?
1: Alles. Alles.
2: Oh, je klinkt nu als mij.
1: Ja. Wel lekker eigenlijk. Thanks dat je even voor Niek hebt ingevallen. Super chill.
2: Ja, heel leuk. Heel leuk.
1: Ik wens jou een fijne avond.
2: Thanks. Jij ook.
3: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in één klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dag liefie, mama houdt van jou.
12: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
11: Ja, lekker.
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Douwpop Festival.

0: plaat.
1: Gloria Jones. Tainted Love. Heerlijk. Ken je dat? Mannen die dan net iets te hard van stapel lopen. Die te graag willen als je een vrouw bent. Je luistert naar Veronica. Zo'n gast met wie je op date gaat. En die dan gelijk alles op tafel gooit. Van ach, ik zou wel twee kinderen willen. En ik zie een toekomst met een huis. En ik doe alles voor je. Je hoeft niet meer te werken. Je, iemand die gewoon, ja, kan je niet waarmaken. Dat soort gasten. Ken je ze? Heb je er zo een? Bruno Mars. Marry You.

zou toch mild achterdochtig worden als zo'n Afghaanse prins. Dan zegt van, hey, zullen we dan naar de kerk? Gaan wij met z'n tweeën lekker trouwen? Dan komt het allemaal goed.

werden al twee versies uitgebracht. Een Duitse versie en de Engelse versie. En die Duitse versies zijn vrij zeldzaam om die op vinyl te vinden. Dan zouden ze Computerliebe hebben gezongen. Goedkope gast die ik ben, heb ik de Engelse versie. Wel de 12 inch, zoals je hoorde. Lekker lang, dat Computer Love. En Coldplay, die zijn ook nog mee aan de haal gegaan. Hebben daar netjes voor betaald, hoor. Die maakten er talk van. Hartstikke mooi om eventjes te horen. In de avond, het is vandaag dinsdag 12 mei 2026. Je zou naar het Songfestival kunnen kijken. Maar je bent dat, zoals Jaap terecht opmerkte, niet aan doen. Braampie die stuurt, wat is dit voor iets verschrikkelijks? Dat was Kraftwerk, Braampie. En Ellen die stuurt, oeps, ik geloof dat ik in de eerste week zei, als je wilt trouwen of als je kinderen wilt, dan moet je niet bij mij zijn. Dat is ondertussen 32 jaar geleden. Naar aanleiding van Bruno Mars die gelijk wilde trouwen met iemand op de eerste, misschien wel tweede date. Ja. Hoe is dat? Hey. Radio Veronica, Joe met The End of Beginning komt eraan. Maar eerst Melissa Etheridge. You tell

mooi, hè? Joe, een paar jaar geleden. End of beginning bij Radio Veronica. Bonanza alarmje hangt in de lucht. Lekker. Vanmiddag was die ook echt fantastisch, die Bonanza. Iemand vroeg een plaat van Hart aan. Nou, ik denk dat ik in tijden niet zoiets moois heb gehoord. Dus doe je best zo meteen. Jouw muziek is welkom bij Radio Veronica. Dit is Paula Abdul. Straight up.

0: Veronica. Geef me een minuutje, ben ik bij je terug met ZZ Top en Gimme All Your Lovin'.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Veronica Verkeer. Twee vertragingen, de A10 Koenplein Amstel. Tussen de Nieuwe Meer en Amsterdam Rivierenbuurt, daar 10 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum. 5 minuten en de file-druk neemt toe daar op die A16. En er komt er een te hoog voertuig. Twee snelheidscontroles, A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.4 en de N33 bij de richtingen 70 per deen.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu.

werd het hun grootste commerciële succes ooit. Nou, het zit hem toch in die synthesizers, hè? Ik vind synthesizers te gek. En seks, dat verkoopt ook. Synthesizers en seksen. Hier en daar een gitaar. ZZ Top, Give Me All Your Loving bij Radio Veronica. Een kleintje, gewoon een mini bonanzaatje. Iedere middag hier tussen 2 en 4. En niet op donderdag, want dan hebben we clubdag. Maar de rest van de week wel. Dus misschien ben je al verzadigd vanmiddag geweest. Maar misschien ook niet. Misschien heb je nog wel iets moois wat je wilt delen met de rest van Nederland. Laat mij maar weten wat jouw bonanza is. Een verzoekplaatje. Geef het door. Gebruik de gratis Veronica-app.

het ook goed gedaan op het Songfestival. Maar ja. Want we last van onze principes, hè? Ja, principes kosten geld en roem. Een ronde, hey, Break My Heart bij Radio Veronica. We gaan een hele mooie draai van U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For. En dat komt van een album dat is legendarisch. Je hebt het waarschijnlijk ook in de kast staan of in de kast gehad voordat je alles hebt weggemieterd omdat je Spotify hebt of wat dan ook. Dat wij het draaien. De Joshua Tree, of Tree eigenlijk. Ze waren ook weer... Goed, waar komt die naam van het album nu vandaan? Ja. Ze gingen foto's maken voor dat nieuwe album, Joshua Tree. En dat moest in Amerika gebeuren. Ze hadden daarvoor alles in Ierland gedaan. Maar ze wilden gewoon hun horizon wat verbreden. Dus Anton Corbijn die werd vooruitgestuurd om de mooiste plekjes van Amerika te vinden. En U2 die kwam daar achteraan. En op de avond van de eerste draaidag vertelde Anton Corbijn de band over de Joshua Trees. Sterke, grillige planten die groeien in de woestijnen van het Amerikaanse Zuidwesten. En hij stelde voor om ze te gebruiken voor de hoes van het album. Bono die vond dat vooral mooi toen hij de religieuze betekenis achter de naam ontdekte. Volgens een legende van de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints noemden vroege kolonisten de plant naar de oud-testamentische profeet Joshua, omdat de omhooggestrekte takken hen deden denken aan Joshua die zijn handen omhoog hield in gebed. Zo kwamen ze erop. En daardoor kreeg die boom niet alleen een visuele, maar ook een spirituele betekenis. Overleven in een harde omgeving, geloof en hoop en zoeken naar iets groters in het Amerikaanse landschap. De Joshua Trees. Heilige bomen. Huh? Mooi. Toen hadden ze ook gelijk de naam voor het album, want het sport

0: kruisje probeer ze. Maar het verhaal is duidelijk, toch? Ze gingen naar Amerika voor die albumhoes. Anton Corbijn die was er al en die nam ze mee. En die vertelde het verhaal achter de Joshua Trees. Dat het eigenlijk hele religieuze dingen zijn. En toen dachten ze, ah, dat is eigenlijk een mooie naam voor het album. En zo is dat gekomen. De Joshua Tree van de vier van U2. Oké. Hebben we dat ook gehad? Gisteren had ik iemand uit Amerika aan de lijn. Vandaag Ierland. Het is eigenlijk Goose Till Late. Hi Patrick.
1: Hoi, Gijs. Het mag gewoon in het Nederland.
0: Ja, mooi. Mooi zo. Je bent lekker aan het luisteren naar Veronica. Is er tijdsverschil eigenlijk met Ierland?
1: 1 uurtje met Nederland. Dus hier 1 uurtje vroeger.
0: Ah, kijk eens aan. Kijk eens aan. En je had een mooie op deze avond van het Songfestival.
1: Ja, precies. Trouwens, overigens perfecte timing om na YouTube in de uitzending te gooien. Wat natuurlijk ook het Iers bandje is. Maar dat ter zake. Ja. Maar ja, ik had als voorstel voor de bonanza voor vanavond. We weten natuurlijk van Nederland en zowel Ierland waar ik zelf woon. Die boycotten het Nationaal, het Eurovisie Songfestival moet ik zeggen. Ja. En een van de vroegere winnaars is Katrina and the Waves met Love Shine a Light. Dus die gaan we niet draaien, dacht ik. Maar die hebben wel een andere knijter van een heel erg leuk en positief liedje, Walking on Sunshine. Alright. Dus die wilde ik graag aanvragen.
0: Ja, dat vind ik wel een mooi verhaal. Een soort mea culpa voor het Songfestival-achtig ding, maar dan ook weer niet ergens.
1: Precies. Oh.
0: Ja hoor, dit verhaal is rond. Mooi, ik ga hem draaien. Patrick, hele fijne avond.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: Jij raadt nooit waar ik voor 12 uur nog kaarten voor ga weggeven.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daalpop Festival.
0: Drie raden. Prince komt er ook aan.

0: deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur.

0: Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen... omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen... terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was... waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat... dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers... steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan... omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. Het Veronica Weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden.
9: Dankjewel. 3 minuten na 11 uur Veronica Verkeer. Geen vertragingen, 3 snelheidscontroles. De A16 Dordrecht richting Rotterdam bij 21.3. De A20 Gouda richting Rotterdam 31.4. En de N33 beide richtingen 70.1. Dit uur gaan die kaarten voor Douwpop eruit. En ik gooi net in de Veronica groepsapp van... zijn het eigenlijk weekendtickets? En ik krijg netjes antwoord nog op dit tijdstip. Vind ik hartstikke fijn. Thanks, Shelby. En dan kijk ik rechts van mij op een groot infoscherm. En er staat 29 en 30 mei in Hellendoorn, inclusief camping... En weekendtickets. Ja, lezen. Mooi is dat. Maar die kaarten die zijn er dus. En die gaan voor 12 uur eruit. Dat is lekker. Prince hoor je binnen een paar minuten met The Most Beautiful Girl in the World.
10: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

feest. Zelf slingers ophangen, et cetera, et cetera. Spendo Ballet en Fight for Ourselves. Nou, als je wat slingers op wil hangen, dan heb ik misschien wel een beetje hulp voor je. Leuk feestje vieren. Is natuurlijk altijd fantastisch. Helemaal als je de kaarten krijgt van Radio Veronica. Het gaat gebeuren 29 en 30 mei in Hellendoorn. Douw Pop Festival. En dat is leuk. Er zijn meerdere podia en camping erbij. En helemaal gewoon gezellig, lekker buiten gaan. Het is een heel gezellig festival. Heel klein begonnen en inmiddels heel wat jaartjes later is het gewoon een groot gezellig ding. Maar nog steeds iets waar je graag bij wil zijn. Tenminste, dat denk ik. Want daar treden op Skunk en Nancy. Sommieu, Douwe Bob, de Sugar Babes, noem er een paar. En ik noem ze bewust niet allemaal, want dat is mijn vraag aan jou. Als je twee kaarten wil verdienen voor het hele weekend, Douwpop met camping erbij. Noem mij wat meer artiesten die daar spelen. Kom maar door. Ja. Dus ik heb al genoemd Skunk en Nancy, Sommieu, Douwe Bob, Sugar Babes. Maar welke andere artiesten treden er nog op Douwpop? Laat mij dat maar eens even weten via de Veronica-app en wie weet bel ik je terug. Als ik dat doe, nou, heb je twee kaarten in de pocket. Weekendje Douwpop met camping erbij. Goed geregeld. Noem wat artiesten die ik nog niet genoemd heb, die daar zullen optreden.

zou je toch bijna vergeten dat het morgen hagel en regen wordt. Hè?

Je was heel erg in je geest open en breed houden en je verbeelding gebruiken. En Yoko die publiceerde in 1964 een boek dat heette Grapefruit. En dat was een boek met instructies en tekeningen voor alles wat met creativiteit te maken heeft. En daar schreef ze allemaal mooie teksten in. Verbeeld de wolken die druipen. Dus imagine the clouds dripping. Dig a hole in your garden to put them in. Dus graaf een gat in je tuin om ze daar dan in te stoppen, die druipende golven. En verbeeld jezelf huilend en gebruik mijn tranen om jezelf sterker te maken. Dat waren allemaal dingen die in dat boek stonden. Grapefruit van Yoko Ono. En John Lennon was gek op dat boek. Die had ook vaak een t-shirt aan om dat boek te promoten. En zo kwam die eigenlijk op dat hele Imagine terecht. Ja, Yoko, dankjewel voor al je goede ideeën. En ze is er nog steeds gelukkig, want een groot kunstenares. En helemaal niet zo slecht als heel veel mensen beweren. Nee, ik vind Yoko wel oké, eerlijk gezegd. Is ook maar gewoon.

0: Pas si fort, Robert. Regarde, Victor m'a venu. Anouk! Het is tijd.
1: Vind deze week kaarten voor Taupop Festival.
0: 29, 30 mei bij Hellendoorn. Wordt te gek. Artiesten die optreden zijn Skunk Nancy, Sommieu, Douwebop, Sugar Babes en nog veel meer. Maar dat en nog veel meer, wie zijn dat dan? Ja. Ik mag iemand terugbellen die een poging gaat wagen, die de line-up wel redelijk uit zijn hoofd kent. Als ik een beetje mazzel heb tenminste. Want dat moet je wel opnemen natuurlijk. Ed die stuurde een bericht naar Veronica. Hallo? Is dit Ed? Nou, Ed, ik had er meer van verwacht van dit telefoongesprek. Ik ga het nog één keer proberen en anders geef ik het op hoor. Dan ga ik de volgende bellen voor kaarten voor Douwebop. Want ja, het is nogal wat. Hallo, is dit Ed?
2: Ja?
0: Dit is Radio Veronica.
2: Hey!
0: Je had net geappt. Dus ik,
2: ja, zeker. Voor die Douwebop-kaartjes.
0: Ja, ik probeer geen Ziggo-abonnement aan te smeren om 11:30.
2: Nee, dat klopt. Daarom dacht ik al van, nee, wat is dat?
0: Wat is dat voor de 020-nummer op een vrije
2: Ja,
0: avond.
2: Die kan ik niet.
0: Mooi gezegd.
2: En ik zit op mijn werk. Ah. Dus ik dacht, wat gaan ze nou? Gaan ze nou weer? En ik had toevallig net een nieuw abonnement voor mijn zoon. Ik dacht, ze gaan nou weer, nu alweer lastigvallen. Nou, die deel of zo. Ja, man.
0: Ja, ik snap het.
2: En wat gaaf.
0: Ja, nou ja, je hebt nog niet gewonnen, hè? Want,
2: moeten we wat doen?
0: Nou ja, ik noemde vier artiesten, Skunk Nancy, Sommieu, Douwebop, Sugar Babes, die gaan optreden. Als jij nog twee anderen noemt die daar gaan optreden, dan krijg je van mij twee weekendkaarten en camping.
2: Oh, echt? Zo, dat zou echt super wezen. Ja. Oh, oké, nou, dan zal ik er twee noemen.
0: Als je wil.
2: Ja, graag. Nou ja, sowieso de Nachtwacht. En die, even kijken, die ook nog echt top is, Mr. Polska.
0: Hey. Lekker, Ed! Gefeliciteerd, applausje voor Ed! Lekker! Ben je al eerder naar Douwebop geweest?
2: Nee, dit is de eerste keer, dus ik wil er onwijs veel zin in.
0: Jij gaat het onwijs naar je zin hebben. Je stuurt Kingfisher, de Wombats, Bente en uiteraard Skunk Nancy.
2: Oh, ja. Geweldig. Oh.
0: Weet jij wie je mee gaat nemen? Want dit is een garantie voor zeker. Vrienden. Oh ja, gelijk al?
2: Ja, gelijk. Ja, ik ga met mijn vriendin. Die is ook helemaal, helemaal voor zin. Is ook het festival gaan genieten van muziek. Dus daar gaan we het samen heerlijk van genieten.
0: Ed, dit klinkt te gek. Ik ben zo blij dat jij opnam na de tweede keer. Ik gun jou de kaarten echt. En heel veel plezier dan op Douwebop.
2: Hartstikke fijn, man. Super bedankt, hè. Klasse.
0: Draai nog even Skunk Nancy en dan kan je avond niet meer stuk, denk ik.
2: Ah, geweldig. Okay. Radio Veronica is top en bedankt, gozer.

plek waar cake het lekker smaakt. Dicht bij de oceaan. Radio Veronica op de late avond. Wist jij dat een cock robin een rood borstje is? Nou, ik ook niet, maar ik heb het opgezocht voor je. Hey.

goed nieuws. Voor Jaap Brienen dan. Jaap Brienen, ja zeker. Jaapie, die ging eventjes Niek op. Die was de inval Niek vanavond. En Jaap is de gek. Die heeft heel lang bij Sublime radio gemaakt. En nu gelukkig bij Veronica. En is ook een Songfestival fan. En Jaap die heeft zijn geld gezet. Vertelde hij mij net rond 10 uur. Op San Marino en België. En hij dacht dat zowel San Marino als België niet door zouden zijn gegaan voor het Songfestival. Maar niets is minder waar. Het is hartstikke goed voor Jaap. Finland, België en Israël die gaan door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. San Marino is dan wel afgevallen, maar je kan ze niet allemaal hebben. Maar België wel door. Dat is mooi, toch? Ik vind het wel goed nieuws.

heel erg te twijfelen tussen wat ik nou als laatste zou draaien. Ik had Living Color, vind ik te gek. Ik zit Suzanne Vega even te luisteren met Marlene on the Wall, wat ook te gek is. Maar waarmee gaan we deze dinsdag afsluiten? Blijft moeilijk vinden, dit soort keuzes, maar iemand moet het maken en dat heb ik bij deze gedaan. Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song. Ja, zo onbeschrijfelijk goed.

0: Hot Chili Peppers was de laatste. En bedankt Red Hot Chili Peppers voor deze. Want nu hoef ik zelf nooit hele harde drugs te gebruiken. En heb ik nog een beetje het idee hoe dat voelt. Want ik ben er altijd wel benieuwd naar. Maar gelukkig niet zo labiel om dat te gaan doen. Maar dit kwam genoeg in de buurt wat mij betreft. De Zephyr Song van de Red Hot Chili Peppers. De laatste voor deze dinsdag. Onwijs bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel gezellig met je. En morgen gaan we het weer proberen. Misschien dat Niek dan ook weer beter is. Je weet niet hoe het allemaal gaat lopen. Dus het is allemaal goed. Morgenochtend trouwens live muziek bij Echo in de Morgen. Dus dat wordt ook te gek. En ik spreek jou dus morgenavond weer. Dag, dag.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daalpop Festival.
2: Veronica. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bethan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favorieten Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. Het Veronica Weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden.

festival de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Van eentje waren leuzen in de uitzending te horen. Israël is door naar de finale, net als favoriete Griekenland en Finland. Nederland doet niet mee vanwege de Israëlische deelname. Het Veronica Weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in de reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hem betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden.